0: middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk, dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn, en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Iraanse leger zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie gisteravond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. En gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. En dan wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. En dan wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Aan mijn rechterzijde, Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Jij bent hier onder meer vanwege de afwezigheid van Carmen. Want ja, we weten allemaal natuurlijk waar zij gisteren naartoe is gereisd.
1: Ah, heel jaloers was
0: ze. Ja, echt, we hebben nog beelden van haar vertrek naar Mars. Moet je even luisteren, dat was echt een sensatie hoor. Dat klonk ongeveer zo.
2: 3, 2, 1.
1: Zo ging ze dat doen.
0: Ja, naar Mars. Dat was een sensatie. En ja, dus die zijn we een paar dagen kwijt. Want de terugkeer duurt ook nog wel een tijdje. En we hebben ook wat beelden gekregen van Mars. En dat klinkt dan zo.
1: Een aliensberg.
0: Nou, zij liever dan ik. Nee, dat klinkt wel heel fantastisch. Maar ik ben niet de allergrootste fan van Bruno Mars. Zij daarentegen wel. Ja. Had jij dan niet heen willen gaan?
1: Ja, heel graag. Maar ik was door die wachtrij heen. En ik dacht, stond niet heel hoog in de wachtrij. En ik kijk, ja, €300 voor een ticket. Ja, ik vind, we hebben veel over voor Bruno Mars. Maar dat vond ik toch wel iets te veel. Maar,
0: en je was ook al 10 keer naar Harry Styles geweest.
1: Ja, ik was ook 10 keer naar Harry Styles. Oké, op een gegeven moment is het wel een keer klaar, hè?
0: Ja. Had jij daar naartoe gewild, Sydney?
3: Oh ja, nou ja, eigenlijk achteraf wel. Ik dacht eerst van, nou, laat maar zitten. Maar toen zag ik beelden van die show en dan ziet het toch wel weer heel swingend uit. En strak in elkaar. En dan denk je van, ja, had ik toch ook wel willen zien. Ja. Maar ja. Helaas, het was al de laatste van gisteravond. Ja. Dus geen kans meer.
0: Nee,
3: dus,
0: en toch ook een vrouw hier in ons midden, nieuw. Haar naam is Meike Engels. Nou, Meike, stel jezelf maar even voor.
4: Ja, ik ben dus Meike Engels. Ik ben 22 jaar en ik kom uit Amersfoort. En ik mag even Carmen's stoel warm houden, nu zij er niet is.
0: Nou, hartstikke mooi. En je bent dochter van een slager, hè?
4: Ik ben dochter van een slager.
0: En daarom hebben we je ook op woensdag laten komen, want woensdag is hier altijd gehaktdag.
4: Precies.
0: Goed. Nou, welkom hier. Ik zou je alles uitleggen hoe het hier werkt. Dat gaat als vanzelf goed. Maar eerst kijken we even wat er verder in het nieuws zit.
3: Ja, het is weer een nacht van de oorlog in Oekraïne. Rusland die had weer Kiev weer aangevallen. En ook een opmerkelijk verhaal. Weer een verhaal in de Volkskrant ook over het begin van de oorlog. Want de AIVD en MIVD die zagen ook eigenlijk niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen.
0: Dus we hadden eigenlijk de oorlog kunnen voorkomen zo ongeveer.
3: Tot op het laatste moment waren ze er niet van overtuigd dat het ging gebeuren. Maar uiteindelijk ging het dus toch wel gebeuren.
0: Nou,
3: en zitten we er nog steeds mee natuurlijk na al die jaren.
0: Ja. We gaan een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5, je weet het. Ja, die zijn nog in dromenland, liggen nog in bed. Maar we halen eentje uit dat bed, uit ons alfabet. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
4: Met de letter A, van aan het werk.
0: Ja,

0: volgens mij. Uit 1967, 14 minuten voor 6:30. Dag Willy, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert, Harry.
0: Goeienacht achter de rug.
1: Ja, ondanks de warmte. En nee, ik heb goed geslapen.
0: Oké, ja, want die warmte blijft toch een beetje in huis hangen, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Maar heb je wel een ventilator?
1: Nou, die is kapot gegaan.
0: Vanwege de overuren die hij heeft gedraaid.
1: Ja, wellicht wel, ja.
0: Het werd hem een beetje te heet, misschien, hè?
1: Denk het ook wel, ja. Dus dat wordt nieuwe.
0: Ja. Nou ja, goed. Elk jaar in het nieuws natuurlijk, zodra de temperaturen tot ongekende hoogte stijgen, run op ventilatoren.
1: Ja, maar ik had er eentje, maar ja, die is kaduuk.
0: Ja, dat begrijp ik, maar er is vast wel eentje te vinden, hè? Zeg, hoe gaat je dag eruit zien? Neem ons even mee door je agenda.
1: Nou, die ziet er als volgt uit. Ik ben dus rond een uur of kort zet opgestaan. Ik ben even de broodjes aan het smeren en ik ga zo meteen naar Valkenburg toe. Want ik ben daar op station Informant. Omdat daar vanaf vandaag tot en met 16 augustus geen trein rijdt tussen Heerlen en Valkenburg. Omdat de Dassen bij het station Valkenburg bezit hebben genomen van de spoorlijn.
0: Ach, hé. Hey. Ach, ja. Hey. En dat mooie spoorlijn notabene bij Valkenburg, dat mooie stationnetje. Ik was er een paar maanden geleden. Erg mooi. Maar de Dassen die hebben dus roet in het eten gegooid.
1: Ja, bij Voerendaal.
0: En wat moet jij daar dan doen vandaag?
1: Ik sta met een collega daar op het station. En wij informeren de mensen over het treinvervangingsvervoer. Er rijden dus bussen tussen Heerlen en Valkenburg.
0: Nou, ik zou wel bijna willen zeggen, Dassen leuk.
1: Ja, ik zeg dat wel.
0: Dassen leuk, hè? Maar ja, die Dassen doen heel veel reizigers wel flink de Dassen om, dat is in elk geval duidelijk. En heb je nog vakantieplannen deze zomer?
1: Ja, later in het jaar pas. Dus in het najaar.
0: Oké. Nou, dan rijden de treinen wel weer, hè, tegen die tijd, neem
1: ik aan. Ja, maar ik ga naar Spanje, dus ik heb er geen last van.
0: Oh, oké. Hoe ga je daarheen dan? Met vliegtuig of met de auto?
1: Nee, trein.
0: Oh, ja. En dat gaat dan niet via Valkenburg natuurlijk?
1: Nee, hele Aken en dan naar Brussel en dan naar Avignon toe en dan naar Barcelona, zoiets, die kant op.
0: Oké. Nou, we gaan even een literbed halen.
2: Alfabet.
0: Dat doen we vandaag met de letter A. Bijvoorbeeld bezongen door Pink Floyd in Arnold Lane. Dankjewel, Rita. A Gentleman's Excuse Me van Fish komt binnen via Maurice als de zon schijnt van André van Duin. Dankjewel, Martijn. Amsterdam van Maggie McNeil via Wim Walravens. Als er niet is van de Dijk, dankjewel, Rimmert. All You Need Is Love van de Beatles, Harm Dallinga. A Day Without Love van The Love Affair via Annegien. As Tears Go By van Marian Faithful, dankjewel, G. Après Toi van Vicky Leandros via Michael. Jan kiest voor Angie van de Rolling Stones. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Nico Haak, ook leuk, komt binnen via Paul. Fogarty kiest voor Anne van Q65. Alive van de Bee Gees komt binnen via Nico. A Thing Called Love van Johnny Cash, Honey Kruijer. Peter Schouwenaars kiest voor Alles Geprobeerd van het Goede Doel en voegt er nog aan toe. Ja, het slaat een beetje op het elftal van Egypte. Gisteren tegen Argentinië. Ja, dat was toch ook een magnifieke wedstrijd. Volg je het voetbal een beetje? Of niet?
1: Hele mooie wedstrijd vond ik het, ja, echt. Dus ik had gezegd, Egypte gaat door. Dat had ik echt gedacht.
0: Ja, dat had ik ook gedacht. Zeker toen 2-0 stond, maar ja.
1: Ja.
0: Goed, deze komt nog binnen via Ronnie.
3: Bert, goedemorgen. Mijn letter A gaat naar Atomic van Blondie. Het was niet eens een grote hit, maar een hele grote evergreen. Uit 1980, Atomic van Blondie.
0: Ja, Ronnie. Kijk, ik kan gewoon dood neervallen hier en hebben we een opvolger. Dat is Ronnie, hè? Ja, dat is mooi. Zeg, welke heb jij gekozen, Willy?
1: Ik had voor Lionel Richie gekozen en All Night Long.

0: is 6:01. En kijk, daar is Sydney met het laatste nieuws.
1: Hey Bert, goedemorgen. De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD waren er tot op het laatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. Volgens een reconstructie van de Volkskrant baseerden zij zich op één belangrijke bron binnen de Russische overheid.
2: En met behulp van die bron konden ze documenten lezen en communicatie uit de top van het Russische veiligheidsapparaat. Nou, wat bleek daaruit? Poetin was helemaal niet bezig een oorlog voor te bereiden. Hij gebruikte de enorme troepenopbouw aan de grens om de druk op te voeren op het Westen en dan met name op Amerika.
1: Maar die informatie bleek dus niet te kloppen. Doordat Frankrijk en Duitsland ook dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen, werd er geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor die invasie. Volgens betrokkenen heeft Nederland daardoor de enige kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Uit voorzorg werd een deel van die flat tijdelijk ontruimd en werd een aantal omliggende straten ook afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Hij is opgepakt. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen.
0: Kan ik me alles bij voorstellen. Vind ik een nagezicht, mensen met blote torso's die daardoor het winkelstraat heen wandelen. Op het strand is tot daar aan toe, dat snap ik ook wel.
1: Ja.
0: Maar gewoon een supermarkt of zo in zo'n toeristisch plaatje binnenlopen, ik vind het smerig.
1: Je ziet het soms ook wel eens bij die supermarkten in die dorpjes, hè, met zo'n aanplakbiljet van voordat je de winkel ingaat, dan eerst even shirtje aan en schoenen aan.
0: Ja. Juist, nou, ja. Zo hoort het ook. Netheid, reinheid, zo ben ik ook opgegroeid.
1: En onder begeleiding van 30 vrijwilligers bouwen maar liefst 200 kinderen een huttendorp in Amstelveen. Want de zomervakantie is natuurlijk begonnen. Dat evenement is elk jaar in de eerste week van de zomervakantie, horen we bij de lokale omroep 1 Amstelveen.
3: Wij zijn een uitschuifladder aan het maken die dan omhoog kan. En dan gaan we, wij gaan hier slapen.
4: Gewoon, je kan alles doen wat je wil. Je kan je eigen hut ontwerpen. Je kan gewoon zo hoog maken als je wil.
1: Naast het bouwen van hutten is er nog meer te doen, zoals een speurtocht, springkussens en een bezoek van de jeugdbrandweer.
0: Ja, dit ademt natuurlijk het gevoel van de zomervakantie. Het is wel zo dat wij dit altijd hadden in de laatste week van de zomervakantie.
1: Ja.
0: De spelweek, maar daar beginnen ze nu mee in Amstelveen.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Ik weet niet meer of het bij mij ook aan het begin of aan het einde was. Maar goed.
0: En wat deed jij dan vooral in die week?
1: Bij ons was het ook inderdaad precies zoals in Amstelveen, alles in één. Dus de laatste dag was ook, dat is het leukste, slapen in die hut. Dat je dan, maar goed, daarvoor slapen had je dan ook nog de rommelmarkt, mocht je spullen verkopen. Je mocht meedoen aan de playback show.
0: Deed jij dat ook?
1: Nee, dat durfde ik dus niet.
0: Oh, nou, en nu in het volle licht, waarin je zomaar het weer mag aankondigen, Sydney.
1: Nou, precies. Het is eerst bewolkt met lokaal wat motregen. Vanmiddag wordt het wel steeds zonniger en dan wordt het zo'n 25 graden.

was toch een van de verrassingen uit 1984, dit Squirty Politti. Onmogelijke groepsnaam heb ik er ook wat gevonden. Squirty Politti, en het album heette dan Cupid and Psyche. En het leuke daarvan is, dat komt komende vrijdag uit in een nieuwe anniversary edition. Je weet, daar ben ik gevoelig voor. Maar toen ik het las, dacht ik, ach, dan heb ik zin om deze plaat nog eens te draaien. Absoluut.

0: je toevallig nog boodschappen doen vandaag, Dennis?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, en waar ga je dan heen? Ga je dan naar een van de duurdere supermarkten of een van de... vreselijk woord, discounters.
1: Discounters. Nou, ik heb in het winkelcentrum waar ik woon, zijn er twee. En ik merk dat ik voor de meeste boodschappen ga ik naar de discounter.
0: Ja.
1: Maar ze hebben niet altijd alles. Dus dan voor de andere dingen ga ik dan nog naar de grote.
0: Juist. Nou, daar zullen veel mensen zich in herkennen. Want ja, het kan niemand zijn ontgaan dat de prijzen in de supermarkten torenhoog zijn en die stijgen ook nog steeds, waardoor steeds meer mensen hun toevlucht nemen tot de wat goedkopere supermarkten. Ja. Hoe zit dat bij jou, Meike?
2: Ja, ik probeer ook wel naar de goedkopere te gaan, maar inderdaad, ze hebben niet altijd alles en dan heb ik ook geen zin om daarna nog een keer weer naar een andere supermarkt te gaan.
0: En merk je het ook echt aan de kassabon dat het goedkoper is? Of,
2: ja.
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ik denk echt wel dat je 25% minder betaalt bij de goedkopere.
0: Ja, we zijn met z'n allen wel wat zuiniger geworden in de supermarkt, zo blijkt uit onderzoek. Het wordt het meest bezuinigd op schoonmaakmiddelen en middelen voor persoonlijke verzorging. Herken je dat beeld ook?
2: Ja, want vrienden van mij die gaan dus juist nu naar Duitsland om daar goedkoop bijvoorbeeld shampootjes te halen. Ik ben ook wel eens een keer mee geweest en het scheelt gewoon echt een hele hoop geld. En dan slaan ze gewoon echt een hele hoop in voor maanden om maar geld te besparen. Ja. Ja,
0: dus ja, hier in dit land worden we natuurlijk gewoon voor de gek gehouden als het gaat om dat soort drogisterijproducten. Het is allemaal 1 plus 1 gratis of 2 plus 2 gratis. Ik betrap me erop dat ik daar toch gevoelig voor ben. Dus dan zit de hele kast vol. Ja. Maar je betaalt natuurlijk gewoon het volle bedrag ervoor. Hè. Want in Duitsland kan het gewoon veel goedkoper. Hoor ik ook vaak van Caroline, die Duitse roots heeft. Althans een Duitse man die nu dan op vakantie is. Maar die gaat ook altijd naar Duitsland toe. Maar ja, je kunt ook denken, dan moet je helemaal naar Duitsland toe om shampoo te halen. Het kost natuurlijk ook wat.
2: Ja, de benzineprijzen zijn ook niet mals, dus...
1: Ik wou zeggen, weegt dat dan op tegen de besparing die je doet?
2: Nou, ik denk als je met een groepje van 4 gaat en je split gewoon de benzinekosten, dan is er misschien... Ja, is het dan toch wel rendabel?
1: Ja, er zijn gewoon hele bustours, hè, die gewoon door het land heen... Ja. Die pikken gewoon mensen op en dan gaan ze naar Duitsland. Nou ja, als je dan zo de kosten kunt splitten, dan is het...
0: Je hebt zelfs van die rookbussen, van die checkbussen. dat lijkt me ook een feest om daar eens een keer mee op reis te gaan,
1: nou,
0: toch?
1: Nou, laat ik het doen, Bert. Ja. Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Oké, goed, nou ja. Herkenbaar, denk ik, voor velen. En waarom ook niet, hè, de goedkopere supermarkt, want het reist de pan al uit allemaal. Bolland en Bolland zijn dit. En de Summer of 71.

0: Melancholisch liedje van Bolland in Bolland. En de Summer of 71.
1: Vriend, in de morgen.
0: Het is nu 7:05.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: Nou, we hadden het net over die goedkope boodschappen. Ja. We krijgen het hier gewoon op een presenteerplaatje aangeboden. Die rookbus, die schijnt in allerlei vormen te rijden. We mogen mee, hè?
2: Ja, Joke stuurt, ik ben toevallig chauffeur voor een bedrijf die de rooktours aanbiedt, Bert. Je bent van harte welkom om een dagje mee te gaan.
0: Ja, maar ik rook niet.
2: Nee, dus, ik ook al niet meer, al 3 jaar niet meer. Oh, okay. Jij dan, Maaike?
3: Ja, ik heb nog wel slechte gewoonte, inderdaad.
2: Nou. Maaike mee.
0: Dan gaan we jou in die bus stoppen. Ja?
3: Ja.
0: Mag jij? Ja, dat vind ik, ben ik wel heel erg benieuwd hoe dat. Neem wel een flinke check mee, hè? Want het gaat je wel geld kosten, denk ik.
3: Ja, al die sigaretten.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter, 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 7 uur, het NOS Journaal met Sydney Dijkers. Goedemorgen.
12: Goedemorgen Bert. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land waren er volgens autoriteiten explosies te horen. De Amerikanen zeggen dat dit een reactie is op de aanvallen door Iran op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, vertelt correspondent Rudy Bauma.
13: De VS die noemt die Iraanse aanval op die olietankers onterecht gevaarlijk en een duidelijke schending van de staakt het vuren. En heeft daarom ruim 80 krachtige aanvallen uitgevoerd op havenplaatsen langs de straat van Hormuz. En de VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen.
12: Het Iraanse leger zegt nu ook met een vernietigende reactie te komen op die Amerikaanse aanvallen. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak ook brand uit. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Met opnieuw een warme periode op komst zullen veel mensen verkoeling zoeken op het strand om te zonnen, te sporten en te ontspannen. Maar veel van die stranden liggen nu bezwaaid met afval en sigarettenpeuken. In Den Haag gaan vrijwilligers daarom later deze ochtend met de wethouder Arjen Kaptein de kuststrook af om de 2 miljoenste sigarettenfilter op te rapen. En op het WK dacht Egypte er met de winst gisteravond vandoor te gaan tegen Argentinië. Ze stonden lange tijd met 2-0 voor, maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van hun sterspeler Lionel Messi.
14: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan, ja, hij zit er toch in en hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe die... Dat viert Lionel Messi.
12: En uiteindelijk werd het in blessuretijd ook nog eens 3-2. Egypte voelde zich na de wedstrijd bestolen door de scheidsrechter. Die was volgens Egypte op de hand van de Argentijnen. Verder heeft Zwitserland zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales. Ze wonnen na penalties van Colombia. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Het weer bewolkt en lokaal kan er ook wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon en dan wordt het zo'n 25 graden.
10: Goeiedag, Haendrikman. Bert Haendrikman.

de eerste echte massasprint. En de Norstein Train, die rijdt voor het eerst in het geel. Ook een goede dag om de liefde in alle kleuren te vieren, want de Amsterdam Pride begint vandaag. Officiële opening is vanmiddag in de Nieuwe Kerk met een heel druk programma. En wat vooral opvallend is, is de opening van de Walk of Pride. Dat is een tegelroute met namen van mensen die iets betekend hebben voor de homo-gemeenschap. En het liefst genieten we van dit mooie weer natuurlijk in een strak aangeharde tuin. Maar het bijhouden van zo'n tuin, dat kost veel energie. Lukt gewoon niet iedereen. Kost ook geld. Maar gelukkig is er dan Son Cecilia. Ook wel bekend als The Yard Legend. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig. Want, hou je vast, hij knapt gratis wild gegroeide tuinen op. We gaan hem zo meteen bellen.

0: relaxte zomerplaatje, deze van de Rascals. En groovin, en het is ook lekker zomerweer natuurlijk. En wat is er fijner dan in de tuin te bivakeren op zo'n moment. Maar dan wel het liefst een opgeruimde tuin en aangehard. Maar ja, het onderhouden van een tuin kost veel energie. Sommige mensen kunnen dat simpelweg niet opbrengen om de boel bij te houden. En er komt nog bij dat het ook wel wat kost natuurlijk als je iemand inhuurt. Maar dan is er gelukkig Son Cecilia, beter bekend als The Yard Legend. Hij knapt gratis tuinen op voor mensen die dat zelf niet kunnen. En we hebben hem nu aan de telefoon. Dag Son Cecilia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat een mooie naam heb jij. Klinkt een beetje als een tropische plant die in volle bloei staat.
1: Ja. Dankjewel, die heb ik nog nooit gehoord.
0: Nou ja, bij deze. Zeg, waar komt jouw tuinliefde vandaan?
1: Nou, ik heb altijd zelf een hoveniersbedrijf gehad natuurlijk. Dus wij onderhielden altijd al heel veel tuinen. Dus de eerste aanraking met het vak eigenlijk, dat was gelijk een goede match.
0: Ja, dan snap ik dat je dat als vak kiest, hè, tuinbedrijf. Maar nu doe je dat, en dan hark je ook letterlijk en figuurlijk geld binnen natuurlijk. Maar nu doe je het voor niks?
1: Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Ik doe het al anderhalf jaar voor niks. Voor met name de kwetsbare mensen die zelf niet de mogelijkheden hebben om hun tuin te onderhouden. En daarbij heb ik het over mensen die fysiek niet in orde zijn, ouderdom, financiële problemen, dat soort omstandigheden eigenlijk.
0: En wat voor tuinen tref je aan bij deze mensen?
1: Ja, dat zijn gewoon echt overgroeide tuinen, hè, waarbij het onkruid 1 à 2 meter hoog staat. Waarbij de gordijnen dichtstaan, mensen niet meer naar buiten durven, buren die klagen. De leefbaarheid is gewoon veel minder wordt natuurlijk. En dat soort tuinen knap ik op.
0: Ja, en dan probeer jij een weg te banen tussen die jungle om de deurbel te vinden. En dan bel je aan en dan zeg je, jongens, hier gaan we eens even wat aan doen.
1: Ja, zeker. Ik bel gewoon aan en ik stel me gewoon voor. En ik vraag of ik de tuin kosteloos mag opknappen. En vaak is er een grote verbazing natuurlijk. Want wie doet dat nou gratis, hè?
0: Ja, want leg dat eens even uit. Hoe kan het dat jij in je leven zo'n onderhoud voorziet als je alles maar voor niks doet?
1: Nou, ik heb natuurlijk mijn eigen bedrijfje gehad, altijd hard gewerkt. En ook gewoon heel wat geld opzij gezet, geïnvesteerd. Lage hypotheek, noem maar op. Ook passief inkomen. En de ruimte die ik daarmee heb gecreëerd. Ja, kan ik nou mijn tijd en mijn energie inzetten voor de samenleving.
0: Nou, ik vind het echt ongelooflijk. En ik denk dat ongeloof zal toch ook over je heen komen als je daadwerkelijk aanbelt. Dat sommige mensen ook denken, ja, maar dit is een oplichter. Ik ga de politie bellen.
1: Ja, nou, dat valt gelukkig wel mee, want inmiddels kennen heel veel mensen mij en willen mensen juist graag dat ik bij ze aanbel. Dus de situatie is nou echt omgedraaid.
0: Ja, nou ja, als ze je eenmaal kennen, The Yard Legend, hè, Son Cecilia, met die mooie naam, dat zullen ze ook niet licht vergeten. Kun je voor al die mensen daadwerkelijk iets betekenen of tref je ook wel eens tuinen aan waar gewoon niks meer te redden valt?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de tuinen die ik doe, die zijn eigenlijk al best gedateerd. Dus die zouden in principe helemaal moeten worden leeggehaald en opnieuw moeten worden aangelegd. Maar natuurlijk is daar geen budget voor. Maar wat ik eigenlijk doe is, ik maak hem begaanbaar. Ik maak hem weer zo leefbaar mogelijk. Maar ik moet zeggen dat ik elke tuin wel aan kan. En tuurlijk kom je in omstandigheden terecht van waarbij je denkt van wauw. Dit is echt een onmogelijke opgave, maar toch blijkt het altijd te lukken.
0: Ja, daar schuilt misschien ook een extra uitdaging in, hè, in die
1: zeker,
0: tuin.
1: Ja. Zeker.
0: Wat betekent het voor de mensen waarvoor jij je handen uit de mouwen steekt als je eenmaal die tuin weer in orde hebt gemaakt?
1: Kijk, laat me vooropstellen, voor die mensen is het natuurlijk een lot uit de loterij, want we hadden het net al over wie doet dat kosteloos. En die mensen bloeien letterlijk op. Ik zie mensen die eigenlijk achter de voordeur aan het verdwijnen zijn, ja, die bloeien op, die komen weer naar buiten, die worden weer vrolijk, blij. Er is weer hoop, lucht, licht en energie. Dus voor die mensen is het gewoon fantastisch dat ze gewoon een duwtje in de juiste richting krijgen.
0: Nou, wat fantastisch zeg. En je reist het hele land door, hè, Son?
1: Ja, ik ben overal te vinden. Vanuit Groningen naar Zeeland, naar Limburg. Overal help ik mensen waar ik kan eigenlijk. Maar ja, ik kan zelf natuurlijk niet iedereen helpen, want ik krijg honderden aanvragen per week.
0: Zo.
1: Dus het is toch wel moeilijk om selecties daarin te maken. Maar ja, kijk, hoe kwetsbaarder, hoe meer voorrang die persoon krijgt. Dus iemand die invalide is, in een rolstoel zit, noem maar op. Ja, die mensen die krijgen natuurlijk wel voorrang. Maar het is en blijft moeilijk om te moeten kiezen. Want je wil het liefst iedereen helpen. Maar ja, ik heb ook maar 2 handen. Dus die handen gebruik ik wel gewoon om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.
0: Wat staat er vandaag op de planning? Waar ga je vandaag heen?
1: Vandaag ga ik naar Rotterdam.
0: Oké. Ja. En wat voor tuin wacht daar op jou? Een stadstuintje?
1: Nou, dat is volgens mij in Rotterdam-Zuid. En het is gewoon een soort van een tactiekwoning. Waarbij ook het onkruid volgens mij 2 meter hoog staat. Daar is al een tijdje niks aan gedaan. Dus ik hoop dat die mensen na vandaag deze zomer ook van hun tijd kunnen gaan genieten.
0: Nou, wat mij betreft ben je een legend. En zo ben je ook zelf benoemd. Yard Legend. Son Cecilia, ik wens je heel veel geluk met het renoveren van die tuin. Vandaag dan in Rotterdam reist de hele wereld rond om tuinen te onderhouden. En dat allemaal voor niks. Ik vind je een held. Dankjewel.

0: Gilbert O'Sullivan van Matrimony, zo hier in de vroege woensdagochtend. Maar in het weekend is het hier ook goed toeven.
1: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
2: Barry Hayes, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Anita Meijer, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
2: Eva de Rover.
5: Goedemorgen.
2: Boudewijn de Groot.
6: Goedemorgen, Felix.
2: Oscar Harris, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
1: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
8: Jacqueline uit Loon op Zand.
1: En

0: ontroerend mooi lied, hè, dit. Paul McCartney, Mama Gets By, om exact 7:30. Het nieuws komt natuurlijk van Sydney. Opnieuw, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert. In de Amerikaanse stad Houston is een man doodgeschoten door een agent van de immigratiedienst ICE. Volgens de dienst was het slachtoffer een Mexicaanse staatsburger die illegaal in de VS was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarna de ICE-agent naar eigen zeggen zijn wapen uit zelfverdediging gebruikte. Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won van de Canadees Ferris Auger alias Aliassime, dat wilde ik zeggen, ja.
2: Wil je nog één keer zeggen?
1: Ja, Félix Auger-Aliassime, inderdaad.
2: Oké, okay, ja, dat vind ik leuk dat het jou niet alleen
1: Franse
2: overkomt.
1: Naam, inderdaad.
2: Maar ik bedoel, ik zit elke dag opgeschreven met die plaatsen in Frankrijk waar de Tour de France langs gaat.
1: Nou, dat ook,
2: is
1: hè?
2: Toch ook echt een...
1: Precies. Echt een, en dan heb je ook nog de sportersnamen er ook nog bij. Goed, er waren wel 5 sets voor nodig voor Novak Djokovic om te winnen, die in totaal ruim ook 5 uur duurde.
3: Wow, what a match. How did you win that?
4: With racket and a lot of heart. What can I say? I mean, these are kind of moments that I still play tennis for, and for sure.
1: In de halve finale speelt Novak Djokovic tegen nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. In Asperen in Gelderland is vannacht brand uitgebroken door een gaslekkage. De hulpdiensten sloten het gas in die leiding af, waardoor het vuur gecontroleerd kon uitbranden. De brandweer spoot omliggende woningen ondertussen nat om te voorkomen dat de brand daarnaar oversloeg. Bewoners van ongeveer 40 woningen moesten ook tijdelijk hun huis uit. Inmiddels is er geen gevaar meer, wel hebben sommige mensen in Asperen nog geen stroom. En in Schiedam is het allereerste innovatiecentrum van Nederland geopend. Daar wordt geëxperimenteerd met mensachtige robots voor de werkvloer. De bedoeling is dat ze in de toekomst menselijke taken overnemen.
5: Welkom bij de opening van het Humanoid Application Center. Fijn dat je er bent. Mijn familie wacht binnen op je.
6: Super gaaf, toch? Maar ja, ik ben daar uitermate blij omdat dat zoiets hier in Schiedam gaat beginnen.
7: Waar kunnen we nou voor het smerig werk, gevaarlijk werk, onveilig werk, repetitief werk, hoe kunnen we dat dan vervangen door robots? Want er zijn robots uitermate goed in.
1: Ja, bij dat robotcentrum in Schiedam zijn grote bedrijven aangesloten in de schoonmaak, de teelt en de productiesector.
2: Dan moet ik onwillekeurig toch denken aan AI en weet ik veel wat, al die nieuwe ontwikkelingen. Is dat iets waar jij toch als nieuwslezer enigszins met angst naar uitkijkt? Want dat kan, jouw werk kan allemaal overgenomen worden natuurlijk op een gegeven moment, nu al zelfs, door AI.
1: Nou ja, als je iets wil laten horen, de stem worden wel steeds beter, zeg maar, die robotstemmen.
2: Ja.
1: Maar wat ik altijd alweer zeg, niets is altijd beter dan een mens met tenminste gevoelens. Tenminste, ja. je hoort tenminste wel wat emotie, hoop ik tenminste, in mijn stem. En
2: nee,
1: ik kan dat misschien wat beter overbrengen dan een computer.
2: Nee, dat ben ik met je eens. Want was volgens mij ook een robotstem in het begin van dit verhaal. Kun je dat nog even laten horen? Dat klonk ook gevoelloos namelijk.
1: Ja, nou ja, zoiets dan.
5: Welkom bij de opening van het Humanoid Application Center. Fijn dat je er bent. Mijn familie wacht.
2: Ja, als ik zo'n vrouw in de kroeg zou tegenkomen, dan zou ik zeggen, nou, ik ga even een eindje verder lopen.
1: Is toch wel wat gezelliger met echte mensen. Ja. Het weer vanochtend grijs met wat motregen, maar vanmiddag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het wordt dan zo'n 25 graden.
2: Doen we toch allemaal denken een beetje aan vroeger, aan de wondere wereld van Grietitula.
1: Ja, ook hè. Ja.

0: Leendert stuurt een mooie foto van de single van deze plaat die hij onlangs kocht op een rommelmarkt, zo laat hij weten, van de Les Humphries Singers. En Dick, die voegt hem gaan toe. Ja, Mexico, uitgeschakeld werd op het WK. Jazeker, maar dit liedje... blijft natuurlijk onaantastbaar, hè, Dick, van de Les Humphries Singers. Even kijken wie de jarig zijn vandaag. Nou, Ina van den Brink uit Assen wordt 66. Michel Stikkelorum, 52. Hans van den Burgt uit Helmond, 65. Wim van der Velden, 74. Frank Blauwboer uit Egmond aan Zee, 61. En Idico Kalmar uit Tiel, 61. Gefeliciteerd allemaal. Maak er een mooi verjaardagsfeestje van. En dat gaat Rienk Kamer uit Schoonhoven hopelijk ook doen. Hij wordt 75. Dat is een kroonjaar. Ik kan me voorstellen dat hij extra uitpakt vandaag. Allereerst de telefoon aanpakken natuurlijk. Goedemorgen. Is dit Rienk?
1: Ga nog even een keer bellen.
0: Rienkamer in Schoonhoven, je staat op onze grote verjaardagskalender. Als je dan mag ik bij zijn.
2: Goedemorgen.
0: Is dit Rienkamer uit Schoonhoven?
2: Ja, en is dit Bert Haanderikman uit Hilversum?
0: Jazeker. Nou, dan hebben we een goede connectie. Ja, van harte gefeliciteerd.
2: Dat moeten we elkaar hebben.
0: Ja, dan wij moeten elkaar zeker hebben. 75 jaar en je bent onderweg zo te horen.
2: Ja, ik ben onderweg naar Gouda.
0: En wat wacht er in Gouda?
2: In Gouda wacht iemand die bloed af gaat nemen.
0: En dat is iets wat je als donor doet? Of is dat vanuit medische overwegingen?
2: Nee, dat zijn medische overwegingen. Ik ben 2 weken terug al een keer geweest.
0: Ja.
2: Niet in Gouda, maar nu zijn ze daar de uitslag van kwijt.
0: Oh. En dat lijkt me een medische blunder hebben we hier te pakken.
2: Ja, ik geloof niet dat dat helemaal goed gegaan is bij het prikpunt in Schoonhoven.
0: Nee, dat lijkt me ook niet helemaal. Maar je zit in de medische molen, begrijp ik een beetje, Rienk.
2: Ja, ja, ja.

0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, ik heb een niet aangeboren hersenletsel. Een hersentumor.
0: Ja.
1: En 16 april heb ik daar nog een 10 jaar bij gekregen als soort bonus. En het niet aangeboren hersenletsel, dat is dat vreet energie van een mens. Dat kan de buitenwereld zich niet voorstellen hoe snel je helemaal echt vermoeid bent.
0: Betekent dan dat je vele uren van de dag in bed ligt?
1: Nou, dat moet je ook weer voorkomen, want dan slaap je 's nachts natuurlijk weer niet. Maar ik pak wel regelmatig even een powernappie.
0: Ja. Ja, zeg je, zit in de auto, zit je achter het stuur of niet?
1: Ja.
0: Oh ja, nee, dan kun je hem ook niet even aan het oor houden natuurlijk. Dat wil ik je zeker niet aandoen. Anders kom je in een heel andere medische modus terecht straks. We gaan gewoon even een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 rad. Dennis, vertel, op welk nummer komt het rad uit?
2: Ja, Rink, goedemorgen en gefeliciteerd.
1: Dankjewel, Dennis.
2: En jij hebt gedraaid nummer 352.
0: Tina Turner, River Deep Mountain High.
1: Ja, draait die maar. Dat is wel een mooi nummer om de dag te beginnen.
0: Ja, precies, precies. Nou, dan wens ik je een goede reis naar het ziekenhuis. Hopelijk gaat het deze keer wel goed met bloed prikken.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: En ik hoop ook op een goed herstel, voor zover dat mogelijk is, Rien.
1: Ja, dankjewel, Bert.

0: Voorien Kamer uit Schoonhoven. Vandaag wordt hij 75. Ike en Tina Turner, River D, Mountain High.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: 8 minuten voor 8 nu.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: En we gaan naar Italië.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant!
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is 8 uur, het NOS Journaal. Opnieuw goedemorgen, dit is Sydney.
20: Goedemorgen Bert. Nederland was er tot op het laatste moment zeker van dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De AIVD en MIVD hadden volgens de Volkskrant 1 bron binnen de Russische overheid die aangaf dat Poetin niet aan een oorlog dacht. Maar dat bleek dus niet te kloppen.
1: De AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron. Maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde. Omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde. En de Amerikanen, daar gaat iedereen van uit. Die hadden wel toegang tot die inner circle van Poetin. En daarom waarschuwden zij de wereld uitvoerig dat er een oorlog aan zat te komen. Maar ze lieten niet weten, ook de Nederlandse dienst niet, wat nou precies hun bron was.
20: Naast Nederland dachten ook Frankrijk en Duitsland dat er zou worden onderhandeld door Poetin. Europa gaf daardoor geen extra steun aan Oekraïne, waarmee ze Rusland hadden kunnen afschrikken. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is opgepakt. Het Amerikaanse leger zegt vannacht zo'n 80 doelen in Iran te hebben aangevallen. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn er ook gewonden gevallen in een kuststad. Iran zegt terug te zullen slaan. En in de gemeente Zaanstad hebben 100 bewoners een luchtfilter gekregen. Ze wonen pal naast de A8. Het filter moet de lucht in de woonkamer schoner maken. Hennie is blij dat hij er nu eindelijk eentje heeft.
21: Ja, nou ja, het is plaatsen op de wonden. Ik adem elke dag deze rotzooi in. Ik bedoel, ik ben blij dat de gemeente en de werkgroep tot een zijn gekomen om zo'n ding aan te schaffen. En ik hoop, ik ben 78, dus, of 77, ik lieg. Dus ik mag hopen dat ik nog even lekker adem kan halen.
20: Ja, Zaanstad wilde 400 luchtfilters betalen voor iedereen die binnen 100 meter van de snelweg woont. Maar tot nu toe hebben maar 100 bewoners zich gemeld voor die luchtfilters.
19: Woon jij daar in de buurt toevallig, Sydney?
20: Ik woon gelukkig wel wat meer van de snelweg af. Meer in het groen.
19: Geen luchtfilter nodig dus.
20: Nee, precies. Het weer vanochtend grijs met wat motregen, maar vanmiddag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het wordt daarbij zo'n 25 graden.
22: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

natuurlijk plaatsen. En deze zender, NPO Radio 5, is de zender van de herinneringen. Maar wat nou als je die herinneringen langzaam kwijtraakt? Voor mensen met dementie is dat helaas de keiharde realiteit. En om daar aandacht voor te vragen, presenteert Richard Groenendijk vanavond het programma Herinneringen voor het Leven. Stop dementie. We gaan Richard zo meteen even bellen.

0: tijd en een van de live liedjes hier op NPO Radio 5 natuurlijk. Hè. Let the music play. 13 minuten over 8 op deze woensdagochtend. Allereerst een groot applaus voor Richard Groenendijk. Dag Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij presenteert vanavond een bijzonder televisieprogramma, namelijk Herinneringen voor het leven. Stop dementie. Voor de mensen die zich afvragen, wat is dat voor programma? Leg het eens even uit.
1: Nou ja, het is een programma, het is al een aantal jaren dat het is. Het is een live programma en deze keer vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. En het is een programma wat gaat over dementie. En ik ga in gesprek met mensen die daarmee te maken hebben. Familieleden, mensen om mensen met dementie heen. Er zijn een aantal prachtige reportages over verschillende vormen ook van dementie. Want er zijn natuurlijk heel verschillende vormen. We hebben Edcidia Rombly, die vanaf het Centraal Station Utrecht mensen interviewt. Die te maken hebben met dementie. Muziek, Karsu. Ik ga zelf wel meezingen, dus het is een vol programma.
0: Ja, als je zo'n programma presenteert, dan kan ik me voorstellen dat je zelf ook in je eigen omgeving te maken hebt met deze ziekte.
1: Ja, nou, ik heb het meegemaakt met mijn oma. En een aantal jaar geleden met een stuk jongere vriendin, die ook een vorm daarvan had. En dat is natuurlijk, ja, ik heb die reportages bijvoorbeeld al gezien die vanavond uitgezonden worden. Dat is natuurlijk allemaal hartverscheurend. En het is ook belangrijk dat de uitzending er is, omdat heel veel mensen ook, als mensen in hun omgeving dementie krijgen, een beetje angstig worden. Sommige mensen nemen afstand, dat is natuurlijk het laatste wat je moet doen. En heel veel mensen weten niet heel goed hoe ze ermee om moeten gaan. En zeker als iemand beginnend dementie heeft, kan je nog wel eens als familielid of mens er wel een beetje aan ergeren en er tegen ingaan. En nee, dat zit daar toch niet. Of nou ben je toch echt in de war? Ik heb al 3 keer gezegd. Dat is niet de bedoeling, zeg maar.
0: Dat is herkenbaar voor iedereen.
1: En logisch, hè? Logisch.
0: Ja, maar dat is dus iets wat je vooral niet moet doen, hè? Ergeren of zeggen van, dat heb je al 10 keer gezegd. Want dat herinner ik me ook wel van mijn eigen oma, inderdaad. Die kon gewoon 10-20 keer op een avond dezelfde vraag stellen. Hè?
1: Ja hoor, net zo makkelijk. Ja, klopt.
0: Het is ook het is een ziekte die snel groeiend is. Hè? Ik lees wel eens dat het de snelst groeiende ziekte is van ons land. Hè? Weet jij daar meer zo over? Of die
1: ja, nou ja, 1 op de 5 mensen geloof ik al. Dus dat is natuurlijk dat is heel pittig. Want 300.000 mensen nu op dit moment. En ik heb gelukkig ook deskundigen in de studio die kunnen vertellen over de voortgang van de onderzoeken en hoe het daarmee staat. Ja. En dus het is niet een. Kijk, het is natuurlijk een zwaar onderwerp. Maar het is geen uitzending met alleen maar dikke tranen. Er zit ook best wel een flinke glimlach en heel veel warmte in, volgens mij.
0: Welk verhaal heeft vooral indruk op jou gemaakt?
1: Nou, er is 1 verhaal van een familie waar een erfelijke vorm in voorkomt. En het is lang niet altijd erfelijk, hè, want dat is een misverstand. Heel veel mensen zeggen dan, oh, mijn moeder had het ook, ik zal het misschien ook wel krijgen. Zo werkt het niet. Maar deze vorm is erfelijk. En de vader is er al aan overleden. 2 broers. En nu is een zus ook onderweg. Die broers hebben euthanasie gepleegd. Over laten doen, hoe zeg je dat eigenlijk netjes? En zus ook, ja, hoe kan je je voorstellen hoe dat ook voor zo'n moeder is?
0: Ja,
1: dat is echt verschrikkelijk. Dat heeft me echt wel heel erg aangegrepen, ja.
0: Stop dementie, dat is de ondertitel van het programma in Herinneringen voor het leven. Ik neem aan dat er gedoneerd kan worden, Richard.
1: Nou, dat is natuurlijk ook zeker een heel belangrijk doel van deze uitzending. Want kijk, onderzoek is belangrijk, maar dat onderzoek kost heel veel geld. Dus dat kan gewoon inderdaad gedoneerd worden. En we hopen aan het eind van de uitzending toch een mooi aantal nieuwe donateurs bekend te kunnen maken.
0: Vanavond even geen voetbal, maar kijken naar Herinneringen voor het leven. Stop dementie om 9:05 op NPO 1. Richard Groenendijk, dankjewel.
1: Geen dank.

0: Dan gaan we weer van hit naar her natuurlijk. Doe je mee, dan maak je kans op fantastische prijzen. Dennis, jij hebt uitstekend zicht op.
1: Ja, je krijgt sowieso de deurhanger van dit programma. En daarnaast maak je kans op de Omroep Max sleutelhanger, de Max sokken en de Goeie Haandrikman boodschappentas.
2: Ja, en als jij denkt, dit moet ik hebben, kan je nu opgeven via de gratis NPO Luister-app. Daar moet je dan het codewoord herinnering sturen.
0: Wil je me nog even daaraan herinneren, welk woord?
2: Herinnering.
0: Oh, herinnering. Ja, goed. Even doorgeven via de NPO Luister-app. Het woord herinnering. En wellicht spreek ik je zometeen.

vanavond die spannende wedstrijd gisteravond tussen Egypte en Argentinië. Maar eerst, groep die 50 jaar lang al bij elkaar is in dezelfde samenstelling en later dit jaar een nieuw album uitbrengt.

0: of Dreams. Ben je fan van deze Ierse band, Sydney?
1: Ik wist dat deze eraan zat te komen, dus ik zat om 6 uur echt stipt klaar om hem te luisteren gisteren. Toen kwam hij uit.
0: Ja, waanzinnig, hè?
1: Ja, echt weer een beetje de oude YouTube. Juist. Met die gitaar van The Edge.
0: Ja. Mooi, exact 8:30 nu. Sydney met het laatste nieuws.
1: Ja, goedemorgen Bert. Het Openbaar Ministerie sleept Tata Steel voor de rechter. Volgens justitie stoot het bedrijf te veel stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de bewoners in de omgeving van de staalfabriek bij IJmuiden. En doet Tata daar ook te weinig tegen. Zo beschuldigt het OM Tata Steel ervan de fabrieken slecht te onderhouden, soms zonder de juiste vergunning te werken, en ook incidenten onder de pet te houden. Het leek van tafel, maar de wens is weer terug. De Amerikaanse president Trump zei aan de vooravond van zijn bezoek aan de NAVO-top dat de VS Groenland zou moeten hebben. In het presidentiële paleis van Erdogan in Ankara schuiven vandaag de 32 NAVO-regeringsleiders aan voor een jaarlijkse NAVO-top. EU-correspondent Chris Ostendorf vertelt dat die 31 andere NAVO-landen gaan proberen Trump tevreden te houden.
2: Dat doen die 31 NAVO-landen niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot. Want hier in Ankara is het denk ik maar één doel vandaag, ondanks de gigantische verschillen van mening en ondanks die dreigementen aan het adres van Groenland, in ieder geval toch eenheid uit te stralen.
1: In Apeldoorn is gisteravond brand uitgebroken in een opvanglocatie voor asielzoekers. Daardoor konden 11 bewoners er niet meer de nacht doorbrengen. Ze moesten op een andere plek slapen. Het ging volgens het COA om 3 gezinnen en 1 of 2 alleenstaande vrouwen. Volgens het COA ontstond de brand in Apeldoorn in een fatbike. Er raakte niemand bij gewond. En de wedstrijd tussen Egypte en Argentinië op het WK eindigde in een flinke controverse. Lange tijd stond Egypte met 2-0 voor. Maar in de slotfase, de laatste 10 minuten van de wedstrijd, wisten de Argentijnen de wedstrijd volledig om te draaien. En werd diep in de blessuretijd de winnende gemaakt.
3: Goeie bal van Lautaro. Oh, daar gaat hij. Enzo Fernandez met 3-2 voor Argentinië. Het gebeurt toch.
1: En Egypte voelde zich na de wedstrijd bestolen door de scheidsrechter. Die was volgens het team op de hand van de Argentijnen. Verder plaatste Zwitserland zich voor de kwartfinales. Na een saaie wedstrijd werd er 4 penalties gewonnen van Colombia.
0: Ja, het was wel dé wedstrijd van gisteren natuurlijk. Egypte tegen Argentinië, je hebt ook gekeken,
1: echt,
0: Sydney.
1: Hè? Ja.
0: Zat jij ook te... Ja, ik was toch voor Egypte.
1: Ja, is toch wel. Het begon ook gewoon zo verrassend, hè?
0: Ja, maar het was dan toch weer die Messi. En daar gaat ook een soort ergernis van uit, volgens mij, zo langzaam. Want we zijn met z'n allen een beetje Messi-moe, is mijn gevoel. Dat je denkt, potverdikkie, en dan komt die kwartfinale van 2022...
1: Onze debacle met Messi en Argentinië ook weer boven.
0: Ja. En wat gebeurde er toch allemaal langs de kant ook? Wat niet eens allemaal in beeld werd gebracht. Allerlei gele kaarten werden uitgedeeld.
1: Ja, en er was ook commotie over de VAR. Hè? Dat er een overtreding niet werd toegekend van Argentinië, zeg maar, in het voordeel van Egypte. Dat dan weer niet, maar andersom dan weer wel. Daar was Egypte dan weer heel erg boos om. Nou, geef dan maar de prijzen direct aan Argentinië,
0: Dat was de strekking. Allemaal uitspraken natuurlijk ook in het heetst van de strijd. En vooral in het heet van de emotie.
1: Ja.
0: Het weer voor vandaag.
1: Ja, grijs met wat motregen vanochtend. Maar vanmiddag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Dan wordt het zo'n 25 graden.

0: een van de grote evergreens van onze eigen Golden Earrings. Just a little bit of peace in my heart.
1: Vroeger of later.
0: Daarvoor gaan we naar Bianca Zwaan uit Medemblik. Dag Bianca.
2: Goedemorgen, met Bianca Zwaan.
0: Zwaan kleef aan, zou ik willen zeggen.
2: Ja, die grap heb ik vaker gehoord. Goedemorgen.
0: Sorry. Excuses dan, dat vreesde ik al. Hè? Maar ja, zo is het natuurlijk wel een beetje. Zwaan kleef aan, want je gaat meedoen aan het spelletje vroeger of later. Ga je een goede dag tegemoet trouwens?
2: Ja, zeker, want ik ben op vakantie. Dus ik ga zo meteen lekker fietsen. En ik zie wel wat de dag me brengt.
0: Wat heerlijk. En waar ben je op vakantie?
2: Ik ben nu in Deurningen.
0: In Twente ligt dat volgens mij.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En dat is een mooie omgeving natuurlijk om te fietsen.
2: Zeker.
0: En met wie ben je daar?
2: Ik ben hier met mijn man.
0: En hoe lang blijven jullie daar?
2: We gaan vrijdag weer naar huis. Okay, dus we hebben dan een midweek erop zitten.
0: Oké. Nou, wij gaan door de muziekgeschiedenis heen fietsen. Dat is een soort opwarmetje dan voor jouw fietstocht vandaag in het mooie Twentse land. En we beginnen in 1964, het jaar waarin een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt in de dierentuin van Arnhem.
3: Een wereldrecord in de afdeling grote roofdieren. 7 jonge leeuwtjes vormen een prijsworp. En men is dan ook voortdurend in de weer om te proberen ze alle 7 in leven te houden. Men heeft de leeuwtjes van de kraamkamer overgebracht naar het buitenverblijf. Ze worden met alle mogelijke zorgen omringd en krijgen beschermende injecties. Dierenarts Dr. Burger beluistert nu en dan de hartslag van de welpen om te controleren of alles goed gaat.
0: Vanuit 64 reizen we verder.

0: moet trouwens.
1: Ja, zeker, want ik ben op vakantie. Dus ik ga zo meteen lekker fietsen. En ik zie wel wat de dag me brengt.
0: Wat heerlijk. En waar ben je op vakantie?
1: Ik ben nu in Deurningen.
0: In Twente ligt dat volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dat is een mooie omgeving natuurlijk om te fietsen.
1: Zeker.
0: En met wie ben je daar?
1: Ik ben hier met mijn man.
0: En hoe lang blijven jullie daar?
1: We gaan vrijdag weer naar huis. Okay, dus we hebben dan een midweek erop zitten.
0: Oké. Nou, wij gaan door de muziekgeschiedenis heen fietsen. Dat is een soort opwarmetje dan voor jouw fietstocht vandaag in het mooie Twentse land. En we beginnen in 1964, het jaar waarin een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt in de dierentuin van Arnhem.
2: Een wereldrecord in de afdeling grote roofdieren. 7 jonge leeuwtjes vormen een prijsworp. En men is dan ook voortdurend in de weer om te proberen ze alle 7 in leven te houden. Men heeft de leeuwtjes van de kraamkamer overgebracht naar het buitenverblijf. Ze worden met alle mogelijke zorgen omringd en krijgen beschermende injecties. Dierenarts Dr. Burger beluistert nu en dan de hartslag van de welpen om te controleren of alles goed gaat.
0: Vanuit 64 reizen we verder.

0: vroeger of later een hit dan 76?
1: Ik gok later.
0: Dat is goed, 1985. Golden Earrings, daar heb je ze weer. Maar nu met Sound of the Screaming Day. Vroeger of later een hit dan 85?
1: Vroeger.

0: vroeger of later een hit dan 67?
1: Later.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: 1969. Nou, ik weet niet wat voor fiets je hebt. Volgens mij een elektrische fiets, zo hard als jij er doorheen jaagt.
1: Hé, hey, ik fiets met z'n tweeën hier, hè.
0: Ja, dat is het.
1: Nee hoor, we hebben het goed gedaan. We zijn een goed team hier.
0: Ja, dat merk ik. Een groot muziekliefhebber, dat kan niet anders. Hè?
1: Zeker, dat ja. Sowieso.
0: Nou, eens even kijken. Je krijgt van mij in elk geval een zadeldekje voor de fiets van NPO Radio 5. Hè? Maar er is nog meer.
3: Ja, zeker. De deurhanger komt jouw kant op. De Goeiedag Hendrikman sleutelhanger. De Max sokken. De Goeiedag Hendrikman boodschappentas. Het hele pretpakket.
1: Nou, het is toch geweldig. Het wordt best vakantie. Mooier dan dit, want dit wordt het niet in de vakantie.
0: Nee, maar beloof wel dat je bij 5 blijft. Beloof je dat?
1: Zeker, want ik heb jullie net gepint als de...

0: al een tijdje onderweg. Bruno Mars, voor de goede orde, gisteravond natuurlijk te zien in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Op haar stoel vandaag, Meike Engels.
1: Ja, veel luisteraars begroeten je, Meike, in de NPO Luister app. Het was een heel warm welkom. En fijn dat je de stoel van Carmen even warm wil houden.
0: Morgen weer?
2: Ja, zeker. Morgen ben ik er weer bij.
0: Oké, heel goed. Wat staat er verder in de post?
2: We hadden het vanochtend over het feit dat steeds minder mensen voor aanmerken en dure supermarkten gaan, maar vaker kiezen voor discounters of zelfs naar het buitenland gaan. En John Diekema, die herkent dit. Hij stuurt in de NPO Luister app: ik heb al minder geld uitgegeven door boodschappen te doen in Duitsland. En met het geld dat ik daarmee heb bespaard, kan ik nu een auto kopen.
0: Nou, dat is nogal wat, zeg.
2: Zeker.
0: Dat ga ik dan ook doen, zeg. Ongelooflijk.
1: Ja, en we belden vanochtend met Griesje Richard Groenendijk over het programma dat hij vanavond gaat presenteren. Herinneringen voor het leven, stop dementie. Vanavond om 8:30 op NPO 1. En Marjet en Alfred reageerden in de NPO Luister-app. Wat fijn dat er aandacht is voor de dementerende mensen. Alfred, zijn vader, werd een man van de wereld, een schaduw van zichzelf. Ja. We kennen de machteloosheid en verdriet. Groet Marja en Alfred.
0: Oké, nou gaat dat zien vanavond om 8:30 op NPO 1. Zometeen allereerst natuurlijk Corné Klein in de arbeidsvitamine. En wij zijn er morgenochtend weer, even na 6 in de vroege ochtend. Vooraleerst
1: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
20: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: Het is precies 9 uur, dit is het Radio 5 NOS-journaal met Sydney. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, Corneille. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd vannacht op Iran. De VS zegt dat Iran zich niet houdt aan het afgesproken staakt het vuren door de afgelopen dagen schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Premier Jette heeft ook wel begrip voor de aanvallen van de VS.
0: We hebben natuurlijk een fragiel staakt het vuren in het Midden-Oosten. Met af en toe beschietingen over en weer. Het is ook belangrijk om dan te laten zien dat je niet accepteert dat dat staakt het vuren wordt geschonden. En tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat je dan ook wel alle diplomatieke druk erop zet om de gesprekken weer voor te zetten. Zodat er ook een blijvende oplossing komt voor deze oorlog. En dat is uiteindelijk voor de hele wereld belangrijk.
22: Iran heeft als reactie op de aanvallen weer aanvallen uitgevoerd op plekken waar het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten zit. Het Openbaar Ministerie brengt Tata Steel voor de rechter. Volgens justitie stoot het bedrijf in de omgeving van IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de omwonenden. Eerder dit jaar kreeg Tata nog tweemaal toe een miljoenenboete opgelegd, maar het OM gaat nu een stap verder met een rechtszaak. Een opmerkelijk beeld gisteren voor Hongaren die hun tv aanzetten. In plaats van programma's van de publieke omroep stond het beeld op zwart. De grootste zender van Hongarije werd gebruikt als propagandakanaal van oud-premier Orbán. De nieuwe premier, Magyar, beloofde volgens correspondent Christian Pauwen na de verkiezingen schoonschip te maken.
2: Toen kondigde Magyar live aan dat hij de fabriek van leugens, zoals hij dat dan omschrijft, zou gaan ontmantelen. Want diezelfde zender had hem de hele campagne gedemoniseerd. Magyar wil dus schoon schip maken en belooft er weer een onafhankelijke nieuwszender van te maken.
22: Magyar heeft verder op de NAVO-top gezegd dat hij weer een betrouwbare bondgenoot wil zijn van het bondgenootschap. En goed nieuws voor de molen in Veldhoven, die 2 weken geleden door de zware storm werd verwoest. De eigenaar krijgt de schade vergoed van de verzekeraar en daarmee kan de molen weer opgeknapt worden. Twee weken geleden waaide door de harde wind de hele kap van de molen en die viel met wieken en al met een knal op de grond. De schade komt naar schatting neer op meer dan €1 miljoen. Het weer eerst nog bewolkt met wat motregen, maar vanmiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erbij. Het wordt daarbij zo'n 25 graden.
13: Arbeidsvitaminen. Corné

harte welkom bij de Arbeidsvitamine. Het is 7 over 9 met Boney M. en The Rivers of Babylon. Ze hadden natuurlijk al flink wat hits gehad, maar dat waren een beetje disco-achtige liedjes. Het begon met Baby, Do You Wanna Bump? Daarna kwam Daddy Cool, Ma Baker, ook zo'n hele grote hit. Maar het ging voor Boney M. pas echt wereldwijd los met deze Rivers of Babylon. Welkom in de Arbeidsvitamine, de liedjes van Peter Matthijssen en Zorghulp Zwolle. En hoe dat precies zit met

3 van deze band, The Four Seasons, van december 1961. Oh, what a night, hoorde je in de arbeidsvitamine. Dit is Neil Diamond, hij zingt over Sweet Caroline.

en zijn vrienden van Bluff in de arbeidsvitamine hoorde je samen met Gijke Zoutelande. En daarvoor nog muziek van Françoise Hardy en Neil Diamond met Sweet Caroline. Deze man heeft een tijdje geleden zijn hele 2026 Europese tour afgezegd. Totaal gecanceld. En als je naar zijn site gaat, dan lees je het volgende. I just needed a break listening to my body. Hij luistert naar zijn lichaam. Ik heb het over Neil Young.

Twisting the Night Away. En daarvoor nog de man die zijn Europese tour heeft afgezegd. Neil Young en Heart of Gold. En deze band gaat wel spelen, komt spelen in Ahoy Rotterdam. Dat is op 15 december. UB40 en Sing Our Own Song.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Goed, tot zover de tango. Chantal en ik hebben de tango gedanst in de studio van de Arbeidsvitamine. Op deze van Malando. Dit was Ole Guapa, de original version. En David Bowie met de Pat Metheny Group. This is not America. En over Chantal gesproken, ik zei het gisteren al bij Cliff Richard en Carrie. Wij hebben een paar van die liedjes waarvan we zoiets hebben van, nou, doen wij samen de Arbeidsvitamine, dan moeten deze liedjes gedraaid worden. En dit is er nog één. Het is een prachtplaat van David Cassidy. We gaan terug naar 1972 in de Arbeidsvitamine. Geniet van How Can I Be Sure? How can I

How Can I Be Sure? De man uit de Partridge Family. En geef het maar toe. Je mag gerust een appje sturen via NPO Luister. Iedereen was verliefd op David Cassidy. Mannen en vrouwen, maakt niet uit. Iedereen was gek op David Cassidy. Dit was How Can I Be Sure?

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitapro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Probeer Vitapro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: Vlees aan tafel. Vlees aan tafel.
14: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
13: Vers.
14: Aan tafel.
15: Wat staan jullie nou?
16: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers
14: aan tafel.
16: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Zometeen muziek van Paul Simon. You Can Call Me L komt eraan, maar eerst het nieuws van 10 uur met Sydney. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Corné. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. Het staalbedrijf zou jarenlang opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoten en daarmee de gezondheid van omwonenden schaden. Bijvoorbeeld door fabrieken slecht te onderhouden. De rechtszaak volgt volgens redacteur Roland Muller op een massa-aangifte van advocaat Benedict Fiek.
20: Dat was al uit 2021. Namens 800 mensen, omwonenden, zetten zij deze stap om diezelfde redenen. Omdat het gevaarlijk zou zijn wat Tata allemaal zou uitstoten. Ja, en het OM heeft toen gezien, ja, we kunnen niet anders dan dit heel serieus nemen. En ze hebben dus jarenlang vervolgonderzoek gedaan. Daar is ook politie en de milieudiensten zijn daarvoor aan het werk gezet. En daar is dit dan uiteindelijk de uitkomst van.
19: De zaak start eind november. In Valburg in Gelderland is een trein op een taxi gebotst. De auto stond op het spoor bij een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwam een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Andersom zegt Oekraïne dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen bij de Krim. Ook werden olieinstallaties op het vasteland aangevallen. En Egypte is woedend na de verloren WK-wedstrijd tegen Argentinië. Het land voelt zich bestolen door de scheidsrechter. Zo werd een Egyptisch doelpunt afgekeurd vanwege een eerdere overtreding, terwijl dat andersom bij een Argentijns doelpunt niet gebeurde. En dus voelt Egypte onrecht, zegt verslaggever Suze van Kleef.
21: Ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit. Als je de ene geeft, moet je de ander ook geven. Als je hem niet geeft, moet je de ander ook niet geven. Nou ja, zoiets. Dus Egypte voelde zich gepakt, genaaid. En coach Hossan die vond dat Egypte bestolen was. Die zei, de hele wereld heeft het gezien. Het WK is een marketingmachine. Ze willen dat Messi in het toernooi blijft. De wereldbeker wordt aan Argentinië toegewezen.
19: En Argentinië speelt nu zondag tegen Zwitserland in de kwartfinale. Dat vannacht na penalties won van Colombia. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen nog. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden uiteindelijk de zon door. De temperatuur loopt dan uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
0: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

Zwolle en van Peter Martijsen uit Budel. En Peter zegt, muziek is al heel mijn leven mijn hobby. Ik wil die muziek graag delen met andere mensen die ook lekker en graag naar de arbeidsvitamine luisteren. Iedere dag. En ik ben verder in voor theater. Tribute bands ga ik regelmatig bezoeken. En ik lees graag biografieën van artiesten over muziek. Hou ook van mooie fietstochten door Brabant, Limburg, België. En zo af en toe een lekker ijsje in de zomer. Heerlijk. En dan Zorghulp Zwolle. Hallo, wat een heerlijk programma is Arbeidsvitamine. Complimenten voor 80 jaar topradio. Wij werken bij Zorghulp. En dat is een ledenvereniging met 300.000 leden. Wij ondersteunen die mensen bij het zorgen voor zichzelf en elkaar. En heb je een vraag over bijvoorbeeld krukken, dan bel je ons. Ben je eenzaam, pieken je veel, dan bel je ons ook. Wij regelen de juiste hulp. En we zijn met 40 collega's en ons hoofdkantoor zit in Zwolle. Oh, daar ben ik vanmiddag nog. Opnames van het muziekfeest op het plein. Avrotros, daar gaat het gebeuren vanavond. Er werken ook veel mensen vanuit huis in Noord-Holland, Brabant en Drenthe bijvoorbeeld. Zorghulp is een hechte club. Volgende week hebben we bijvoorbeeld een fijne barbecue. Muziek verbindt ons en het samenstellen van deze lijst was dan ook erg leuk om te doen. Groetjes.

0: De arbeidsvitamine.
1: En dat puzzelen gaan we vandaag doen met Paul Young. Gigantisch grote hit uit de 80's, Love of the Common People. Dit is de kriskras door elkaar versie, maar wat is de goede volgorde? Luister goed.
2: 1. 2. 3. 4.
1: Zeg het maar, wat is de goede volgorde? En dat antwoord is van harte welkom via de app NPO Luister. De arbeidsvitamine puzzel via NPO Luister. Soms voor

0: Supremes en The Happening, gedraaid voor Hans Harmsen. Stuurde gisteren een appje, groot fan van de Supremes. Dus met liefde en plezier gedraaid vandaag in de arbeidsvitamine. Daarvoor nog Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Rijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Corné.
0: Alles goed?
1: Ja, alles goed. Zeker
0: perfecto.
1: Weten.
0: Heb je de TT overleefd?
1: Ja, het was meer water dan bier dit keer.
0: Oké. Oké. We hebben elkaar daar kort gezien, toch?
1: Ja, klopt. Ja,
0: dat heb ik goed, heb ik goed onthouden, ja. Rijn, je hebt een gokje gewaagd als het gaat over deze puzzel.
1: Ja, het waren allemaal korte stukjes. Ik denk, ik doe gewoon 4, 3, 2, 1.
0: Nou, volgens mij heb je goed gegokt. Luister even mee.
2: 4. 3. 2. 1.
0: Nou, een goed gokje, Rijn. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, Corné.
0: Het is goed. 4, 3, 2, 1. En jij krijgt het arbeidsvitamine puzzelboekje zo snel mogelijk thuisgestuurd.
1: Helemaal leuk, dankjewel.
0: Rijn,

De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

Zeker, en Evans, ik zit even te denken, toen 1999 uitkwam van Prince, dacht iedereen, dat is nog ver weg, 1999. Maar goed, dat was dichterbij en dat is alweer ver achter ons. Maar als je dit hoort, the year 2525, ik wil de sfeer niet bederven, maar dat gaan wij niet meemaken, zeg maar.

Springsteen, To Only Wanna Be With You. Ik had later nog die versie van de Bay City Rollers. Ken je die nog? Nog een hele grote hit. Ik geloof een paar van die gasten die bleken later heel erg fout te zijn. Dus de Bay City Rollers and I Only Wanna Be With You. Goedemorgen, dit zijn de Arbeidsvitamine. Heb je zelf 20 favoriete liedjes? Die zijn altijd van harte welkom via arbeidsvitamine.nl.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Dit is het Radio 5 NOS-journaal van 11 uur, gelezen door Sydney. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, Corné. Het staakt het vuren tussen Amerika en Iran geldt niet meer, heeft president Trump gezegd op de NAVO-top. Hij reageerde erg boos op de aanvallen van Iran op schepen in de straat van Hormuz. Trump zei dat hij het daarom maar tijdverspilling vindt om met Iran door te blijven onderhandelen.
19: I don't think they know what the hell they're doing, but they're bad people, very bad people. I think they're incompetent, by the way. Because if they were competent, they would have made a deal a long time ago, like about 47 years ago. They're a bunch of scum, you want to know that they're scum.
18: Trump noemde de leiders van Iran schoften en een stelletje leugenaars. Vanwege de aanvallen van Iran viel de VS ook vannacht Iran zelf weer aan. Vanaf volgend jaar krijgen 65-plussers geen korting meer in de bus, tram en metro. De vervoersbedrijven hebben besloten om het geld voor deze landelijke korting anders te besteden. In plaats daarvan mogen vanaf volgend jaar kinderen tot en met 11 jaar gratis met iemand meereizen. Het was al zo in de trein en in een aantal regio's, maar het wordt nu overal ingevoerd, ook dus in bussen, trams en metro's. In Valburg in Gelderland is uiteindelijk niemand gewond geraakt bij het ongeluk met een trein. Die botste op een spoorwegovergang tegen een taxi aan. Eerder zei de politie dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu van terug. De taxi stond op een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd daarvoor remmen. De taxi is wel zwaar beschadigd. En twee Rotterdamse studenten hebben een alternatief bedacht voor de plastic cupjes waarin ziekenhuizen medicijnen uitdelen aan patiënten. Elk jaar worden daar zo'n 50 miljoen stuks van gebruikt en ook weer weggegooid. De cupjes van Joram en Jason zijn plasticvrij, gemaakt van een stof die ontstaat in een proces met bacteriën.
20: Waarbij we een bak met water kunnen vullen, wat suikerresten daarin stoppen. Onze bacteriën voeden met die suikerresten, wat zuurstof ertoe. En na een paar dagen groeit eigenlijk ons proces door die bacteriën in die bak. Cellulose vezels. Van die vezels kunnen wij vervolgens weer producten produceren.
18: Zoals dus plasticvrije medicijncupjes. Er is al zoveel enthousiasme bij ziekenhuizen dat ze niet genoeg cupjes kunnen maken. En daarom openen ze binnenkort een compleet nieuwe fabriek in Rotterdam om er meer van te kunnen produceren. Het weer grijs met wat motregen, maar vanmiddag komt steeds vaker de zon tevoorschijn, vooral in het westen. Het wordt daarbij zo'n 25 graden.
21: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

Peter Matthijssen uit Budel en Zorghulp Zwolle. Een mailtje van Richard, Diana en Chantal. Hele fijne liedjes uitgezocht, waaronder de volgende van Jan en Dean. In Amerika hebben ze ongetwijfeld gezegd Jan en Dean. Dit is Surf City.

Dance op Radio 5 en The House of the Rising Sun. Tavares, lekkere disco, wij hebben weer gedanst. Don't Take Away the Music. En afgelopen vrijdag was hij nog de gast in de weekendborrel hier op Radio 5. Corrie Konings, koningin van het levenslied. Nog steeds, mooi was die tijd.

Mark en de Domino's en Leila op NPO Radio 5. Een van de grootste componisten en bekendste producers op deze aardbol is op dit moment producer Max Martin. Hij maakte muziek voor onder andere de Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Bon Jovi, Celine Dion, Taylor Swift en ook muziek voor

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

De Boomtown Rat, I Don't Like Mondays, op de woensdag. Arbeidsvitamine van woensdag 8 juli 2026. Zometeen gaan we lekker lunchen, maar voor die tijd nog een paar hele fijne liedjes. Waaronder deze, ik denk, ik gok, nog nooit gedraaid op Radio 5.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 12 uur, het nieuws met Sydney Dijkers. Goedemiddag, Sydney.
8: Goedemiddag, Daniel. Het OM start een onderzoek naar een plastic fabriek in Bergen-op-Zoom. Het bedrijf Sebic zou vervuilende stoffen in het water van de Westerschelde en de Theodorushaven loodsen. Het gaat om PFBS. Dat is een stof die wordt toegevoegd aan kunststof om ervoor te zorgen dat het niet zo snel in brand vliegt. In de natuur wordt die stof nauwelijks afgebroken. Intussen gaat justitie Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens het OM stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Volgens verslaggever Bart Kamphuis zegt Tata Steel in een reactie teleurgesteld te zijn in de stap.
2: Daarin zegt dat deze beslissing van het Openbaar Ministerie het bedrijf bijzonder raakt. Geeft eigenlijk een opsomming over alle moeite die zij hebben gedaan om die uitstoot van die ongare kooks, waardoor dus die giftige stoffen in de lucht terechtkomen, dat die uitstoot al enorm is teruggedrongen.
8: Advocaat Benedict Fiek, die namens de omwonenden een massaclaim neerlegde, zegt blij te zijn en dat het OM hier een duidelijk signaal mee afgeeft. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid en het lukt de brandweer niet om het onder controle te krijgen. Mensen in de buurt hebben last van ademhalingsproblemen. En vanaf volgend jaar reizen kinderen tot en met 11 jaar gratis met de bus, metro en tram. De vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
6: Wij denken dat er, als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
8: Tegenover de nieuwe regeling voor kinderen staat wel dat de korting voor 65-plussers vanaf volgend jaar verdwijnt. Het weer vanmiddag steeds meer zon, vooral in het westen en zuiden. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen op veel plaatsen zon en dan maximaal 28 graden.
2: Dankjewel, Sydney. Tot zometeen, hè?
8: Zo.
20: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Met mooie herinneringen aan 1976, want toen was dit een hit in Nederland. Van harte welkom en goedemiddag. Nou, het wordt weer gezellig.
1: Gezellig.
0: Dat zeg ik. Aan de Omroep Max lunchtafel. Die is weer helemaal gedekt. En zometeen gaan we even bellen over een podcast die heet Troostdieren. Gaat over de band tussen hond en mens. Die wordt onderzocht. En Joshua Peter is hier. Die stond al in het voorprogramma bij het jubileumconcert van Miss Montreal in de Avonds Live in Amsterdam. En hij maakte vorige week zijn debuut op Concert at Sea, dat mooie festival in Zeeland. Hij maakt prachtige muziek. Nu dus ook in Lunch Lekker vanmiddag. Woensdag 8 juli is het vandaag.

0: Evergreens op NPO Radio 5. Deze was van Spandau Ballet, dat was Gold. En daarvoor hadden wij nog Cliff Richard, de enige echte uit 1964. En dat heette On The Beach. Nogmaals van harte welkom hier bij de lunch op NPO Radio 5. Lunch lekker, iedere dag tussen 12 en 2. Ook een heel smakelijk eten voor thuis of waar je ook bent. Misschien wel op je werk of op je vakantieadres inmiddels. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Want we vieren hier toch ook volop de zomer bij NPO Radio 5. In de podcast Troostdieren onderzoekt Door Schillings hoe het kan dat honden zo afhankelijk van de mens zijn geworden. En dat honden vandaag de dag er vooral voor onze gezelligheid zijn. Goedemiddag, Doris.
1: Goedemiddag.
0: En ik moet je meteen feliciteren, want volgens mij ben je genomineerd voor een prijs, toch?
1: Ja, klopt. Ik ben genomineerd voor de NTR Podcastprijs.
0: Oké, wat houdt het in?
1: Dat zijn jonge makers uit Nederland en België die een verhalende podcast hebben gemaakt. Het is een soort aanmoedigingsprijs. Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: En wanneer hoor je of je gewonnen hebt?
1: 13 september uit mijn hoofd.
0: Oké. En ik neem aan dat er enorme geldprijs aan verbonden is.
1: Weet ik niet.
0: Het heet gewoon de eer een beetje ook.
1: Ja. Het is sowieso wel leuk om te horen dat mensen je podcast waarderen.
0: Ja. Jij bent dus een van de jonge makers. Je bent student op de HKU. Wat is dat precies eigenlijk?
1: De HKU is de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
0: Oké.
1: En daar studeer ik film. Dat is natuurlijk niet precies audio, maar audio is er wel een onderdeel van.
0: Ja. En je maakt ook radio binnenkort weer op de kermis van Tilburg, toch?
1: Ja, ik ben zelf geen radio-dj, maar ik ben wel vrijwilliger bij Kermis FM. En daar doen we radio en tv, dus dat is ook heel leuk.
0: Ja, wat leuk allemaal. Maar ja. Moet ik dit nu een podcast noemen of meer een audioverhaal eigenlijk?
1: Nou, het is een verhalende podcast.

0: podcast. Dus ja, bij podcast denken de meeste mensen aan gewoon twee mensen die microfoons neerzetten en dan een uur gaan babbelen. En dit is een wat meer voorbedachte, ook gescripte audiodocumentaire.
1: Ja. En waarom wilde je deze podcast maken? Want het gaat dus over de relatie tussen de mens en de hond, of de hond en de mens.
0: Ja, nou, ik heb lang bij een dierenpension gewerkt en ik heb een hond en ik verzorg vaak honden van anderen. Dus ik hou gewoon heel erg van het zijn met honden en het werken met honden. En ik merkte eigenlijk steeds meer, de honden die ik tegenkwam, die moesten steeds meer aanpassen aan de routine van hun baasjes. Die ook steeds krapper werden. En ze kregen eigenlijk heel weinig keuze of bewegingsvrijheid in hun leven. En ik dacht, daar moet ik iets mee. Hebben honden eigenlijk nog wel genoeg, ja, die vrijheid? Of moet daar iets in worden veranderd?
1: Ja, je hebt zelf ook een hond.
0: Ja, ik heb een klein hondje.
1: Wat voor merk, ras is het?
0: Het is een boemertje, een mix tussen een shih tzu en van alles. Het is een klein zwart-wit hondje.
1: Oh, vast wel een heel lief beestje.
0: Ja, heel lief beest.
1: Ja, en die heeft bij jou echt een heel goed leven, neem ik aan dan.
0: Die heeft bij mijn ouders, het is de hond van mijn ouders. Dus die heeft daar een heel goed leven. Die wordt flink verwend.
1: Ja, want je spreekt wel eens mensen. Die gaan dan 1 of 2 keer per dag met zo'n hond naar buiten. Het is ook afhankelijk van het ras, hè? Want er zijn heel veel honden die hebben gewoon veel beweging nodig ook.
0: Ja, precies. Ja, die hond van mij, die is een gezelschapshond. Dus die houdt er veel liever van om tegen je aan te kruipen en lekker naast je te slapen. Dan eindeloos te spelen met ballen en rennen en alles. Maar als je dan weer een herderstype bijvoorbeeld hebt, die houdt er van achter dingen aan zitten en zo. Dus het verschilt inderdaad per ras.
1: Ja, maar een hond in bed, dat moet je niet doen, hoor.
0: Dat verschilt per mensen. Ik hou er ook niet van, maar sommige mensen vinden dat fijn.
1: Weet je wat het is, Doris?
0: Nou?
1: Een hond veegt niet af.
0: Je vindt het vies.
1: Nou ja, dat lijkt mij niet zo heel hygiënisch, toch, als hij op je kussen kruipt?
0: Nee, ja, hij hoeft ook niet voor wat mij betreft op een kussen te kruipen. Maar lekker naast me liggen op de bank of zo, dat vind ik wel fijn.
1: Ja, dat is wel gezellig, hè?
0: Ja.
1: In die podcast is het ook een beetje het geval dat de honden vandaag de dag een andere functie hebben dan vroeger. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
0: Nou, hondenrassen bestaan natuurlijk omdat ze op een bepaalde manier gefokt zijn. Dus bijvoorbeeld om schapen te hoeden of politiehonden die zijn meer gefokt om mensen te pakken en zo.
1: Oh ja.
0: En nu kiezen we eigenlijk hondenrassen uit op uiterlijk en vergeten daarbij een beetje de functie is waardoor ze zijn. Ja. En dan kan je dus inderdaad hebben dat een wat heel actieve hond niet de activiteit krijgt die nodig heeft.
1: Ja, eigenlijk, Doris, zeg jij in die podcast dat we ons toch ietsje meer moeten verplaatsen in de hond en niet onszelf daarboven moeten zetten.
0: Ja, honden hebben ook een bepaalde manier van communiceren. Ze gebruiken veel hun ogen, hun tong om dingen te vertellen wat ze ergens van vinden of ze iets spannend vinden. En dat is een andere taal dan wij mensen gebruiken. En ik zeg inderdaad ook met die podcast, en dat zegt de hondenexpert daar ook, als je die signalen leert herkennen, dan kan je ook inspelen op wat een hond fijn vindt en daar alvast op handelen.
1: Ja, ik ga wel vaak op de staart af ook.
0: Ja, maar het is vooral een combinatie van verschillende dingen. Want een staart kan wel kwispelen, maar dat kan ook betekenen dat de hond zenuwachtig is. En dat het, in plaats van dat hij altijd blij is als hij kwispelt. Dus de meerdere signalen combineren, dan kom je eigenlijk tot wat een hond echt voelt.
1: Ja, dat is een beetje te simpel gedacht van mij. Ik dacht altijd, als die hond met zijn staart kwispelt, dan is hij aan het lachen.
0: Ja, nou ja, dat kan. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij het een beetje spannend vindt en de situatie onder controle probeert te houden door te kwispelen.
1: Oké, nou, punt gemaakt. We moeten dus iets meer naar onze honden luisteren. Goed opletten wat een hond bedoelt. Maar er zijn ook heel vaak honden alleen thuis, hè? Dat is ook, ik wil er niet steeds over hebben, maar we hebben natuurlijk die coronatoestanden gehad.
0: Ja.
1: En toen waren opeens heel veel mensen die een hond gingen halen uit het asiel voor de gezelligheid. Toen waren ze natuurlijk ook heel veel thuis. Maar nu is dat er weer veranderd natuurlijk.
0: Ja, je ziet ook bij die coronahonden dat ze vaak ook verlatingsangst hebben. Omdat ze natuurlijk gewend zijn dat de baasjes de hele tijd thuis zijn. Net zoals tijdens de pandemie. En dan nu moeten ze langere periodes zelf thuis zijn. En dat zijn ze dan niet gewend. Dat zie je wel veel.
1: Ja. Er zit nog een leuke tip in de podcast ook, hè? Met de hondenbroekjes. Wat was dat precies?
0: Volgens mij is Annemarie, de hondengedragsdeskundige, dat je kan veel meer doen dan die hond alleen in een bak eten geven. Je kan het ook bijvoorbeeld in een snuffelmatje stoppen. En dan moet hij wat gaan werken voor zijn eten. En daar rust hij ook wat meer van uit. Dus dan heb je eigenlijk een rustigere hond. En een hond die gemotiveerd is om zijn eten te zoeken. En daar kan je natuurlijk ook allemaal trucjes mee aanleren en doen.
1: Ja, nou, ik ga dat proberen, maar ik weet niet hoe ik het doorkrijg met mijn hond, hoor.
0: Nee, is jouw hond
1: lastig? Nou, nee, niet lastig, maar die is al 11 jaar gewend omdat ik gewoon op bepaalde tijden gewoon die bak even neerzet, weet je wel?
0: Ja, dat is waar.
1: Ja. Nou, het is een mooie audio-docu geworden, om het maar even zo te zeggen. En het laat ons een beetje nadenken over de band tussen mens en hond. Mooi dat je dat gemaakt hebt.
0: Dankjewel.
1: Ja, we kunnen het allemaal horen via NPO Luister. En ik ga in september nog even aan je denken en voor je duimen natuurlijk, want misschien wil je de prijs wel, hè?
0: Ja, super bedankt.
1: Oké, nou maak een mooie dag van, Doris. Dankjewel, hè?
0: Yes, dankjewel.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, maar ik ben niet heel veel mensen.
2: Nee, maar je bent altijd
3: nee, maar je bent wel één van heel veel mensen.
1: Ik ben wel één van
3: maar wel de meest bijzondere en de knapste.
1: Dank je wel.
3: Dat is waar.
1: Katja, je verandert ook nooit, hè?
4: En dit ook.
5: Producenten als ze zijn van de concerten, ja, zeker.
1: Hebben we ook dezelfde Patrick, ja toch?
5: Ja.
1: Oké, okay, nee.
5: Ja, Patrick Kraak.
1: Maar of hij had ook een rijschool of... Nee, dat is een ander.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

Turn the Beat Around in the Ford Middle of the Road and the Talk of All the USA, nummer 1 hit in de jaren 70. Zo, wat zitten wij weer gezellig en lekker te lunchen, zeg vandaag. Echt zo'n woensdag voor, vind je niet? Met leuke muziek op de radio. Dit is René Vroger samen met Waylon.

0: andere Nederlandse artiesten. En aan het eind van het jaar geeft hij een prachtig jubileumconcert in Sportpaleis Ahoy in Rotterdam. En over het jubileum gesproken, Jan Smit zit dit jaar 30 jaar in het artiestenvak. En dat viert hij met 3 jubileumconcerten in het Marinapark in Volendam. En voor het concert op zondagmiddag 9 augustus hebben we de hele maand kaart hier bij NPO Radio 5. En maar kansen om die kaarten te winnen als je Jan Smit zingend voorbij hoort komen op de radio. Nou, makkelijk kunnen we die maken natuurlijk. Hoor je Jan Smit voorbij komen, stuur dan snel een appje naar de studio. En misschien krijg je dan 2 kaarten voor dat jubileumconcert op zondag 9 augustus. Gaat een groot feest worden daar in Volendam. Het is 12:30 en hier zit niet met het laatste nieuws. Opnieuw goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen en ontstond er kortsluiting en vervolgens brand. Bij die brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoners en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS is verleden tijd en onderhandelen is tijdverspilling, zegt president Trump. In reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz voerde de VS vannacht ook opnieuw bombardementen uit in Iran. In Amsterdam begint de World Pride, dat is een groot queer-evenement wat de hele zomer duurt. In de hele stad zijn er honderden activiteiten, waaronder de Pride Walk. Er is ook een voorstelling genaamd Queer Amsterdam, de Roze Stad. En verslaggever Mark Romy Visser ging alvast een kijkje nemen.
2: En dit was een groot boek waarin werd bijgehouden wie er trouwden in de Nieuwe Kerk. Nou, hier staan 2 dames in die met elkaar trouwden. En we denken wel dat ze het van elkaar wisten. Hier staat het. Het is Hilletje en Adriaan. En Adriaan was natuurlijk niet de echte naam. Het waren 2 vrouwen die met elkaar...
3: Kijk mij nu wel betekent het aan. Ja. Ik wist het niet.
2: Nee, maar het was een geheim huwelijk. Dit was echt een schandaal.
1: Ook wordt gevierd dat Pride Amsterdam 30 jaar bestaat en COC 80 jaar geleden werd opgericht.
4: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Het is dit keer een beetje ook lunchdierennieuws, Daniel.
0: Oh.
1: Want niet alleen wij mensen laten het duidelijk weten als we iets niet lekker vinden. Ook hommels, zo blijkt uit nieuw onderzoek.
0: Hommels?
1: Ja. Wetenschappers die filmden die insecten in slow motion en zagen dat die hommels met hun hoofd schudden en hun mondje afvegen als ze iets niet lekker vinden.
0: Ja, dit geloof ik gewoon niet.
1: Dat laten ze duidelijk weten. Andersom zagen ze ook wat bijzonders. Die hommels die likken ook hun lippen af als ze juist iets lekker vinden. Dus ze laten het echt duidelijk weten. De beelden die staan ook online, die kan je zien.
0: Oh, echt waar?
1: Als je het niet gelooft, dan kan je het gewoon ook bekijken inderdaad. Ja. Het is echt een soort heen en weer schudden. Wetenschappers die noemen het in ieder geval een baanbrekende ontdekking. Want ja, zulke emotionele reacties die zijn nog nooit bij niet-zoogdieren waargenomen.
0: Nee, dat is toch echt wel bijzonder dit.
1: Ja.
0: Ja,
1: als je iets lekkers voert, ik weet niet wat hommels lekker vinden, maar dan laten ze het wel duidelijk weten.
0: Ja, blijkbaar. En ze vegen dus ook nog hun mondje af.
1: Ja, als wel zo netjes, hè?
0: Als het, ja, precies. Eten ze hem ook eens leeg voordat ze beginnen te zoomen en te steken.
1: Ja, precies. Ja, zoiets, ja. Ja, dat zou wijs zijn.
0: Mooi dierennieuws, hè?
1: Yes. Het weer, vanmiddag steeds meer zon, vooral in het westen en zuiden. De temperatuur die loopt uiteindelijk van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen dan op veel plaatsen zon en dan wordt het iets warmer, maximaal 28 graden.
0: Dankjewel Cindy, zijn we helemaal bijgepraat. En je weet het, zo rond 12:30 op NPO Radio 5, altijd even wat dierennieuws. Ik vind het zo gezellig dat je erbij bent vandaag.
5: Begin van je middag, de lunch is begonnen. Omroep Max van de partij.
0: Ja, wij zijn er ook natuurlijk.
5: De

Navigatie aan, niks aan hand. John van Jello. Prachtig blijft dit ook, hè? I'll Found My Way Home. En voor Jan Smit, als je lacht, de hele maand geven we kaarten weg voor het concert op zondag in Volendam, op zondag 9 augustus. En vandaag, ik mag hem feliciteren, Ruud Schaasberg krijgt 2 kaarten. En Ruud komt dan, neem aan, uit Zoetermeer naar Volendam toe om dat jubileumconcert mee te maken. Er zijn meer prijzen te winnen vandaag.

0: twee keer hetzelfde nummer. En wij willen graag van jou weten, wie was er het eerst?
1: Twee!
2: Where do I begin? Tell the story of how great a love can be.
0: De eerste was van Andy Williams, de tweede van Nana Mouskouri met Johnny Mathis. Wie was het eerst met Where Do I Begin Love Story? Dubbeldekker 1, Andy Williams. Dubbeldekker 2, Nana Mouskouri. Je kunt het laten weten via de NPO Luister-app. Dan spelen we zo meteen de quiz. Drie vragen, hebben ze alle drie goed? Nou, dan komt hij eraan, hoor. De enige echte lunchlekker kaasschaam.

0: Heel mooie provincies in Nederland, maar Limburg is toch wel een van de allermooiste. En daar is Michel Metten. Michel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoi. Had je je mond alweer leeg gegeten? Want je was aan het lunchen.
1: Ja, ik was er doorheen eigenlijk.
0: Lekker.
1: Ik had mijn boterhammetjes met kaas en stroop en pindakaas allemaal op.
0: Zo, nou lekker. Heb jij lekker weer geluncht, hè?
1: Ja.
0: Nou, laten we maar meteen beginnen, Michel. Wie was het eerst met Love Story, Where Do I Begin? Was dat dubbeldekker 1 Andy Williams of dubbeldekker 2 Nana Mouskouri?
1: Volgens mij was dat Andy Williams.
0: Ja.
1: Ook al gezien de leeftijd van die twee.
0: Ja, heb je dat zo een beetje uitgevogeld?
1: Nou, ik weet dat Nana Mouskouri waarschijnlijk een stuk jonger is dan Andy Williams.
0: Ja. Er zat een paar jaar tussen. 1971 bracht Andy Williams dat liedje uit. En Nana Mouskouri deed dat met Johnny Mathis samen in 1976.
1: Ja.
0: Nou, okay. Dat betekent dat je gaat meedoen aan de drie vragen. En ik ga je vast belonen met een paar exclusieve Omroep Max sokken.
1: Nou, dat is geweldig.
0: Alsjeblieft. Vraag 1.
1: Andy Williams. Daar kan ik mee verder.
0: Ja, daar kan je zeker mee verder. De komende winter en de herfst toch lekker aan je voeten.
1: Ja.
0: Andy Williams bracht in 1973 het nummer Solitaire uit. Welk kaartspel wordt ook wel solitair genoemd? Is dat A, klaverjassen? Antwoord W, bridge? Of antwoord C, patience?
1: Dat is patience.
0: Ja. Nana Mouskouri is geboren in Griekenland. Wat is de naam van de nationale dans van Griekenland? En zo nu en dan willen ze daar ook wel eens een lunchbordje kapot smijten.
1: Volgens mij is dat een sirtaki.
0: Ja.
1: Nou, kijk.
0: Gaat goed hoor, Michel.
1: Ja, geweldig.
0: Linda de Mol, die is vandaag jarig. Ik ga er ook van harte feliciteren met haar 62e verjaardag. Daar zie je helemaal niks van, hè, bij haar. Prachtig.
1: Nee, is allemaal in strak.
0: Ja, nou, dat heeft ze wel wat hulp bij gehad.
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Tussendoor even voor moeten pinnen, maar goed, dat maakt niet uit. Welke van de volgende drie programma's wordt door haar gepresenteerd? Door Linda de Mol. Is dat A, 1 tegen 100? B, de staatsloterijshow? Of antwoord C, miljoenenjacht?
1: Dat is je laatste, miljoenenjacht.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nou, je hebt kandidaten en kandidaten, maar deze, Michel, die ging hartstikke lekker. Alles in één keer goed.
1: Oké, geweldig.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, Daniel.
0: Je krijgt de kaasschaaf zo snel mogelijk thuis gestuurd.
1: Geweldig.
0: Ga je nog
1: ik
0: doen?
1: Zie hem komen.
0: Wat ga je nog doen vandaag?
1: Misschien een stukje fietsen. Een beetje ontspannen vanmiddag. Ja. En dan kijken we wel.
0: Goed zo. En de radio aan laten staan, hè?
1: Absoluut.
0: Waar ga jij ons en al onze luisteraars mee verblijden? Is dat de Love Story van Andy Williams of van Nana Mouskouri met Johnny Mathis?
1: Doe mij maar Nana Mouskouri met Johnny Mathis.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
11: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers.
6: Aan tafel.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
16: President Trump heeft weer hard uitgehaald naar de NAVO. Op dit moment is er een top bezig in Turkije. En daar kregen een aantal NAVO-landen het goed te verduren, vertelt correspondent Chris Ossendorf.
17: Trump verwijt NAVO-landen niet loyaal te zijn geweest toen hij zijn oorlog tegen Iran begon. Hij voedt dat op Spanje, ze zijn vijandig, zegt hij. En terug ook op de agenda van Trump zijn obsessie met Groenland. Hoewel het land bij NAVO-bondgenoot Denemarken hoort, zegt Trump opnieuw dat hij het wil besturen. En Mark Rutte begrijpt dit. Voegt hij er dan filijn aan toe, wetend dat het best ongekend ongehoord is om te azen op het grondgebied van een bondgenoot.
16: Ja, verder zei Trump op de NAVO-top ook dat wat hem betreft het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht waren er over en weer beschietingen tussen beide landen. In Frankrijk is een vrijwillige brandweerman omgekomen bij de bestrijding van een bosbrand in het oosten van het land, aan de grens met Italië. Ook bij Perpignan is het vuur nog altijd niet onder controle, maar omdat het zich niet verder uitbreidt, mag een deel van de ruim 10.000 geëvacueerde inwoners wel weer terug. In Frankrijk en ook in Spanje is het weer extreem heet. In Frankrijk worden deze week temperaturen van weer boven de 40 graden verwacht. De oorzaak van de flatbrand vorige week in Antwerpen is bekend. Tijdens werkzaamheden bij een elektriciteitskast ontstond kortsluiting, zegt het parket.
18: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koperen waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. En
16: bij die brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn daar verschillende mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en ook met aandacht op sociale media worden mensen gewezen op de gevaren. En de gemeente kijkt ook nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand ook nog iemand om het leven. Het weer blijft vrijwel overal droog. In de loop van de middag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt een graad of 25. Ook morgen begint eerst grijs, later zon. En dan wordt het zo'n 26 graden.
19: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Peter hier te gast. Singer-songwriter die, ja, die flink aan de weg aan de timmer is. Maakt mooie muziek. Zijn nieuwe EP-mini-cd is uit. Die heet Bones. En daar ga je zo meteen ook wat uit horen. En als je je toch met de muziek wil bemoeien bij NPO Radio 5, dan kan dat altijd in dit radioprogramma tussen 1 en 2.
1: De beleggingstips.
0: En die moeten vandaag iets te maken hebben met de 84-jarige Judy Kers. Zij maakte eerder deze week vanuit Apeldoorn een vlucht met de boodschap Stop zomereenzaamheid. Meer dan de helft van de ouderen ervaart zomereenzaamheid. En daar moet wat Judy betreft iets aan gedaan worden. Wat voor vlucht heeft ze nou gemaakt? Ze is uit het raam gesprongen. Dat hoop ik toch niet, zeg. We zoeken daarom liedjes die gaan over eenzaamheid of tegen eenzaamheid. Nummers die gaan over saamhorigheid. Dingen samen doen bijvoorbeeld. Ja, daar heeft jullie echt wel een punt. Als jullie daar een leuk liedje bij weten, of jij weet daar een leuk liedje mee, of misschien dat de buren een leuk liedje weten, probeer het dan even te appen via de NPO Luister. Dan ben je hier zo in de studio.

0: Hier hoor je ze, al die evergreens. Dit was er eentje van Ravelle Carra. Ach, dat blijft er ook mooi om te horen. Staat ook regelmatig genoteerd in onze evergreen top 1000. Dan worden we de Everly Brothers nog uit 1961. Don en Phil. En het was Temptation. Nou, we gaan hem van harte welkom heten, want hij is hier vandaag. Joshua Peter. Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, ik ben heel blij.
0: Ja, nou, ja, dat gaat goed met jou, hè?
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ja, nee, maar niet dat je nou in een roef zit of zo, maar je hebt wel een paar leuke weken achter de rug.
1: Ja, ja, ja. Ja, het was heel erg intens, maar vooral een hele mooie belevenis was het.
0: Ja. Je hebt een mini-cd, een EP uit Bones heet die. Daar gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid over praten, maar eerst eventjes waar je zo vol van bent. Je hebt opgetreden op Concert at Sea.
1: Yes.
0: Dat mooie festival in Zeeland.
1: Ja.
0: Gigantisch groot natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou had je wel vaker opgetreden, maar dit was er wel eentje.
1: Ja. Ja, dat was een. Dat was echt een hele mooie ervaring, was dat. Het was. Het was ook wel een beetje overweldigend. Ja.
0: In welk vooropzicht?
1: Nou, je bent natuurlijk bezig met. Al het werk wat je doet in de muziek. Het is zo vaak van dag tot dag. Je bent aan het schrijven, je bent in de studio bezig. En op een gegeven moment kijk je weer op en dan ben je veel verder van de wal dan je had verwacht. Ja. En dat realiseerde ik me opeens.
0: Ja. Ik zag een prachtig filmpje waarbij je moest een traantje laten.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Zo kwam het wel over in ieder geval. Je ontroerde je echt, hè?
1: Ja, ja. Ja, het was. Het was net na Bones, toen ik hem zong. En Bones is natuurlijk de allereerste track die we hebben uitgebracht. En toen die uitkwam, toen had ik al zo'n gevoel van, ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren, maar we gaan het zien. En we houden ons gewoon vast. En nadat ik Bones zong op Concert at Sea, op zo'n mooi podium, eigenlijk tijdens het zingen van de song werd ik al een beetje emotioneel. Dat hoor je ook een beetje aan mijn stem.
0: Ja.
1: En daarna toen, omdat die camera's natuurlijk zo erg op mijn gezicht waren gericht, konden mensen gewoon heel erg snel zien dat ik een beetje emotioneel werd. Toen gingen ze nog harder klappen en nog harder klappen. En dat ging door voor een minuut. En toen hield ik het niet meer.
0: Nee, dat snap ik dan wel, ja. Ik heb je even kort gezien, want je stond ook al in het voorprogramma bij het jubileumconcert van Miss Montreal in de Avonds Live in Amsterdam.
1: Yes. Ja.
0: En, want Sanne heeft jou nou geadopteerd, dat is een groot woord natuurlijk, maar muzikaal heb je daar wel een kans gekregen om voor een groot publiek op te treden natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Nou, laten we Bones maar even gaan draaien. Ik hoop dat je het even droog houdt. Hier bij de radio.
1: Ik ga mijn best.
0: Ja, dat komt wel goed, toch? En we hebben een lekkere lunch voor je besteld ook. Maar dan weten ook onze luisteraars even dat het over jou gaat. Joshua Peter. Met dit liedje.

0: Bob Marley en de Wailers en No Woman No Cry. En daarvoor, ja, hij is vandaag bij ons. Joshua Peter en prachtige Bones. Er komen goede reacties binnen voor jou, Joshua, van onze luisteraars.
1: Oh, gelukkig.
0: Ik kende het niet. Goed nummer dit.
1: Dankjewel.
0: Dus, nou ja, dat is toch weer een complimentje.
1: Ja.
0: Dat vind ik trouwens ook, hoor. Dat is een prachtig nummer. Eventjes een beetje in jouw cv'tje duiken. Want je heet eigenlijk Joshua Vroegop, maar jouw tweede naam is Peter. Dus heb jij... Vind ik wel een goeie eigenlijk.
1: Ja, mijn tweede naam is eigenlijk Petrus. En ik had altijd wel op het oog om wel door te trekken naar Nederland. En ik dacht, Vroegop, dat vertaalt een beetje lastig.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik pak mijn tweede naam.
0: Ja, dat is een mooie. Dat klinkt heel goed, hoor. Je bent geboren in Nederland.
1: Ja.
0: Maar je groeide op in Zuid-Afrika.
1: Ik ben, het ding is, mijn hele familie die komt uit Zuid-Afrika. En toen zij hier naartoe emigreerden, toen kwam ik er als cadeautje bij. Dus ik ben wel hier opgegroeid, maar we gingen het heen en weer. En ik heb nog steeds familie die daar nog steeds woont.
0: Is het een fijn land om te komen voor jou?
1: Het zit vol met prachtige herinneringen voor mij. Het is heel erg nostalgisch. En het is een heel mooi land, zeker. Ja.
0: Ja.
1: Er zijn wel natuurlijk dingen die heel erg moeizaam gaan daar. Maar ik denk dat de mensen daar ook gewoon heel erg mooi in het leven staan ook.
0: Maar het lijkt me nog best wel lastig aan één kant om twee landen te zijn. Want ja, waar is dan echt je thuis?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag die ik mezelf vaak heb gesteld. Toen ik daar echt op in ging duiken, dan was het toch best wel lastig om te kijken van oké, ben je nou Nederlands of ben je nou Zuid-Afrikaans? En als ik in Nederland ben, dan voelde ik me niet altijd helemaal Nederlands. Zeker als ik wanneer ik jong was. En als je in Zuid-Afrika bent, dan voel je ook niet helemaal Zuid-Afrikaans. En ik heb daar gewoon heel erg lang mee gezeten. Want ik denk dat we allemaal best wel smachten om naar ergens bij te horen. En ik denk dat ik eruit ben gekomen dat er tussenin ook een land is.
0: Ja. En dat ging niet helemaal goed met jou, met dat bedenken, toch? Want je hebt ook nog een burn-out gehad. Of iets van een depressie? Of had dat daarmee te maken of niet?
1: Nee, ik weet niet of dat daarmee precies te maken heeft. Dingen zijn gewoon gegaan zoals ze zijn gegaan. Meerdere dingen ook meegemaakt. En dat, dat was altijd wel. Dat was niet altijd even makkelijk.
0: Okay. Nou, als maar je niet vooral praten, wel... dan vraag ik het niet naar. Maar ik dacht, ja, misschien heeft dat er wel mee te maken dat je niet helemaal niet echt ergens thuis voelt. Om je goed te voelen, moet je echt ergens thuis voelen, toch?
1: Zeker, ja. Ja.
0: Dus, maar dat waren nog heleboel andere dingen die er ook nog bij kwamen kijken.
1: Ja,
0: dan laten we het gewoon gezellig houden. Ja. Dat hoef ik niet allemaal te weten, hoor. Maar ik ben blij dat het nu goed met je gaat. En je hebt een prachtige EP uit. Laten we eens even kijken wat er allemaal op staat. Bijvoorbeeld dit, Sinking.

0: Nou, Joshua. Kwaliteit, hoor. Hey. Blijf maar voorlopig even lekker in Nederland. Dat zijn we wel trots op. Komt net een appje binnen ook van Erwin. Hey, wat leuk, Joshua Pieter op de radio. Die heb ik gezien als voorprogramma met Miss Montreal. Nou, daar hadden we het al even over. Hè. En die ga ik weer zien op Appelpop. Sta je daar ook?
1: Ja, zeker. Okay. Ja.
0: Nou, mooi. Super. Nou, leuk dat je er bent. En ja, je ziet hier een dame binnenkomen. Het is niet zomaar een dame. Dat is namelijk Renate Kok.
1: Hallo.
0: Van de NOS, ja. Bijna half twee en dat betekent dat Renate het laatste nieuws bij zich heeft. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan met de komst van een noodopvang voor vluchtelingen in die gemeente, schrijft de burgemeester. De communicatie met de gemeenteraad en ook met de betrokkenen, zoals de voetbalclub waar die statushouders worden opgevangen, dat had beter gemoeten, zegt ze. Tata Steel vindt het in de kern onterecht dat het OM het staalconcern wil gaan vervolgen. Tata zegt in reactie dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen tegen te gaan. Maar volgens het OM stoot het concern opzettelijk stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen. De cultuurprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer natuurlijk bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. En autoschadebedrijven in het Gooi die worden creatief bij het oplossen van alle hagelschade van die hevige buien van anderhalve week geleden. De manager van een autoschadebedrijf in Hilversum zegt dat hij duizenden meldingen binnen heeft gekregen, schademeldingen. En daar huurt hij nu specialisten uit het buitenland voor in.
3: Ik heb begrepen dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelkalamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
2: Ja, medewerkers komen uit Duitsland, Portugal en zelfs ook uit Brazilië. Het weer dan bewolkt. Later vanmiddag in het westen en zuiden zon, graad of 25. Morgen ook een zonnige dag, behalve dan in het noorden. Het wordt wel maximaal

0: en zwart-wit.
1: De beleggingstips.
0: En de woorden nog Jigsaw en Sky High, een grote hit uit 19... Ja, het jaar 70 in ieder geval. Ik maak me er een beetje vanaf, want we zitten met die beleggingstips ook. Het beleg op je broodje, de dressing op de salade. Het gaat over muziek. Niemand hoeft deze zomer eenzaam te zijn. Dat was de boodschap van de 84-jarige Judy Kers. Zij wilde iets doen tegen de eenzaamheid die ouderen tijdens de zomer vaak ervaren, omdat de overige familieleden dan vaak op vakantie gaan. Dan zeggen ze gewoon, nou oma, over 3 weken komen we weer langs, als je mazzel hebt. Daarom zat ze afgelopen maandag in Apeldoorn in een klein vliegtuigje voor een hele spannende rondvlucht over Nederland om deze boodschap uit te dragen. Dus er hing zo'n... Ik vertel het ook even aan jou, Josje, want je kwam wat later binnen.
2: Okay.
0: Ik weet niet of je dit verhaal hebt meegekregen, maar daar hing dus zo'n spandoek achter, weet je wel. Samenwerken met het Ouderenfonds. En er stond dan op, tegen eenzaamheid. En we zoeken vandaag liedjes die daar iets mee te maken hebben. Heb jij misschien zelf nog een suggestie dat je denkt, nou, dat is wel een mooi nummer waarbij mensen steun hebben? Of So Lonely van de Police misschien? Dus dat hebben we net niet goed gekomen. Ja, je valt er een beetje midden in. Ik merk dat je overvalt, of niet?
2: Ja, maar dat gebeurt wel snel bij mij.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik

0: en omarm. Nou, zou je wel weer een traantje in je linkeroog? Want het doet jou natuurlijk denk ik aan concentratie.
1: Mooi, hè?
0: Nou, hartstikke goed. Joshua Pieter bij ons heeft zijn eerste grote optreden gedaan in concentratie. Maar je hebt natuurlijk al veel meer opgetreden, man. Je stond ook nog in het voorprogramma van Tom Jones van de week.
2: Ja, ja.
0: Hoe was dat dan?
2: Ja, dat was echt een hele grote eer. Ik heb een grappig verhaal ook daarover. Toen ik het nieuws kreeg dat we voorprogramma mochten doen van Tom Jones. Toen zat ik dus in het Krugerpark in Zuid-Afrika. En niemand kon mij bereiken. Niemand. Ze waren me echt al weken aan het bellen.
0: Oh, heb je daar zo'n slecht bereik?
2: Ja, ja, ja. In dat gedeelte wel. En toen ik uiteindelijk aan de lijn kwam, toen was het eerst nog een beetje die beladen van, joh, we dachten dat je er niet meer was.
0: Ja, precies. Ja. We proberen je al weken te bereiken. Ja, we dachten, Tom Jones moet een ander voorprogramma.
2: Maar en toen kreeg ik het nieuws en dat was echt prachtig. En de hele dag daar was ook echt geweldig. Hele mooie mensen die daar ook hebben gewerkt. En we werden ontzettend mooi verzorgd. En het feit dat je mag openen voor zo'n grote ster. Dat was een hele grote eer.
0: Ja, en je stond hier vlakbij bij Paleis Soestdijk. Het is voor het paleis. Is dan iedere zomer een podium waar diverse artiesten optreden.
2: Ja.
0: Heb je Tom Jones ook nog persoonlijk ontmoet of niet?
2: Nee. Hij was er heel snel in en uit. Hij was er, ik denk 5 minuten voor de show was hij er pas. En direct daarna toen stond de auto al bij het podium.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: En zo doet hij dat natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar hij is ook al in de 80, hè?
2: Ja, daarom. Ja, hij moet ook rusten.
0: Ja, dat denk ik wel. Want dat kost natuurlijk heel veel energie, dat optreden.
2: Zeker. En ik vind het al, ik vind het al heel erg knap dat hij het gewoon nog steeds zo erg goed doet. Op zijn leeftijd heeft een nog steeds gewoon een hele goede stem.
0: Ja. Nou, laten we het ook even over jou hebben natuurlijk. Want daarom ben je hier. Want dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Maar jij hebt je opleiding gedaan aan het conservatorium in Amsterdam, hè?
2: Yes.
0: Heb je dat afgemaakt ook?
2: Ja.
0: Maar goed. En toen begon je wel wat meer zelfvertrouwen te krijgen om muziek te gaan maken, hè? Want jij hebt voor het eerst een elektrische gitaar vastgehouden ooit bij een vriendje.
2: Ja.
0: Ja, ik heb dit allemaal een beetje via de band gehoord. Ik denk, ik check het even. Of het allemaal klopt.
2: Nee, op jonge leeftijd had ik inderdaad voor het eerst een rode gitaar in mijn handen. En het was een elektrische gitaar, daar maakte ik toen geluid uit. En het was, op dat moment was ik eigenlijk gelijk al verkocht. En toen mocht ik op gitaarles. Van mijn ouders. En daarvoorheen begon de reis eigenlijk naar Conservatorium van Amsterdam. Dat is wat ik heel graag wou doen. En daar heb ik me toe gezet. En een paar jaar later toen mocht ik daar eindelijk op. Uiteindelijk.
0: Maar speel je nog steeds gitaar ook?
2: Ja, zeker. Zeker
0: en piano, want dat doe je ook toch?
2: Ik kan je goed overtuigen dat ik piano speel. Maar
0: mij zeker.
2: Nee. Ik durf eigenlijk geen toets meer aan te raken nadat de toetsenist van Joshua Pieter bij ons is gekomen. Zij speelt briljant. Dus dat laat ik lekker aan haar over.
0: Ja, je hebt een hele goede band ook, hè?
2: Ja, hoor. Ja. Ja.
0: Nou, ik ga even een nummer draaien. Dan moet jij zo meteen eens even vertellen waarom je dit zo goed een liedje vindt.

0: We zitten nu even te lunchen een klein uurtje. En ik vind dit liedje inderdaad wel heel goed bij jou passen.
1: Gelukkig.
0: Joshua Peter is bij ons en we draaien de Goo Goo Dolls. En ja, wat heb jij met dit nummer? Want dat zing je ook vaak bij je optredens, toch?
1: Zeker, ja. Dit was het eerste liedje waarbij ik... Ik denk dat ik mezelf nu criminaliseer, maar dit was het eerste liedje wat ik illegaal via LimeWire heb gedownload.
0: Dat zag ik ook op AI trouwens. Dat jij, dat jij nogal criminele accidenten hebt.
1: Ja. Maar ik heb dus dit liedje heb ik mezelf helemaal schor geschreeuwd terwijl ik naar de computerscherm aan het zingen was. En ik kon gewoon totaal niet zingen vroeger. En toen ik jong was. En ik vind het gewoon heel erg vet om het eerste liedje wat me zo erg in het zingen heeft gebracht, om dat nu op zulke mooie podia te spelen.
0: Ja, maar ook qua tekst past het wel een beetje bij jouw levensloop in de muziek, toch?
1: Ja, zeker.
0: Met je
1: zeker.
0: Privé-omstandigheden, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik ben blij dat het helemaal goed met je gaat. Want na de zomer ga je het voorprogramma doen van Raccoon.
1: Ja.
0: Die hele tour is al uitverkocht en je staat ook bij een aantal festivals.
1: Yes.
0: Er komen alleen maar positieve reacties van onze luisteraars binnen op het liedje dat we al hebben gedraaid.
1: Gelukkig.
0: Dus dat is mooi, toch?
1: Ja.
0: Ik kan je alvast in je zak steken op deze doordeweekse woensdag. En ik ga nu Pins and Needles draaien. Wat kunnen we nog van jou verwachten? Wat ben je mee bezig nu?
1: Nou, ik ben eigenlijk vandaag... ik kom eigenlijk nu uit de studio. We zijn nu bezig met de opnames voor de volgende songs.
0: Oh.
1: Dus we zijn nu aan het opnemen. Dus ik ga zo weer terug naar de studio. Dus er komen nog heel veel mooie liedjes aan. Hele toffe shows komen eraan. En ik denk dat volgend jaar nog mooier gaat worden dan dit jaar.
0: Dat gun ik je ook van harte, Joshua.
1: Dank je wel.
0: Want je maakt fantastische muziek. Je maakt me heel wat nieuwsgierig. Je moet dan maar weer snel even langskomen, ook als het af is allemaal.
1: Is goed.
0: En die, hoe zit het met Biki Baya?
1: Ja.
0: Is dat al opgeheven? Want daar heb je geen tijd meer voor. Dat is een Afrikaanse feestband, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Daar ben jij de frontman van.
1: Ja, het is. Biki Baya is echt een collectief van meerdere artiesten. Waar daar vieren wij Afrikaanse muziek, maar ook met Surinaamse invloeden. Het is echt het samenkomen. Dus ik ben. Het is niet mijn band, het is echt een groep. En daarmee komen we samen. En we hebben van de week nog 3 shows daarmee gedaan. Dus. Okay. Dat is veel te leuk om op te zeggen.
0: Nou, ik denk namelijk dat wij nog wel veel van jou gaan horen. Dus het is misschien wel mooi als jij dan een heel groot optreden geeft ergens.
1: Ja.
0: Laten we even voor de gemak even die Johan Cruijff Arena pakken.
1: Okay. Ja,
0: als zo'n Bruno Mars kan, dan kan jij natuurlijk eigenlijk ook. En dan is het wel leuk dat zij dan ook op het podium komen. Of dat jullie samen iets gaan doen.
1: Bruno Mars of Biki Baya?
0: Nee, die Biki Baya.
1: Ja, oh ja.
0: Ja, toch? Dan is het cirkeltje mooi rond.
1: Ja, we hebben in elk geval al een voorprogramma.
0: Zo is het. Pins and Needles, moeten we luisteren of wil je nog vertellen waar het over gaat?
1: Pins and Needles, het gaat over het je niet thuis voelen in een bepaalde gemeenschap. En dit kan. Ik heb het zo op het papier gezet, zodat je er meer uit kan halen. Zodat iedereen er iets uit kan halen. Maar het gaat eigenlijk vooral over. Jezelf kunnen zijn in een bepaalde gemeenschap waar dat soms wat moeilijker gaat.
0: Mooi. Heb je mooi verwoord ook. En je hebt een prachtige EP gemaakt. Succes voor je dan nog in de studio, hè?
1: Yes.
0: Leuk dat je er was.
1: Stop.

0: Nou, ik denk namelijk dat wij nog wel veel van jou gaan horen. Dus het is misschien wel mooi als jij dan een heel groot optreden geeft ergens.
1: Ja.
0: Laten we even voor de gemak even die Johan Cruijff Arena pakken.
1: Okay.
0: Ja, als zo'n Bruno Mars kan, dan kan jij natuurlijk eigenlijk ook. En dan is het wel leuk dat zij dan ook op het podium komen. Of dat jullie samen iets gaan doen.
1: Bruno Mars of Biggie Baia?
0: Nee, Biggie Baia.
1: Oh,
0: ja. Ja, toch? Dan is het cirkeltje maar weer rond.
1: Ja, we hebben in elk geval al een voorprogramma.
0: Zo is het. Pins en Needles, moeten we luisteren of wil je nog vertellen waar het over gaat?
1: Pins en Needles, het gaat over het je niet thuis voelen in een bepaalde gemeenschap. En dit kan. Ik heb het zo op het papier gezet, zodat je er meer uit kan halen. Zodat iedereen er iets uit kan halen. Maar het gaat eigenlijk vooral over. Jezelf kunnen zijn in een bepaalde gemeenschap waar dat soms wat moeilijker gaat.
0: Mooi. Heb je mooi verwoord ook. En je hebt een prachtige EP gemaakt. Succes vanmiddag nog in de studio, hè?
1: Yes.
0: Leuk dat je er was.
1: Stop.

0: Randy Newman. You got a friend in me. Wat een goede liedjes zijn er allemaal weer aangevraagd. En complimenten daarvoor. En dank jullie wel. Eens even kijken of het ietsje beter is in Breda. Want daar is René de Zwart. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, het is nog net zo beroerd als net. Maar ik kan je wel een klein beetje verstaan. En dit wordt natuurlijk een hele bijzondere aankondiging. Want jij gaat het liedje aankondigen dat je hebt aangevraagd. En dat is eigenlijk nog nooit vertoond op de Nederlandse radio. Dat iemand zo klinkt. Dus ik doe even alles uit en ik geef het woord aan jou.
1: Nou, mijn plaat die ik aangekondigd heb is Roy Orbison, Only the Lonely.

0: vandaag bij ons bij Lunch Lekker. Onthoud die naam, er komt nog veel meer goede muziek aan. Dit was Pins & Needles.
1: De beleggingstips.
0: Wat vond jij ervan, René? Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Wat vond jij ervan?
2: Het mooie.
0: Weet je, wat heb jij voor telefoon, joh? Hoe kom jij nou op deze manier in mijn show terecht? Dat vraag ik me dan altijd af. Langs wie ben jij, welk loketje ben jij langs gegaan eigenlijk? Van wie heb jij rood licht gekregen om zo... Nee hoor. Ik ga eens even kijken wat er nog meer werd aangevraagd over eenzaamheid.
3: Samen zijn.
0: Willeke Alberti.
3: Samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn.
0: Ook de goeie van de Rembrandt.

The Big O, Roy Orbison en Only the Lonely. Dankjewel René uit Breda. Je was toch eigenlijk best wel redelijk te verstaan. De aankondiging was in ieder geval goed. Van Only the Lonely, morgen weer nieuwe beleggingstips. Mag je weer meedoen als je het leuk vindt. Om een beetje na te denken over het onderwerp dat wij geven. Vandaag ging het over eenzaamheid. De radio is altijd bij je, ook vanmiddag weer. Met inderdaad open huis, dat komt er zo aan. En morgen gaan we weer lekker lunchen als het aan mij ligt.

0: samen Max.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 2 uur geworden en dat betekent zometeen de deuren van het open huis gaan we open doen. En een klein luisteradviesje, hoe je dat het beste kunt beleven. Pak alvast een koel drankje, een ijsje erbij en een zonnebril. Want zometeen verandert open huis even in Club Tropicana. Maar eerst het NOS Journaal, hier is Renate Kok. Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
0: De gemeente IJsselstein zegt dat het zorgvuldiger om had moeten gaan met de komst van de noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Sinds een week worden er maximaal 150 statushouders opgevangen bij een voetbalclub. En die had daar eerder bij betrokken moeten worden, zegt de burgemeester nu. En ook de raad had beter geïnformeerd moeten worden. Het besluit leidde tot rellen en vernielingen in de gemeente. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. Volgens het OM is er bij het bedrijf van alles mis.
16: Als ik het heel simpel zeg, zijn de strafbare feiten dat Tata Steel volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk en in strijd met de regels te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast gaat het erom dat er meer is uitgestoten dan mocht volgens de vergunning, dat er onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden aan fabrieken en ook dat incidenten niet gemeld zijn.
0: Ja, eerder dit jaar kreeg Tata al 2 miljoenen boetes van de Omgevingsdienst. En nu gaat het OM dus een stap verder.

0: door het bedrijf voor de rechter te slepen. Die zaak komt er nadat er 5 jaar geleden een massa-aangifte werd gedaan door advocaat Benedikt Fiek. Bij een expeditiebedrijf in de buurt van Rotterdam zijn ruim 277.000 illegale vapes in beslag genomen. Die werden gevonden in het magazijn tijdens een routinecontrole van de douane. Het ging om vapes met zoete smaakjes die niet in Nederland verhandeld mogen worden. De hele partij is in beslag genomen, wordt ook vernietigd. De rekening is voor de eigenaar. Een kans op Nederlands dagsucces vandaag in de Tour de France. Er staat namelijk een sprintrit op het programma. En dan weet analist Stef Clement wel wie een van de favorieten is.
1: Nederlands Tourdebutant Olaf Kooi, een van de beste sprinters ter wereld. Die kwam eigenlijk door ziekte en andere leed dit seizoen nog niet met zijn hele sprinttrein in training. En dus is het voor hem een extra spannend debuut. Hij zelf overigens zegt dat hij helemaal geen last van spanning heeft. Dus we mogen Kooi denk ik opschrijven voor een kans vandaag.
0: Nou, de etappe begint over een kwartiertje en de finish is rond 6 uur. Het weer dan vrijwel overal droog. In de loop van de middag komt er ook steeds vaker wat zon bij. Graad of 25 is het. Morgen vooral in het noorden grijs. Elders zon en dan wordt het een graad of 26.
2: Open huis. Henk van Steeg.

0: Een hele goede middag. Het huis dat geopend werd met een liedje wat eigenlijk bedoeld was voor Blondie. Maar Blondie had er geen zin in. Toen werd het Racy die het in 79 op plaats zette. Some Girls and Women met Club Tropicana. Eigenlijk een soort van parodie op de opkomende Club Holiday cultuur. Met de ode aan de cocktail, de zon en het zwembad. We gaan lekker uitbuiken van de lekkere lunch die Daniel net heeft geserveerd. Misschien een kleine siesta houden. En muzikaal draai ik ondertussen gewoon lekker de beste evergreens van Elvis, Billy en ook nog nieuwe muziek voor je van Ilse. En ik heb je hulp nodig.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, want we hebben allemaal een woord dat een beetje het verhaal van onze dag vangt. Wij noemen dat een sleutelwoord hier in het huis. En al heel veel openhuizers doen praktisch dagelijks mee. Sommige mensen zeggen ook al in de app, sorry, ik heb vandaag even geen woord. Maar daar geloof ik niet in. Iedereen heeft wel een woord van de dag. Afgelopen dagen bijvoorbeeld, om een beetje inspiratie te geven, waren de woorden schoonmaken, kerstinkopen, my lady. En dan is de vraag natuurlijk aan jou, wat is jouw sleutelwoord? Nou, mijn sleutelwoord voor vandaag komt uit de krant. Een ingezonden brief. Ja, en die raakte me best wel een beetje. Ik was er best van onder de indruk wat erin stond. Even één zinnetje, straks zal ik hem helemaal voorlezen. Daar stond in, maar om te blijven houden van als diezelfde ander lelijk doet, je teleurstelt, daar zit misschien wel de grootste uitdaging in. Nou, zometeen de hele brief. Nu eerst aan jou de vraag, wat zou jouw sleutelwoord voor deze dag zijn? Als je je dag zou mogen samenvatten in één woord. Stuur het in via de NPO Luister, maak je ook nog kans op die gouden open huissleutel. Elvis, Elvis. Elvis, jij mag.

in Los Angeles. De Executive Room, zo heette de plek waar hij zat te spelen. En daar bouw je toch door de jaren heen zo een band op met John at the Bar. Of Daisy, die stil in de Navy. Billy Joel was dat, de Piano Man, was 1973. En daarvoor nog Elvis Presley met Kissing Cousins uit 1964. En het staat op de soundtrack van een plaat waar nog een liedje op staat. 2.0, Kissing Cousins. Klein stukje daarvan gewoon doen, omdat het kan. Ja, dat klinkt, ja, dat is ook Elvis.

Ja, dat was toch even het andere verhaal. Ik zei net, mijn sleutelwoord voor deze dag is ingezonden brief. Ik hou er heel erg van om 's ochtends te beginnen met de radio lekker aan, krantje erbij, koffietje erbij en dan gaan lezen. Vaak sla ik de ingezonden brief een beetje over, omdat ik dat soms een beetje gezeur vind. Maar nu kwam er ineens een brief van Brigitta Wemekamp uit Ommen en die schreef het volgende. Houden van is gemakkelijker als de ander bijvoorbeeld je familie of je partner lief is. Het gaat vanzelf, maar om te blijven houden van diezelfde als de ander lelijk doet, je teleurstelt, dan is dat een beste uitdaging. Ik heb diep in mezelf moeten graven om onder die pijn toch de liefde te vinden. Om achter het gedrag van de andere mens te zien waar ik van hou. En dat is een groot geschenk, zowel aan de ander als aan mezelf. Dat is echt houden van.

ging op reis en haalde inspiratie uit Nashville, maar ook uit Berlijn. Ilse de Lange met haar nieuwe single Something Good. Nou, dat vinden we allemaal wel. En Brigitte, dankjewel nog voor die ingezonden brief. Zouden meer mensen moeten doen. Een soort mooie inspiratie richting de kranten. Dat inspireert toch weer andere mensen, toch? Ja, zo werkt het wel. Vanmiddag op zoek naar de sleutelwoorden voor deze dag. Het is 8 juli. Het zou een zomerdag zijn, maar ja, het is een beetje grijzig vandaag. En dat, ja, nou, dat zie je eigenlijk ook niet terug direct in de woorden. Sander die zegt bijvoorbeeld gezellig. Ik ben als sleutelwoord. Ik ben gezellig met mijn moeder en zusje naar het tuincentrum geweest. Kijk, dat zijn de uitjes, toch? Raoul die heeft als sleutelwoord gekozen huilenbalk. Dat komt door de huidige president van de VS. Verwijzend naar zijn gedrag tijdens de NAVO-top in Turkije. Ik heb het even gemist, maar daar, ja. Oh, Iran wordt weer aangevallen. Oh, kijk. En Rob die stuurt foto's. Die is lekker bezig aan de klus. Hoewel er vandaag niet veel zon is, is mijn sleutelwoord zonnescherm. Ik ben voor ons tuinterras een zonnescherm aan het maken. Nou, en als het goed is, kunnen we hier vanaf vrijdag gebruik van maken. Want het wordt natuurlijk weer mooie tijden die eraan komen als het om de zon gaat. Een beetje zo wat sleutelwoorden die zijn binnengekomen via de digitale brievenbus van Open Huis, de NPO Luister. Heb je ook nog iets toe te voegen? Maak je ook nog kans op die fijne sleutelhanger en sleutel van het Open Huis. Zometeen Focus Sylvia. Maar eerst de one and only Stevie Wonder. Hij had ineens de baard in de keel. Wat moesten ze daarmee? Ze kregen nog één kans. En dat werd Uptight. En de rest is geschiedenis.

0: Wat mooi. Hij klinkt hier bijna als een zo'n lekkere crooner. Beetje laag in zijn stem en soms even naar die kopstem. Bob Dylan was dat. Lay Lady Lay, 69. Was voor die cowboyfilm, hè? Midnight Cowboy. Jouw sleutelwoord. En daarvoor nog Focus met Sylvia van de hand van Thijs van Leer. Zijn naam ook weer eens even genoemd. 3:05 betekent dat wij eens even een duik nemen in wat er gaande is in het leven van onze open huizers. Het volgwoord van de dag van Annette is golf, haar sleutelwoord. Lekker aan het spelen of op het strand. Of misschien wel een auto gekocht. Kan natuurlijk allemaal in het geval van golf. Tineke die heeft als woord gekozen meterkast, haar sleutelwoord. Omdat de deur naar de meterkast helemaal ging verpulveren door de vocht, heeft mijn mannetje Arthur er een nieuwe deur in geplaatst. En wie heeft hem erbij geholpen? Tineke. Nou, een groot applaus ook voor. Ja, en ook voor het mannetje Arthur. En we gaan aan de telefoon even naar Jannie. Jannie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Live aan het werk. En dit is dezelfde Jannie die eerder deze week echt... Nou ja, je hebt echt in stapjes hier naartoe geleefd, hè?
1: Ja, zeker. Ik had er weer zin in.
0: Je had er weer zin in, want er staat in jouw sleutelwoord moe, maar voldaan. Nou, ik reken het goed, want voor het eerst in 10 weken weer post aan het lopen.
1: Ja.
0: Ja, hoe is dat?
1: Echt weer lopen. Nou, dat gaat goed.
0: Ja, want wat was er los?
1: Ik werd geopereerd, dus ik had de herstelperiode. Toen had vakantie. Nou, nu weer aan het werk. Ja, maar ik moet wel conditie opbouwen.
0: Nou, ik hoor het inderdaad. Ik wilde het niet zeggen, maar ik hoor een lichte hijg in je stem.
1: Ja, dat heb ik al vaker.
0: Oké, okay, dan moet je echt aan je conditie gaan werken. Maar hoe is het? Ja. Zijn er al buurtbewoners die zeggen... Oh, wat fijn dat je er weer bent, Jannie?
1: Ja, tuurlijk. Oh, ja.
0: Nou, dat is toch het mooiste cadeau wat er is?
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat geeft je extra energie, hè?
0: Ja. En het herstel is goed gegaan, want in 10 weken tijd... moet er echt wat nodige gebeuren. Maar je voelt je ook goed, behalve dan de conditie.
1: Zeker, ja.
0: Oké. Okay. Hey, helemaal goed. Je mag zo meteen... Ik weet niet of je ook in je eigen wijk loopt...
1: Nee,
0: dan mag je tegen
1: meestal niet nou op donderdag en dinsdag, maar ja, dat is vanaf volgende week ook over.
0: Oké.
1: Okay, nee. Want dan wordt er minder post verzorgd natuurlijk,
0: minder
1: dagen.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Betekent dat nog iets voor jouw werk dan, dat je minder gaat werken? Of?
1: Nou, ik ga minder werken, maar daar heb ik zelf voor gekozen.
0: Ah, ja.
1: Ja, dus wat dat betreft, prima, lekker afbouwen naar mijn pensioen.
0: Ja. Ja, maar het is ook wel leuk als ik je zo hoor, dus
1: ik ga nu nog 2 dagen en dat is totaal 6 uurtjes. Nou, dat is net even lekker.
0: Ja, en dan spreek je buurt ook weer even, dus dat is helemaal goed. Betekent dat
1: je...
0: Ja, neem ons maar mee hoor.
1: Ja, nee, ik zeg, dan zie je ook nog eens wat mensen onderweg.
0: Oh, ik dacht, ik zie nu wat mensen en dan wordt het een leuk gesprek. Nee. Wordt het een soort kletsbox. Nee, gaan we niet doen.
1: Ja.
0: Zeg even tegen je collega's, als ze jouw wijk lopen, dat er een pakketje voor je aankomt.
1: Ja, zou ik zeggen.
0: Oké. Okay. Hey, fijn dat je er weer bent.
1: Goed voor te bezorgen.
0: En succes met de conditie en verliezen.
1: Dankjewel.
0: Yo, dat was Jannie.

Ja, vous permettez, monsieur Adamo was dat. En dat deed hij fantastisch. Gewoon op een keurige manier even de vader van het meisje vragen of hij met haar mag dansen. Zo ging dat vroeger inderdaad. Dat was 1964 en ondertussen zijn we de 70's beland. Maar ook in het nu, want we zijn ons aan het opmaken komende vrijdag North Sea Jazz. En daar gaan ze spelen, de Isley Brothers. Dat was een beetje voor pret maken. Dead Ladies, zometeen nog Rod Stewart met die ene vraag.

misschien hoorde je ook wel bij die groep rockers die het helemaal niks vond dat hij een beetje richting de disco opschoof. Rod Stewart in 1978, Blondes Have More Fun. Do you think I'm sexy? Een goede vraag. Beantwoorden, dat mag je natuurlijk zelf. Nog even een berichtje wat ik net lees over de Isley Brothers. Die zouden komende vrijdag op Noordse Jazz staan. Maar helaas, wegens onvoorziene omstandigheden gaat dat helaas niet door. Ze zijn vervangen door De La Soul. Maar wel lekker even gedraaid op 5. Zometeen. Het is zomer, zouden we zeggen. Maar als je nu naar boven kijkt, hier in ieder geval rond het open huis, is het heel erg grijzig. Ik zat te denken, voor de derde na drie, een kleurplaatje. Een plaatje waarin een kleur benoemd wordt. Blauw, groen, geel, goud. Zeg het maar op de

0: luistert.
1: En als je het niet kent, de melodie, mag je gewoon meefluiten. En ook als je het wel kent. En anders de tweede stem.
2: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Wat staan jullie dan?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
14: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
18: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Je kan de klok op gelijk zetten. Het is precies 3 uur in open huis. Met zometeen de eerste na 3 Marvin Gaye. En de tweede na 3 The Who. Wie? The Who. En daarna mag jij bepalen welke kleur het gaat worden in de muziek. Er missen nog 2 kleuren. Oranje, wit en ook nog roze. Dat zijn eigenlijk 3 kleuren. Zijn nog niet binnengekomen. Dus als je daar ideeën over hebt, stuur ze in. En dan gaan we er zo een mooie uitkiezen. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Renate. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Bij een aanval op een middelbare school in Beieren zijn gewonden gevallen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. En ook is nog niet duidelijk wat zich nou precies op die school heeft afgespeeld. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Nijmegen neemt maatregelen om het aantal verdrinkingen in de Waal te verminderen. Langs het water komen waarschuwingsborden en ook komt er een campagne op sociale media. Maar eigenlijk zou burgemeester Bruls landelijke maatregelen willen.
4: Ja, wat is het verschil tussen even pootje baden gaan of 2 meter inlopen en net te ver lopen? Als je wilt dat mensen zich aan regels houden en niet een rivier gaan, moet je eigenlijk zeggen niet in het water. Ik zou het liefst hebben dat Nederland zou invoeren in de rivier verboden, niet doen.
0: Ja, ook wordt gekeken naar wat er gedaan kan worden tegen de vele brugspringers, waarbij onlangs ook nog iemand om het leven kwam. Een Duitse arts die tussen 2021 en 2024 15 patiënten vermoordde, die heeft levenslang gekregen. Hij diende verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield, en hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij ook de appartementen van de slachtoffers in brand om zo bewijs te verdoezelen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt nog 76 andere verdachte sterfgevallen. In de stad kun je er eigenlijk niet meer omheen. Overal duiken ze tegenwoordig op van die hippe kanta's. Of ja, hoe noem je die dingen eigenlijk?
5: Nou, ik zou het gewoon een bureau noemen. Of een juppeskelter. Een city golfcar. Je kan het van alles noemen.
21: Nou, ik vind microauto echt wel een goede term. Die staat ook in het rapport wat we samen met de voerregio hebben laten uitvoeren en samen met het Rijk. Ik denk dat dat namelijk eigenlijk gewoon de lading dekt. Het is of een gehandicapte auto of het is een microauto.
0: Ja, dat zegt deze Amsterdamse wethouder. En die naam die is belangrijk, want die zorgt er onder meer voor dat gebruikers nu niet meer precies weten welke regels er op de weg voor een autootje gelden. En bijna de helft van de bestuurders die kent die regels ook niet, blijkt uit onderzoek van de vervoerregio Amsterdam. Schokkend, zegt de wethouder.
21: Ja, ik vind dat best wel heftig. We zien natuurlijk wel ook al in de verkeersveiligheid dat het af en toe misgaat. Maar dat het er zoveel mensen zijn die niet de moeite hebben genomen om even de regels te checken voordat ze dat ding kopen, ja, dat vond ik toch eigenlijk ook wel een beetje schrikken.
0: Nou, de vervoerregio verwacht dat er steeds meer van dat soort wagentjes op de weg komen en pleit daarom ook voor een zwaarder rijbewijs dan het brommerrijbewijs dat er nu voor nodig is. Het weer dan, het is vrijwel overal droog. In de loop van de middag komt ook de zon er steeds vaker bij. Graad of 25 is het. Morgen vooral in het noorden grijs, elders zon en een graad of 26.
20: Open huis. Henk van Steeg.

is waar eigenlijk het moment is dat de moeder die spiegel stork slaat. En waarin hij als doof, stom en blind kind gevangen lijkt. En hij voelt zich nu zelfs een soort messias van zijn volgers.

mag ik even zeggen dat we met elkaar toch best een mooi kleurrijke clubje mensen zijn als openhuizers hier op NPO Radio 5. Want ik vroeg om kleur. Nou, dat heb ik gekregen. De kleur die er bovenuit springt is toch wel blauw. Blue Island, Blue Velvet. En zometeen gaan we ook een blauw plaatje draaien. Voor de rest eervolle vermeldingen van Kitty. Dat, ja, waar haal je het vandaan? Maar deze, die had ik niet zien aankomen bij de kleur wit.

0: Oh, nou kunnen we hem dan even bellen. Henk Wijngaard met een sneeuwwitte bruidsjurk. En deze vond ik ook wel leuk. De kleur geel. Christy met Yellow River. Remco, dankjewel.
1: Het is echt.
0: Ja, wat is het, Tom? Tom, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Wat is er? Ik had je iets ervoor opgezet.
2: Je bent slecht te verstaan.
0: Hè?
2: Dat ben ik niet gewend.
0: Nee, ik zal rustiger praten. Hoe is het, Tom?
2: Ja, gaat wel.
0: Ja, want ik moest van de week nog aan je denken. Want de koning komt, toch?
2: Ja,
0: ja,
2: dat klopt.
0: Ja, want hij wordt net zo oud als Lelystad. En dat gaan jullie dan samen vieren volgend jaar. Hoe vind je het?
2: Nou, ik rij even een blokje om.
0: Oké, prima. Nee, jij gaat lekker naar Almere die dag.
2: Nou, dat is het andere uiterste. Nee,
0: Oh, wat goed is. Ik had echt verwacht, mensen zitten dat vinden dat helemaal leuk. En die willen dan de mooiste plekjes laten zien van Lelystad.
2: Maar... Ja, nee, maar het is maakt te druk.
0: Oh, die manier. Ja, dat snap ik ook alweer. Nee, prima. Dan zal ik jou van de lijst afhalen van genodigden. Dan, ja, Willem die vroeg nog aan mij. Joh, Tom, moet ik Tom vragen? Ik zeg, nou, ik denk het wel, maar ik zal het even aan hem vragen. Nou, bij deze gedaan, dus niet. Ja. Hey, wat ik ook voor jou heel leuk vind. Denk je Electric Light Orchestra en denk je de kleur blauw? Dan kom je al snel uit bij.
2: Mr. Blue Sky, manieus.
0: Nee, je hebt iets anders bedacht.
2: Ja, Midnight Blue.
0: Ja, wat leuk.
2: Dat is een rustig, melodieus nummer.
0: Ja.
2: En het heeft toch ook iets melancholisch.
0: Ja, en dat past eigenlijk ook wel bij zo'n grijze dag als vandaag. Of is bij jullie ondertussen de zon al doorgebroken?
2: Het waait lekker.
0: Het waait lekker, dat is ook heel fijn. Nou, we gaan ervan genieten. Ik ga het helemaal stilmaken, want je hebt hem al zo mooi aangekondigd. Electric Light Orchestra, Midnight Blue. Tom, dankjewel.
2: Alsjeblieft.

Creools en Frans weer eens even lekker opgehaald. Ik heb de vertaling er even bij gepakt. Zoekmachine Maldon, zo was het in 1990 een hit op de radio onder andere. Het gaat over een vrouw die gek is op muziek. Nou, dat is al heel mooi. En niet langer alleen de brave huisvrouw wil zijn. En ze vraagt letterlijk om fil. En dat is zoiets als ruimtevrijheid, zodat ze kan dansen en leven. Nou, laat dat een beetje de zomer van 26 worden. En daarvoor nog heel veel mensen die fijn reageren op de Midnight Blue van Electric Light Orchestra. Margreet, die vindt het helemaal fantastisch. Nog nooit gehoord, maar top dit nummer. Nou, graag gedaan. En ook Ab, die heeft mezelf nog op single. Nou, hartstikke mooi. Kwam uit op 3 oktober 77. Hij heeft het er allemaal bijgeschreven. Zometeen de Fab Four uit Liverpool. Maar eerst Elton John met het prachtige verhaal. Dit is Daniel 5.

Als je er een beetje Roy Orbison in hoort, dan kan dat wel kloppen. Want John Lennon die schreef het ook een beetje met in zijn oren. Deze Roy Orbison net nog gedraaid bij Daniel in het de lunch. De Beatles waren dat met Please Please Me in de mono-uitvoering. En daarvoor nog Elton John met Daniel.

0: Met dat engelachtige gezang zo aan het einde. De George Baker Selection met Fly Away Little Paraguayo uit 1974. En daarvoor nog de muziek van Bruno Mars. Dus afgelopen weekend was hij bij ons lekker te gast in de Amsterdam Arena. On My Soul is zijn nieuwe single. 3 minuutjes na 4:30. En ja, je hebt soms mensen die je helemaal niet zo heel erg lang kent, maar die je meteen in je hart sluit. Ik had dat precies 2 weken geleden. Toen was het Ad. Ad die belde even om zijn sleutelwoord door te geven. En we hadden een mooi gesprek over wat hem dat weekend daarvoor was overkomen.
1: Ik heb afgelopen weekend de weekend van mijn leven gehad.
0: Wat mooi dat
1: ze hebben handen gedragen, ze hebben me op podium gedragen, ze hebben alles voor me gedaan. Ik heb een geweldig weekend gehad. Mede dankzij onze dirigent Brendan Jan Walls, die alles helemaal daar hebben bewogen om een fijne periode van te maken. En alle leden van het koor. Ah. En die wil ik allemaal heel, heel, heel erg dankbaar zijn. Aan alle mannen en vrouwen van het koor. Ongelooflijk, ongelooflijk. Dank, dank, dank, dank.
0: Ja, prachtig. Hoe Ad dat 2 weken geleden hier in Open Huis verwoordde. Hij vertelde toen ook dat eerder dit jaar zijn vrouw was overleden. Dat hij zelf eigenlijk ook niet zo heel lang meer te leven had. Maar hij had er zo met dat shantykoor ernaar uitgezien dat hij Ameland kon doen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Het raakte mij niet alleen dit hele verhaal, maar ook de mensen van het koor zelf die daarin bedankt werden en dat iets zich zo uitsprak. Maar ook veel luisteraars kregen veel appjes daarop. En je voelt hem misschien al aankomen, maar dat lange leven, dat hij niet zo lang meer te leven had, dat betekende dat hij vorige week donderdag is overleden. En vandaag is de dag dat hij het aardse voor het hemelse verruilt. Ik dacht, ik deed het toch gewoon even met jou. Gisteren ook even gebeld met zijn zoon Umberto. En die vertelde ook hoe trots hij erop was dat hij dit had kunnen doen. Op de radio had kunnen vertellen, op deze manier had kunnen zeggen, ja, hoe belangrijk de muziek voor hem was. En het koor ook, het shantykoor. En we hadden het ook nog even over muziek. Wat zijn lievelingslied was. Nou, dat was er eentje van Wim Zonneveld. Dus ik dacht, op deze dag draai ik deze. Hoe snel je iemand in je hart sluit. Aan de Amsterdamse grachten. Sterkte voor iedereen rondom Ad.

0: spot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
2: Met Heelco Span.
3: Maak er een prachtige voorstelling van.
4: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
2: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

Madonna net een nieuwe plaat uit, maar dit was uit de jaren 80. Into the Groove. Ik zie net op social media dat Bert van Madonna gewoon haar nieuwe plaat heeft gekregen. Ja, doet hij goed, die man. Zometeen Petula Clark, maar eerst...

zit wel vol met relatieadviezen, zeg. Ook deze van Petula Clark. Joh, kom naar huis, we moeten praten. En ga niet in de metro of in de regen blijven slapen. Het was 1967 en daarvan nog de Bee Gees. More Than a Woman stond trouwens twee keer op die soundtrack. Nummer 1977. Ik zie hem al zitten. Hij zwaait je al met alle egaars toe. Henk-Jan Smit zometeen in Bert op 5. Veel plezier met deze woensdagmiddag en avond. En morgenmiddag 2 uur melden we ons weer. En dan... The Fortunate Son van CCR.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
1: Ster. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt. En hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers aan tafel!
9: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Het is 4:00 en dit is het NOS-journaal met Renate Kok. Goedemiddag, Renate.
8: Goedemiddag. Amerika dreigt met grote aanvallen op Iran. Die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden, zei president Trump op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er ook al over en weer beschietingen tussen Amerika en Iran. En volgens Trump zijn er toen Iraanse boten geraakt. Dat zei hij dus op een persconferentie in Ankara.
17: We knocked out 28 boats last night. Little ones. That's all they have is little ones.
18: Are you going to try to take out more tonight?
17: Will we go tonight? You know, normally I wouldn't tell you. I wouldn't tell you, but you know what? There's not a thing they can do about it. So the answer is probably.
8: Ja, verder zei Trump dat hij Oekraïne toestemming wil geven om Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou een fabriek in Oekraïne moeten komen, maar wanneer is nog niet duidelijk. Er is daar een groot tekort aan goede luchtafweer en daardoor slaan er meer Russische raketten in. Bij een aanval op een middelbare school in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog niet duidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. Oudere organisaties reageren teleurgesteld op het besluit om de landelijke kortingen in het OV voor 65-plussers af te schaffen. Provincies en vervoerders mogen dan zelf bepalen welke groepen korting krijgen in de bus en tram. En daarom ontstaat er een lappendeken aan regelingen, vrezen de organisaties. Kinderen tot 12 jaar die mogen vanaf volgend jaar wel gratis reizen om het OV zo toegankelijker te maken voor gezinnen. Er moet wel een volwassene meereizen als begeleider. En de Japanse duizendknopen rukt steeds verder op. De wortels van die plant die kunnen schade aanrichten aan asfalt, aan bruggen en ook aan viaducten. Maar ook aan bijvoorbeeld stroomkastjes. En dat blijkt bijvoorbeeld langs de A2 bij Maastricht bij de Willem-Alexander-tunnel.
19: Als je hier niks doet, kruipt die duizendknoop net zoals hier in de besturingskasten van bijvoorbeeld deze camera's om de snelweg te kunnen observeren. Of een besturingskasten om een tunnel te kunnen bedienen.
8: Ja, die plant die is heel moeilijk te bestrijden. Gif wordt niet meer gebruikt en het enige biologische middel dat voorhanden is, dat is erg kostbaar en ook omslachtig in gebruik. Toch is niks doen geen optie, zegt Rijkswaterstaat. Het weer dan. Vanavond en vannacht is droog. Graad of 15. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden.
4: Dankjewel, Renate.
16: Bert op 5. Henk Jan Smit.

0: Dance van Chris Montez. Een fijne opener van deze Bert op 5. Een hartelijk goedemiddag.
1: Dit is Bert op 5.
0: En we hebben zoveel in petto in deze twee uur. Weer keert een voetballer terug op het oude nest. Dit keer is het Daily Blind. Gaat weer voor Ajax spelen. En een bet op vijfje is deze week nog niet gewonnen. Daarom vandaag weer een kans op dit felbegeerde kleinoot in de slimste mens. En natuurlijk gaan we ook weer spazieren. Niet marcheren, maar wandelen. Dat is de tocht van Den Helder tot Den Briel. En we stoppen vandaag in Julianadorp. Dus weet jij iets over Julianadorp? Laat het weten via de NPO Luister app. Nou, dit en nog veel meer tussen nu en 6 uur. Vooral ook heel veel lekkere muziek.

Uit 1979, Gloria van Umberto Tozzi. Ja, bijna alle huiseigenaren denken dat hun huis goed beschermd is tegen inbraak als ze met vakantie gaan. Velen denken dat ze met slimme apparaten zoals deurbellen, camera's en automatische verlichting de dieven op afstand houden. Maar vereniging Eigen Huis waarschuwt vandaag dat de technologie kan helpen, maar geen inbraak voorkomt. Voor een veilig huis moet je ook maatregelen nemen zoals goede sloten, wisselende verlichting, een lege brievenbus en oplettende buren. Nou, gelukkig kunnen de dieven niet spreekwoordelijk inbreken, want wij vinden dit advies wel echt een open deur.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

0: Al meer dan 40 jaar bestaan ze. Althans, de dames zelf wat langer, maar als Lois Lane bestaan ze al meer dan 40 jaar. En weer een nieuwe single, Takes a Million. En ook een heel nieuw geluid, mag je wel zeggen. Een big band geluid. Daarvoor die ook nog Bruce Springsteen met Glory Days.
1: Zet op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De Egyptische Voetbalbond heeft een protest ingediend bij de FIFA vanwege het handelen van de scheidsrechter tijdens de verloren WK-wedstrijd tegen Argentinië gisteren. 100-plussers hebben niet alleen een gezonde levensstijl, maar zijn volgens wetenschappers ook nog eens open en nieuwsgierig. Ja, het zat eraan te komen en vandaag werd het bevestigd. Daley Blind gaat terug naar Ajax voor de derde keer al. De 36-jarige Blind tekent voor 1 jaar en gaat weer voor zijn geliefde club spelen. Hij is niet de eerste voetballer die na een carrière in het buitenland terugkeert naar waar het allemaal begon. Lennart van de redactie dook de archieven in en vond daar meer voorbeelden. Lennart, om maar even te beginnen met de Daley Blind. Voor jou was dat dus geen verrassing eigenlijk?
2: Nee, voor mensen die voetbal volgen en Ajax in het bijzonder en Blind was het geen verrassing. Hij heeft dat al een keer in de documentaire gezegd, dat hij heel graag weer terug wil naar Ajax om daar zijn carrière af te sluiten. Hij heeft in de tijd dat hij nog een heel klein jongetje was, was zijn vader daar ook al voetballer. Danny Blind, die ken je misschien ook nog wel.
0: Die ken ik dan wel, ja.
2: Ja, Danny Blind won de Champions League, dat is het hoogst haalbare in Europa voor een voetbalclub. En ze trainen van Daley Blind. Bij Girona, dat was de club waar Daley Blind tot nu toe zat. Die ging naar Ajax deze zomer. Dus eigenlijk heeft hij hem gewoon meegenomen. En nu komt hij dus voor de derde keer terug. Want hij werd toen hij ongeveer 20 was even aan FC Groningen verhuurd. Daarna kwam hij dus terug naar Ajax, dat is 1. Na zijn successen bij Ajax werd hij aan Manchester United verkocht. En kwam in 2018 weer terug, dat is 2. En vandaag is dus nummer 3.
0: Wauw. En jij hebt ook gezocht nu naar meer voorbeelden van spelers die terugkeren naar de clubs waar ze eerder furoren maakte dus.
2: Ja, dan moet ik natuurlijk beginnen met de beste voetballer die Nederland ooit heeft gehad.
0: Johan Cruijff, neem ik
2: juist, dan? Heel goed, Johan Cruijff. In de jaren 70 won hij met Ajax 3 keer de Europacup 1. Hij verliet de club voor FC Barcelona en ging onder andere nog naar Amerika. Maar kwam eind 1981 terug naar Amsterdam en speelde zijn eerste wedstrijd tegen FC Haarlem.
3: Cruijff, glad, Johan Cruijff. En een weergeloze boogbal. En wat een goal van Johan Cruijff. 21 minuten spelen. Ja, en daar zijn de mensen voor gekomen. Briljant. Dit is een juweel, zonder meer. Johan Cruijff, het bloed zal wat sneller bij hem stromen. Nu al heeft hij aan de verwachtingen beantwoord. Van zulke goals zie je werkelijk niet al te veel.
2: Wauw, ja, mooie rentree, je hoorde het,
0: Cruijffie.
2: Het zat weer vol, hij kreeg ook extra geld als er meer toeschouwers kwamen omdat hij daar speelde. Dus prachtige rentree, mooie lopbal. 1,5 jaar later vertrok hij naar Feyenoord. Dat vonden Ajax hier wat minder.
0: Dat weet ik zelfs nog te herinneren.
2: Nog een soort verraad. Ja. Maar kwam toch later weer terug naar Ajax, maar dan als trainer.
0: En heb je nog meer voorbeelden kunnen vinden?
2: Ja, en wel iemand die ook in datzelfde Ajax van het fragment wat je net hoorde waar Cruijff in speelde. Maar toen nog echt aan het begin van zijn carrière stond. Frank Rijkaard. Hij ging in 1987 weg en werd een echte wereldvoetballer bij AC Milan. In 1993, 6 jaar later dus, kwam hij weer terug naar Amsterdam. En dat was zelfs zo groot nieuws dat het op het journaal te zien was.
4: Frank Rijkaard gaat naar Ajax. De 30-jarige middenvelder bereikte dinsdag met het bestuur van de Amsterdamse club overeenstemming over een contract. Rijkaard nam het afgelopen seizoen vrijwillig afscheid bij de Italiaanse club AC Milan. Hij verklaarde toen aan een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving toe te zijn. Rijkaard, die 62 keer uitkwam voor het Nederlands elftal, debuteerde in 1980 bij Ajax. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel geld Rijkaard bij Ajax terugkeert.
2: Ja, dat maakt ook eigenlijk niet zoveel uit, want hij heeft het geld meteen weer opgebracht. Want met Ajax heeft hij nog 2 seizoenen gespeeld. Uiterst succesvol, hij won weer de Champions League. En je weet, dat levert heel veel miljoenen op. Dus dat geld wat er betaald is voor Frankrijk, dat is er makkelijk weer uitgehaald.
0: Nou weet ik dat jij enorm Ajax-supporter bent. Maar zijn er dan ook niet-Ajaxiden die succesvol teruggingen naar hun oude club? Ja, of wil je daar niks van weten?
2: Ja, nee, zeker wel. Zo erg is het nou ook weer niet. Okay. Luister maar even hier naar een fragment uit 2017.
5: Daar gaat de bal in de richting van Kuit. De Wierig glijdt weg en Kuit kan het al heel snel doen. En doet het! Kuit doet het! Een boegbeeld dat terugkwam om kampioen te worden. 2-0! En weer Kuit! Kuit voor zijn hat-trick. Kuit heeft zijn hat-trick. Een jongensboek en meer dan dat. Een helder epos voor Dirk Kuit uit Katwijk. 36 jaar. 3 goals in de kampioenswedstrijd.
2: Ja, dat was in 2017 toen hij dus terug was gekomen. Hij maakte Feyenoord kampioen. Daarvoor speelde hij tussen 2003 en 2006 ook al voor Feyenoord. Maar toen lukte het dus niet om hem kampioen te maken, om Feyenoord kampioen te maken. Hij werd wel topscorer en voetballer van het jaar. Daarna maakte hij een transfer naar Liverpool. En later kwam hij dus toch weer terug naar de Kuip.
0: En is zo'n terugkeer naar een oude club altijd succesvol?
2: Nee, het gaat ook wel eens mis. Een van de beste spelers die we ooit gehad hebben in Nederland is Arjen Robben. Die stopte bij Bayern München en dat hield hij precies 1 seizoen vol. Toen klopte hij aan bij FC Groningen, waar hij als broekie ooit begon. Op zijn 17 of zijn 16e geloof ik al. Nou, een groot succes werd het niet, want hij was toch wel vaak geblesseerd en speelde slechts 7 wedstrijden in het laatste seizoen.
0: Ai, hangt dit Daley Blind nu ook opnieuw dus bij Ajax ook boven het hoofd?
2: Ja, het zou kunnen. Hij is 36. Ah. Ja, heeft nog 3 seizoenen bij Girona gespeeld. De eerste 2 waren heel goed, de laatste was wat minder. Maar zoals het nu met Ajax gaat, denk ik dat Blind echt nog wel meerwaarde heeft voor de club.
0: Maar dat kan ook meer over Ajax zeggen dan over Blind.
2: Dat zegt heel veel over Ajax.
0: Lennart van de redactie, dankjewel.

0: Meestal ben ik toch wel een groot voorstander van het origineel. Misschien hier ook wel nog wel steeds zo een beetje bij. Joni Mitchell had natuurlijk het origineel, maar het werd een jaar later gecoverd door Matthew Sudden and Comfort. Niet en Comfort. Matthew Sudden and Comfort. Dit Woodstock, prachtig nummer. En ook zij hadden er een joekel van een hit bij mee.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Nog twee presentatoren staan te trappelen om een vraag te mogen stellen. Het zijn Gerja Wolf en Ron Kas. Wil jij zo meedoen? Geef dan eerst antwoord op deze entreevraag. Pink Lady en Granny Smith zijn voorbeelden van welke fruitsoort? Nou, wil jij een gokje wagen of weet je het misschien? Even een appje sturen naar NPO Luister app of je belt naar 0800 3000 555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: Feel good muziek uit 1969 van Lou Christie. She sold me magic. En dat zou zomaar over Renate Kok kunnen gaan. Want zij verkoopt het nieuws.
1: Nou ja, verkoopt.
0: Nou,
1: dat vind ik een beetje verkeerd.
0: Ze brengt het ons.
1: Dat is beter.
0: Juist.
1: Goed, verschillende Europarlementariërs dringen bij de voetbalbonden aan op een onderzoek naar FIFA-voorzitter Infantino. Die draaide op het WK de schorsing terug van de Amerikaanse voetballer Balogun na bemoeienis van president Trump. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van een neergestort vliegtuig. Het gaat om een Boeing 737 vrachtvliegtuig. Gisteravond daar neerstortte. De 5 bemanningsleden zijn omgekomen. De gemeente IJsselstein zegt dat het de komst van een noodopvang voor vluchtelingen anders had moeten aanpakken. Zo had de gemeente eerder moeten overleggen met de voetbalvereniging die op hetzelfde terrein zit. En ook had de gemeenteraad beter moeten worden ingelicht. En in Lichtenvoorde wordt ondertussen hard gewerkt om alles op te bouwen voor de Zwarte Cross daar. Toch kon de organisatie nog wel wat hulp gebruiken bij het gras, want dat groeit wel erg hard, zegt de organisatie bij Omroep Regio 8. Buurtbewoners met een grasmaaier werd daarom gevraagd om even langs te komen om te maaien. Nou, 300 zitmaaier-eigenaren die reageerden meteen.
2: We zagen die oproep direct in de vriendengroep gestuurd, daar gaan we heen. We wonen hier kort in de buurt, dus nou.
3: Ja, dat veel meer doen lijkt me wel grappig, superleuk idee, spontaan. Ja, dat gaan we doen, weet je wel.
2: Wat heb je meegenomen?
3: Tuintrekker met mulch.
2: Ja, dit is Huske Vara, stond bij ons nog in de schuur. Ah, dit is toch fantastisch. Iedereen lachen met een beetje om elkaar heen, langs elkaar heen.
4: Hartstikke gezellig.
0: Nou, dat is echt een Norberschap, noemen ze dat daar toch? Zoiets.
1: Doen ze hartstikke goed.
0: Ja,
1: over 9 dagen begint daar die Zwarte Cross. Het weer dan vanavond en vannacht blijft droog. Temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden.
0: Dankjewel, Renate.

0: Ride My Seesaw, The Moody Blues. Oh, even die deur weer open hoor. Even duwen. Help even mee. Kom op, ja. Het Smits Archief.
1: Het Smits Archief.
0: Duizendpoot Ellen ten Damme, die leerde ik kennen in 1994... toen ik bij Phonogram werkte, een platenmaatschappij. Inmiddels is ze bekend bij het theaterpubliek en popminnend Nederland... want ze is jaarlijks in het theater te zien waar ze volle zalen trekt. En onlangs heeft ze ook nog een succesvolle clubtour afgesloten. Verder zagen we Ellen weken achtereen in Carré met een speciale circusshow. Ze danst, ze zingt, ze acteert, ze speelt viool, gitaar en lijkt af en toe net een acrobaat. En als je haar ziet, zou je niet zeggen dat dit meisje volgend jaar 60 wordt. Ja, meisje. Ze ziet er echt nog als een meisje uit. En zoals gezegd, ik leerde haar kennen toen ze gecontracteerd was bij Phonogram. Gitarist en producer Rob ten Bokum had haar ondergebracht bij de platenmaatschappij en produceerde het album. En tot dan toe was ze vooral bekend als actrice. En elke keer als we dan vroegen hoe het met de opnames van het album ging, kregen we te horen dat het bijna af was. Maar na maanden wachten was het nog steeds bijna af. Rob ten Bokum werd langzaamaan gek van de twijfel van Ellen en dwong haar knopen door te hakken. Uiteindelijk is er een te gekke plaat uitgebracht met de toepasselijke titel Kill Your Darlings. Dat is een term uit de filmwereld waarbij je soms mooie scènes moet weggooien in de montage om de vaart van de film erin te houden. Het is hier en daar alsof er een kruising tussen Björk en Kate Bush wordt begeleid door de Rolling Stones. Ik draai van het album Kill Your Darlings de openingstrack

0: uit 1992, You Bring On The Sun. Ik denk dat dat overal in Nederland wel gewend wordt op dit moment. Maar geen zorgen, dat komt dit weekend allemaal eraan, hè, die zon. En dan denk je weer, nou, een beetje schaduw mag ook wel. London Beat was het in ieder geval.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: De slimste mens in Bert op 5. Ja, de radioversie van de slimste mens. Ik ga het vandaag spelen met Sabrina Romp. Goedemiddag, Sabrina.
3: Hey, goedemiddag Henk-Jan.
0: Nou hadden we gisteren de heer van Amersfoort, Stefan Amersfoort geloof ik. Die kwam uit Amstelveen. Waar kom jij vandaan?
3: Ja, ook uit Amstelveen.
0: Jullie zitten toch niet in één huis ook nog eens onder één hoedje te spelen, hè?
3: Nee, Amstelveen is iets groter dan mensen denken, hoor.
0: Ja, maar dat komt omdat wij wandelen van Den Helder tot Den Briel. En dan komen we in heel veel kleine gehuchten. Dus nu denken we dat alle plaatsen gewoon maar een paar honderd inwoners hebben. En die elkaar allemaal kennen. Nee hoor, dat is ook een onzin.
3: Ja,
0: ik weet dat Amstelveen best groot is. Maar je kent de speler van gisteren niet, in ieder geval.
3: Nee, niet dat ik weet. In ieder geval.
0: Nee. Dat maakt ook eigenlijk helemaal niks uit, al zou je hem wel kennen. Want het is iedereen weer ieder voor zich. En zo is dat ook bij de slimste mensen bij de tv-versie. Er zijn ook kandidaten die elkaar heel goed kennen, maar die toch tegen elkaar spelen. Ja. Ik heb eerst maar eens even de entreevraag voor je. Ik zei net, Pink Lady en Granny Smith zijn voorbeelden van een fruitsoort. Welke fruitsoort?
3: Dat zijn appels.
0: Nou, dat is helemaal correct. En daarmee heb jij de plek veroverd in de slimste mens radioversie. Ik ga het even uitleggen aan je. Ik heb hier nog twee NPO Radio 5 presentatoren. Een van hen, jij kiest, die stelt een vraag. Daarna heb je 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. Het eerste antwoord is goed voor 10 punten. Het tweede antwoord levert 20 punten op. Het derde levert 30 punten op. Het vierde 40 en het vijfde 50. En als je niks meer weet, raad ik je aan om te passen. Want iedere seconde die je over hebt is goed voor 1 punt. En bij 40 punten of meer win je een bet op 5. En hoe meer punten je krijgt, hoe hoger je in het klassement komt voor een finale plaats. Nou, en voor de rest gaat het niet om kennis, maar om associatie. Dus als er wordt gevraagd, wat weet je van? Gewoon vrijelijk associëren, gewoon losgaan. En dan hoop ik gewoon dat je in ieder geval dat bet op 5 wint.
3: Ik ga mijn best doen, ik ga het echt proberen.
0: Nou, meer dan je best kun je niet doen, Sabrina.
3: Nee, precies.
0: Ik heb hier voor je klaarstaan Ron Kas en Gerja Wolf. Wie mag de vraag stellen?
3: Nou, ik vind het persoonlijk de leukste radio-dj, vrouwelijke radio-dj van heel het land nu. En Gerja Wolf.
0: Nou, ik ben ontzettend blij dat je de toevoeging van het geslacht eraan toegevoegd hebt. Vrouwelijke DJ.
3: Ja.
0: Anders was ik hier natuurlijk totaal in zak en as gegaan. Hier komt ze aan. Hier is Gerja Wolf.
4: Ik ben anglofiel. In augustus ga ik weer lekker naar Ierland. Ik kom er vaak. Het is echt een geweldig land. Ik kom ook graag in de vele pubs waar vaak een live bandje speelt. Misschien is hij ook wel in de kroeg begonnen. Wat weet jij van Bono?
0: Dus wat weet jij van Bono?
3: Bono is een zanger. U2

0: antwoorden te geven. Het eerste antwoord is goed voor 10 punten. Het tweede antwoord levert 20 punten op. Het derde levert 30 punten op. Het vierde 40 en het vijfde 50. En als je niks meer weet, raad ik je aan om te passen. Want iedere seconde die je over hebt is goed voor 1 punt. En bij 40 punten of meer win je een bet op 5. En hoe meer punten je krijgt, hoe hoger je in het klassement komt voor een finale plaats. Nou, en voor de rest gaat het niet om kennis, maar om associatie. Dus als er wordt gevraagd, wat weet je van? Gewoon vrijelijk associëren, gewoon losgaan. En dan hoop ik gewoon dat je in ieder geval dat bet op 5 wint.
1: Ik ga mijn best doen, ik ga het echt proberen.
0: Nou, maar, meer dan je best kun je niet doen, Sabrina.
1: Nee, precies.
0: Ik heb hier voor je klaarstaan Ron Kas en Gerja Wolf. Wie mag de vraag stellen?
1: Nou, ik vind het persoonlijk de leukste radio-dj, vrouwelijke radio-dj van heel het land nu. En dat is Gerja Wolf.
0: Nou, ik ben ontzettend blij dat je de toevoeging van het geslacht eraan toegevoegd hebt. Vrouwelijke dj.
1: Ja.
0: Anders was ik hier natuurlijk totaal in zak en as gegaan. Hier komt ze aan. Hier is Gerja Wolf.
2: Ik ben anglofiel. In augustus ga ik weer lekker naar Ierland. Ik kom er vaak. Het is echt een geweldig land. Ik kom ook graag in de vele pubs waar vaak een live bandje speelt. Misschien is hij ook wel in de kroeg begonnen. Wat weet jij van Bono?
0: Dus wat weet jij van Bono?
1: Bono is een zanger. U2. Ze hebben laatst een paar jaar geleden opgetreden in Las Vegas in een bowl of zoiets. Sunday Bloody Sunday. Pas. Ik weet niet meer.
0: Nou, je had er 3 goed in ieder geval.
1: Ja, dat verbaast me.
0: Nou, nee, mij niet. En het vervelende is, wij doen dit spelletje zelf ook altijd. En dan, ik zei ook meteen Las Vegas. Want dat is toch, U2 heeft in Las Vegas gespeeld natuurlijk. Dus,
1: ja.
0: Maar die staat er niet bij. En dus ja, het was wel goed. Maar dat is niet wat we zochten inderdaad. U2, zanger, zonnebril.
1: Natuurlijk.
0: Ja, en dan nog Band Aid, Live Aid. Goede doelen.
1: Ja, toen was ik nog niet geboren.
0: Nee, goed, maar Bono is wel dezelfde goede doelenman. Dat kunnen we wel zeggen. Je had dus met 3 antwoorden goed, had je 60 punten plus 9 seconden over. Heb je 69 seconden en daarmee ben je een winnaar van een bet op 5. En daar ben ik ontzettend blij mee, want je bent de eerste voor mij deze week.
1: Dus, echt waar?
0: Ja, gisteren en eergisteren geen bet op 5 kunnen weggeven. Dus.
1: Oh, nou, dan ben ik echt trots op mezelf.
0: Ja, dat moet je ook zeker zijn, Sabrina.
1: Wauw.
0: Fijn om met jou dit spel te spelen. Dank je wel voor het meedoen. En, blijf vooral luisteren naar NPO Radio 5.
1: Nou, dat doe ik zeker. Iedere dag weer.
0: Echt? Wat is je favoriete programma?
1: Ik heb een paar.
0: Nou.
1: Sowieso de avond van 5. Ik vind ook, Antje Montero op zaterdag en zondag heel erg leuk.
0: Theater, ja.
1: Theater van Sentiment. Even kijken. Ook daar kom ik er helemaal
0: niet op. Nee, hoeft
1: helemaal, ik vind het al heel fijn. Stil geworden.
0: Hartstikke goed. Fijn dat je mee hebt gedaan. En tot gek. Blijf luisteren. Dag Sabrina.
1: Doei.
3: De slimste mens.
4: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: En nu is het 5:00. Hier is het NOS Journaal met Renate Kok.
6: President Trump dreigt met zware aanvallen op Iran. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. Staalbedrijf Tata Steel wordt voor de rechter gesleept. En het OM vertelt waarom.
7: Als ik het heel simpel zeg, zijn de strafbare feiten dat Tata Steel volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk en in strijd met de regels te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.
6: En de aanklacht die komt erna een massaclaim een paar jaar geleden. Deze inwoners van IJmuiden die reageren verdeeld op het nieuws.
8: Ik heb helemaal geen last van Tata Steel. Nee. Af en toe hoor je ze een kanaal, dat is het enige. En soms een hele harde, maar voor de rest heb ik totaal geen last van.
9: Je auto is op een gegeven moment, als je klaar bent, loop je terug naar de parkeerplaats. Merk je dat hij helemaal zwart is. Af en toe dat hoesterige, hoe heet het. Ja, onbewust krijg je toch wel een hoop binnen.
6: Ja, die rechtszaak tegen Tata die begint eind november. De ondernemingsraad van het bedrijf maakt zich zorgen over de toekomst vanwege die zaak. Een Duitse arts moet levenslang de cel in voor het vermoorden van 15 patiënten. Hij gaf die patiënten palliatieve zorg, vertelt correspondent Gim Balduk.
10: Als hij eenmaal thuis was bij dus een patiënt, gaf hij die persoon een dodelijke hoeveelheid medicatie, waarna die persoon dus ook overleed. En meermaals heeft hij vervolgens ook de woning van die persoon in kwestie in brand gestoken. Er werd duidelijk dat er een patroon plaats had tussen meerdere branden, waarbij dus een dood patiënt werd aangetroffen. Daarna heeft de politie onderzoek gedaan en dus deze arts gearresteerd en uiteindelijk veroordeeld voor 15 doden.
6: Ja, het vermoeden is dat die arts nog veel meer slachtoffers heeft gemaakt. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt nog 76 andere verdachte sterfgevallen. In de Westfriese sluis bij Kolhorn is begin van de middag een jacht gezonken. De twee opvarenden zijn volgens NH Nieuws meteen uit het water gehaald. Waardoor het schip is gezonken is niet bekend. De veiligheidsregio zegt dat het jacht razendsnel onder water kwam te liggen. Het weer dan vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur gaat dalen uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen veel zon, behalve in het noorden van het land. En het wordt dan maximaal 28 graden.
5: Dankjewel, Renate.
4: Op 5, Henk Jan Smits.

You're My Best Friend van Queen was dat uit 1976. En we begonnen de tweede uur van Bert op 5 met Maywoods Rio. Ja, er kwamen appjes. Nou, er kwam één appje binnen van Marjan. Die zegt, je moet toch 40 punten hebben? Dan had ze het over de slimste mens om een Bert op 5'je te winnen. En die kandidaat had 39. Ze had 9 seconden over en 3 antwoorden goed. Maar het eerste antwoord levert 10 punten op. Het tweede antwoord levert 20 punten op. Het derde antwoord levert 30 punten op. Dus daarmee had ze al 60 punten, 9 seconden over. Ze had dus 69 punten, Sabrina. En daarmee is ze toch wel eerlijk de winnaar van het Bert op 5'je. Met, ze had zelfs 29 punten te veel. En heeft zelfs een plekje in het algemene klassement daarmee veroverd. Zeg, over muziek en over muzieksmaak valt sowieso niet te twisten natuurlijk. Maar muziek, ja, wanneer is iets leuk voor NPO Radio 5, dat is vaak wel een discussie. Kan dat wel, kan dat niet? Dat vind ik altijd een interessante discussie. Volgens mij, als je getrouwd bent, dan mag je gedraaid worden op NPO Radio 5. Want deze artiest moest eerst trouwen voordat ze op NPO Radio 5 gedraaid kan worden. Ik heb het over de nieuwe single van Taylor Swift op NPO Radio 5.

0: knew it, I knew you. Van Toy Story 5 van de soundtrack. Is dit een nieuwe single van Taylor Smith en Taylor Swift? En, René laat nog weten, als Taylor Swift klinkt als Ilse Lange, dan kan ze op NPO Radio 5. Dan vraag ik meteen af, is dat dan een compliment voor Ilse Lange of een compliment voor Taylor Swift? Maar dat is geheel aan de luisteraar.
1: Reis mee met Bertel 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, je hebt het waarschijnlijk wel herkend. Jan Klaassen, de trompetter van Rob de Nijs. Die hoor je elk

0: zomer gaan we wandelen, wij van Bert op 5. Van Den Helder tot Den Briel. Een tocht van 200 kilometer. Elke dag maken we een tussenstop. En vandaag passeren we in Julianadorp met een slordige 15.000 inwoners. Eén van hen is Erwin Mosk. Hij woont sinds 1962 in Julianadorp en geeft regelmatig lezingen over de geschiedenis van zijn woonplaats. Erwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Julianadorp, ja, dat heeft een bijzondere geschiedenis als het gaat om de naam van het dorp alleen al. Hoe heette het eerst?
1: Nou, kan ik je vertellen, dat heette eerst Loopuitdorp.
0: Loopuitdorp, dat klinkt als niet een aanbeveling om erin te gaan.
1: Nee.
0: Maar daar heeft het niks mee te maken, hè?
1: Daar heeft het helemaal niks mee te maken, exact. Het is namelijk zo, het Koegras werd in 1849 in bezit genomen, gekregen.
0: Het van Koegras is een polder, of zo?
1: Nou, het is een soort met polder, ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. In 1849 werd het bezit van Pieter Loopuit, de vader van Pieter Loopuit junior. Mm-hmm. En het Koegras dat was 3875 hectare groot. En de kleinschoon, die heeft eigenlijk het verhaal van zijn vader doorgezet. Want het was een polder met alleen maar een paar stolpen, althans een paar 25 stolpen. En een houten barak als school. En de Pieter Loopuit junior heeft de school opgemetseld. Dus echt een gebouw van gemaakt. Waarvan het de originele gebouw nog staat langs de Van Vreesweg, op de hoek Langevliet Van Vreesweg.
0: Ja.
1: En terwijl ze daarmee bezig waren, was zijn gedachte van ja, het polderkoegras, mag ik het zo zeggen, heeft een huiskamer nodig waarin alle mensen elkaar kunnen ontmoeten op de zondag. Dus hij zei, dit moet eigenlijk de huiskamer van het Koegras worden. En hij heeft een kerk gebouwd.
0: En
1: die kerk die heeft hij gebouwd in 1809 is hij daarmee begonnen. En die kerk die was klaar op 8 oktober. En hij zei, onvoltooid zou ons dorp blijven indien daaraan ontbrak een gebouw gewijd aan geestelijke belangen.
0: Zo. En hoe, dat wil ik toch even een sprongetje maken, want het was pas vanaf 1909 dat het Loopuit werd opeens Julianadorp genoemd. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Nou, dat was zo. Pieter Loopuit junior, die zei van nou, ik wil eigenlijk niet dat het dorp Loopuitdorp gaat heten. Hij zei, dat vind ik eigenlijk te veel eer. Hij wilde daar eigenlijk niet aan meewerken. Toen is er op 20 oktober heeft hij een brief geschreven naar koningin Wilhelmina met het verzoek of het dorp naar de op 30 april in dat jaar 1909 geboren prinses Juliana of het Juliana dorp mocht worden genoemd.
0: En dat mocht, blijkbaar.
1: Nou, daar werd uitzonderlijk snel op gereageerd. En daar werd in de taal van met waardering geven wij toestemming om het dorp Juliaandorp te noemen. En dat was al op 3 november, dus dat was op een hele korte termijn.
0: Zo, daar moet je nu omkomen binnen een maand, ja. Zeg. En nou ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de naam opnieuw veranderd weer. Nou, want die Duitsers konden natuurlijk geen koningshuisreferentie hebben. Dus Juliaandorp werd weer even Loopuitdorp.
1: Juist, exact. Dat was in 1942.
0: En toen is het toch weer naar Julianadorp, toen eenmaal de oorlog voorbij was.
1: Ja, na de bevrijding werd uiteraard de Duitsers hadden zelf borden neergezet met Loopuitdorp. Maar de oorspronkelijke borden van Julianadorp werden geplaatst. En dat was ook een mijlpaal voor de bevrijding op 8 mei.
0: Mooi, het is gewoon mooi dat zo'n dorp zo'n geschiedenis heeft. Ik wil je hartelijk danken, Erwin Mosk vanuit Julianadorp.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
2: Zo, kom je nog eens ergens.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

The Woman van Percy Sledge hoorde je. En nu nog hoorde je Traffic Jam van Sailor. En dan wachten we op Renate Kok voor het nieuws van 5:30. En dan heb ik nog tijd voor 2 plaatjes. Onder andere 2 motten van Doren.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee modders.

hem noem ik Bas. Die dotte van moteur in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want dat fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

0: sorry vir Charlotte en Motte gewas. Met een dotter van Motte wonen in mijn jas.
1: Welke radiozender hoor je nou van Taylor Swift tot Doris? Nou, NPO Radio 5. En nu is het klokken 5:30. Hier is Renate Kok met het laatste nieuws.
2: Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde aan die maatregelen. Bij een aanval op een middelbare school in Beieren in Duitsland zijn twee meisjes van 13 ernstig gewond geraakt. Ze verkeren nu niet meer in levensgevaar, meldt de politie. Het gaat waarschijnlijk om twee leerlingen. Er is ook een verdachte aangehouden, een jongen van 16. Die had een mes en een vuurwapen bij zich. Volgens Duitse media zijn er sterke vermoedens dat er bij die aanval is geschoten. Oudere organisaties reageren teleurgesteld op het besluit om de landelijke korting in het OV voor 65-plussers af te schaffen. Het is het gevolg van het gratis maken van het OV voor kinderen tot en met 11 jaar. En deze oudere man in Utrecht is er duidelijk niet mee eens.
3: Kut. Omdat ik dacht, ik ben zelf 80 en dan ga ik het volle pond betalen.
4: En dat wil u niet, of dat kan u niet?
3: Ja, dat kan ik wel, maar dat wil ik niet.
2: Ja, het is de bedoeling dat het OV zo toegankelijker wordt voor gezinnen. Oudere mensen kunnen het vaak zelf betalen, zoals die man van zojuist. En er zijn ook nog wel lokale regelingen.
1: Maar hij wil het niet!
2: Nee. Maar op een akte. Het weer dan. Vanavond en vannacht is droog. Graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. En gemiddeld 26 graden dan.
1: Dankjewel, Renate.
5: Dit is tot 6 uur Bert op 5.

0: Lionel Richie, My Destiny.
1: De top 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: De 75-jarige Ana Belén is al meer dan 60 jaar actief. In 1961 begon zij als kindsterretje. En in 1965 maakte ze haar eerste album. In dat jaar werd ze ook bekend als actrice. Ze stond in het theater en speelde in veel speelfilms. Maar voor mij is ze toch vooral zangeres. In 1993 komt dit prachtige La Mentira. La Mentira, dat betekent zoveel als de leugen. Dus dat zal misschien een heel somber liedje zijn. Maar ik vind het zo mooi. Het is een pure bolero, zoals dat in Spanje wordt genoemd. Ana Belén.

0: Na Tietjen hoor je Neil Diamond en Cherry Cherry.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Is het nu alweer de laatste ronde? Jongens, jongens, jongens. Ja, er kwam een appje binnen van Thijs. Hij vroeg, waar komt de naam Granny Smith eigenlijk vandaan? Ik vind het maar een aparte naam. Dat dan allemaal naar aanleiding van de entreevraag voor de slimste mens. Nou Thijs, dat kan ik je haarfijn uitleggen. Want dat weet ik natuurlijk, mijn oma werd altijd Granny Smith genoemd, oma Smits natuurlijk. Maar je gelooft het bijna niet, het is echt vernoemd naar de vrouw die deze appel ooit heeft gekweekt. Lang, lang geleden, in 1868, leefde in het verre Australië Maria Ann Smith. En zij ontwikkelde een heel eigen appelras en werd in haar omgeving liefkozend Granny genoemd. En ja, 1 plus 1 is 2 en die appel kreeg dus de naam Granny Smith. Duidelijk, Thijs? Oké. Okay.
2: De laatste ronde.
0: Tijdens onze wandeltocht van Den Helder tot Den Briel pauzeerden we vanmiddag heel even in Julianadorp. Waar we wilden uitzoeken waar de naam vandaan komt. Anthony Borg appte, Julianadorp is ook bekend vanwege het schip op het strand. En dat is bij de zandloper. Vraag maar na. Nou, dat hoeft niet, want we geloven jou, Anthony. Is ooit volgens mij ooit verbrand. Nou, dat weet hij dus niet zeker. Dat hadden we even na moeten vragen. De zandloper was jarenlang mijn vakantieplek in mijn jeugd. Geweldige tijd gehad. En dan wordt er gereageerd door Leonie Stavinga. Leonie, goedemiddag.
3: Hi, hi.
0: Ja, jij hebt ook in Julianadorp gewoond. Maar jullie noemden het anders, hè?
3: Ja, het kreeg gekscherend de naam Irenedorp.
0: Irenedorp?
3: Ja.
0: Dat moet je even uitleggen.
3: Nou, vanaf 1980 was het gerucht dat de Marva's, de marine vrouwenafdeling, ja, mee mochten varen aan boord van de schepen.
0: En mag ik heel even onderbreken, Leonie? Er zit, ja, een soort feedback toontje in. Kan het zijn dat je bij een speaker staat waar dezelfde zender op staat als waar die jij via de telefoon hebt?
3: Nee hoor, want ik heb alles uit.
0: Oh joh, nou dan gaan we verder. Ga door. Irenedorp, je had de Marva's, vrouwelijke marinemensen. Daar waren we gebleven. Ga door.
3: Ja, nou vanaf 80 was het berichter dat die meiden mee mochten varen aan boord. En toen hadden de marinevrouwen, tenminste de vrouwen van marinemannen, die hadden al iets van, gaat het wel goed? Nou, in 81 zijn de Marva's inderdaad aan boord gekomen van de schepen. En vanaf dat moment werden één na de andere scheiding uitgeroepen in dat is werkelijk waar. Ik moet bekennen, mijn scheiding ook in 85.
0: Ook als gevolg van Marva's?
3: Ja.
0: Oh nee, ik mag niet om lachen, maar het is
3: ja,
0: wel.
3: Nee, daar mag je om lachen, want het was voor mij een bevrijdingsdag toen.
0: Okay.
3: Want ik ben daarna aan een marineman gekomen. Nou, de meest fantastische marineman die je maar kan bedenken.
0: En daar ben je nog mee?
3: Nou, ja, nee, jammer genoeg niet meer, want die is in 22 overleden.
0: Oh, shit.
3: Ja, nou, zeker shit.
0: Dat is dan weer een trieste afloop van toch wel een heel grappig verhaal. Om dan Julianadorp Irenedorp te noemen. Vanwege prinses Irene die niet meer bij haar man was.
3: Ja, precies.
0: Oh, dat was goed. Nou, ik had dit niet willen missen. Dit is een mooie toevoeging aan onze enorme wandeltocht van Den Helder tot Den Briel uit Julianadorp. Dankjewel, Leonie.
3: Joe, graag gedaan. Jullie hadden trouwens ook eigenlijk even bij het Kim moeten kijken.
0: Oh, nou dat doen we volgende keer.
3: Dat denk ik niet, want die ligt boven Julianadorp.
0: Oh, shit. Ja, nou,
3: het Koninklijk Instituut van de Marine.
0: Ja, dat is inderdaad ook heel interessant. Hadden we kunnen doen, maar we moeten door.
3: Ja, jammer.
0: Dag Leonie.
3: Hey, fijne avond.
0: Ja, dankjewel. Jij hetzelfde.
3: Dag.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: De Bluebells. Dat is de voorlaatste voor mij vandaag. Maar het gaat hier gewoon op NPO Radio 5 lekker door. Straks de avondstart met Simone Walraven natuurlijk. Ik heb er nog één voor je. Dat is deze van Nederlandse Bodem. Dit is uit Limburg. Volumia. En hou me vast. Tot morgen.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: 1 op de 5 mensen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Dementie. In de live-uitzending Herinneringen voor het leven, Stop Dementie, staan we stil bij deze ingrijpende hersenziekte. Want voor mensen met dementie en hun naasten staat het leven vaak stil. Herinneringen voor het leven, Stop Dementie, vanavond 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
6: Klinkt als een soort spookverhaal.
7: Ja, is nog gebeurd.
5: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 6 uur, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
12: Goedenavond. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De renner van team Decathlon won zojuist de sprint in Po.
13: Kooi gaat aan bij zijn tourdebuut. Heeft hij al die chaos overleefd? En kan hij dat meteen ook bekronen met een ritzegen? Olaf Kooi is de Nederlandse winnaar in Po. Olaf Kooi. Eerste kans, meteen raak.
14: En makkelijk.
12: Ja, het is de eerste ritzegen ooit voor Olaf Kooi in de Tour. Amerika is van plan om komende nacht opnieuw Iran aan te vallen, zegt president Trump. Wat hem betreft is het staakt het vuren tussen de 2 landen voorbij. Ook afgelopen nacht waren er al over en weer beschietingen, zei Trump.
15: We hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out.
12: Ja, spanningen tussen de VS en Iran liepen de afgelopen dagen weer op na aanvallen van Iran op schepen in de straat van Hormuz. Tientallen Europarlementariërs willen een onderzoek naar FIFA-baas Infantino. Ze willen weten wat zijn rol was in het kwijtschelden van de schorsing van een Amerikaanse speler op het WK, vertelt deze Europarlementariër van Pro.
16: Het hangt allemaal samen met hetzelfde probleem, namelijk de FIFA heeft ongelooflijk veel geld en macht. En het is heel moeilijk om daar grip op te krijgen. En veel leden met mij denken, ja, we moeten toch proberen om die organisatie ter verantwoording te roepen.
12: Ja, het draait allemaal om de Amerikaanse spits Bellingham. Die kreeg een rode kaart, maar mocht de wedstrijd daarna toch spelen. Zijn schorsing zou zijn geschrapt na een telefoontje tussen president Trump en Infantino. En Den Bosch zet een streep door de carnavalsdonderdag. De stad worstelt al langer met de grote drukte dan. En het levert ook steeds meer overlast op. Volgens burgemeester Mikkers is 6 dagen carnaval te veel van het goede. De gemeente schrapt nu in de stad alle evenementen op donderdag. En in de cafés mag pas vanaf 6 uur 's avonds alcohol worden geschonken. Ter compensatie mogen ze dan op vrijdag dan wel al meteen 's ochtends vroeg open. Het weer dan opklaringen, het blijft ook droog. Vannacht gaat het afkoelen naar 1 graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wel wat langer bewolkt. En dan wordt het 22 tot 29 graden.
10: De avondstart. Simone.

0: Evergreen tegen die bij toeval is ingezongen. En ik heb iets gevonden van de Pointer Sisters, zoals je ze nog nooit eerder hebt gehoord. Je hoort het zo meteen, maar eerst gaan we op zoek naar een liedje aan de hand van de
1: Avondspreuk.
0: Die is vanavond van de Ierse schrijfster en dichteres Edna O'Brien. Ze heeft gezegd: wanneer je verliefd wordt, is het altijd lente, ongeacht het jaargetijde. Ja, wat zal ik daar nou eens bij draaien zometeen? Als je een idee krijgt, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. En wij galopperen dan gelukkig maar even snel de avond in met Electric Light Orchestra, Shine a Little Love.

0: favorite waste of time, Owen Paul.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Zegt de naam Enrique Forés Domingues jou iets? Braziliaanse zanger? Nou, dat schijnt dus echt een icoon te zijn, maar ik had er nog nooit van gehoord. Hij brak begin jaren 30 door onder de naam Almirante. Geïnspireerd door zijn tijd bij de marine, het betekent admiraal. En hij groeit uit tot een legende, echt een pionier in de Braziliaanse muziek. Staat aan de wieg van talloze beroemde samba- en carnavalsliederen. En in de jaren 50 had hij ook nog iedere week een programma op Radio Tupi. Almirante, je hoort hem nu uit 1937 met Vida Marvada.

Rock Your Baby van George McRae. En in de jaren voordat dit uitkwam, zat zijn carrière een beetje in het slop. Dus hij besloot om de manager te worden van zijn echtgenote Gwen, die zo.

geweldig dit. En op een mooie dag was George in zijn uppie aan het werk in de studio. Komt Harry Casey van Casey and the Sunshine Band opeens binnenlopen. En die liet hem een nieuw liedje horen waar hij mee bezig was. Maar dat was net iets te hoog voor Casey. Dus George die zegt, nou, misschien is het wel iets voor Gwen. Maar hij krijgt haar maar niet te pakken. En omdat ze toch in de studio zijn, probeert hij het zelf uit. En bingo, wordt meteen uitgebracht op single. En zo is het gekomen. We gaan door met Jealous Lover, de nieuwe van de Stones.

I Do It uit 1981. En zij waren dus de eerste zwarte vrouwelijke groep ooit die schitterde in de Grand Ole Opry in Nashville. Dat was toch jarenlang een redelijk wit bastion. En ze zongen daar notabene ook nog een country liedje genaamd Fairy Tale.

0: muzikale drieling.
1: Ja hoor, het is tijd voor de muzikale drieling. Drie platen achter elkaar die iets met elkaar overeen hebben. Ik heb er twee voor je klaargezet. De derde is aan jou. Suggesties kun je kwijt in de NPO Luisterapp. En wij beginnen met The Beatles.

Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine. Daarvoor The Scope, Be Mine Again. En als eerste The Beatles, I'm In Mine. Nou, het thema is duidelijk. Mine in de betekenis van mijn. Niet in de zin van kolenmijnen of zilvermijnen. Die hebben we al eerder gedaan. Maar de app loopt vol met allerlei suggesties van de Isley Brothers. Guns N' Roses.

Oh, mooi. Gaat meteen in het mandje. Michael Jackson en Paul McCartney, veel genoemd. The Girl Is Mine. Niels Geuzebroek en Jori Zwart hebben een liedje Mine. En Velofsky natuurlijk. Christmas Was a Friend of Mine. En dan ook nog Raymond van het Groene Woud.

All the way to San Jose brengt ons bij de avondspreuk van de Ierse schrijfster en dichteres Edna O'Brien. Ze heeft gezegd, wanneer je verliefd wordt is het altijd lente, ongeacht het jaargetijde. Nou, er zijn heel veel prachtige lenteliedjes binnengekomen. Ook leuk, Peter de Koning, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Maar we gaan voor een prachtige van Kajak, First Signs of Spring.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
3: Die haalt uit.
2: NOS Radio Tour de France.
4: Daar gaat hij nog één keer staan.
2: 3 weken lang.
3: Deze man die kent alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben.
5: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: NOS Radio Tour de France.
3: Alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
11: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
12: Klinkt als een soort spookverhaal.
13: Ja, dat is nog gebeurd.
11: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
17: geeft ruimte.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke maand weer.

0: 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
3: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
2: De Duitse Kanter werd tweede en de Belg Melier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. Haar kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, het klaart op en op veel plaatsen schijnt vanavond nog de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, maar in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avondstart. Simone Walraven.

Onze zuiderburen van Soul Sister. The Way to Your Heart. En daar wisten zij eind jaren 80 vele harten mee te verwarmen. En daarbij geven we een slinger aan je tweede ronde woensdagavondstart. Fijn dat je erbij bent. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. En we gaan straks de invloeden ontleden op Light My Fire van The Doors. Lenny Kravitz doet een grote ontboezeming. En ik heb stevig werk voor je van onze avondster Pino Palladino samen met John Mayer. Uiteraard ook een hele kerstverse notenkraker uitdaging van onze huisband.

The Four Tops en een fijne versie van If I Were a Carpenter van Tim Harden oorspronkelijk. We nemen een duik in de vergetelheid. Countryzanger Jerry Reed begon zijn artistieke leven als tieneridool in de jaren 50 en heeft zich ontpopt tot geliefd liedjeschrijver voor andere artiesten. Elvis bijvoorbeeld, Guitar Man is van hem. En halverwege de jaren 70 ging hij zich voornamelijk bezighouden met acteren in een paar succesvolle films. Maar ja, toen lonkte toch de muziek weer. En ik heb hier een singeltje van hem uit 1982. Het gaat over alimentatie. She got the gold mine, I got the shaft, heet het. Vrij vertaald als zij kreeg de goudmijn en ik kreeg de schacht. Oh. Maar goed, Jerry Reed heeft daar geen last van gehad. Want hij bleef maar liefst 49 jaar getrouwd met zijn grote liefde.

0: De Avondster.
1: ABBA en SOS brengt ons bij onze Avondster. In 2005 was John Mayer druk bezig met de repetities voor een speciale tv-uitzending in de VS om geld op te halen voor slachtoffers van de tsunami in Zuidoost-Azië. Maar op het allerlaatste moment moest zijn bassist afzeggen. Oh nee, wat nu? Nou ja, geen probleem, zegt zijn drummer Steve Jordan. Ik bel Pino Palladino wel even. Nou, Pino die was meteen van de partij. En terwijl ze daar voor het eerst samen zaten te jammen, toen voelden ze het meteen. Hier gebeurt iets bijzonders. Nou, John Mayer die heeft meteen een complete tournee voor ze geboekt, terwijl ze nog nauwelijks materiaal hadden om te spelen. En ze doken de studio in. Hier zijn ze als het John Mayer Trio met Good Love is on the way.

een stukje tekst van Play With Fire van The Stones. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. En de toetsenist van The Doors, Ray Manzarek, die nam een voorbeeld aan Bach's Invention nummer 8. Dan stop je dat allemaal in een blender met een beetje Latijnse ritme erbij. Ja, hoppakee. En dan heb je dus Light My Fire. Geweldig, vind ik toch echt. Ja, precies. Zometeen is het tijd voor de notenkraker. En Grady heeft een hint voor je geknipt. Oh, spannend. Ik ben heel benieuwd. Zometeen ga ik het hele fragment voor je draaien. In volle glorie. En dan kan je bellen met de studio als je de titel weet van de Evergreen die is omgetoverd door onze huisband. Maar nu eerst de mooie van Raccoon samen met Faela, Daffodils.

is je telefoontje opgeladen. Typ maar vast in 0800-3000-555. Want je gaat vast herkennen welke evergreen is omgetoverd door onze huisband naar een compleet ander genre, kan ik je vertellen. En als je het weet, bel even meteen 0800-3000-555.

0: Goedenavond met Simone, met wie spreek ik?
1: Henk Westerhof.
0: Henk Westerhof. Hoeveel sleutelhangers heb je inmiddels?
1: Vier.
0: Vier. Ik kijk even naar mijn regisseur. Hij hoopt eigenlijk dat je de kans gaat geven aan iemand die nog geen sleutelhanger heeft. Vind je dat goed?
1: Ja, maar ik heb ook wel Jan ervan gehoord.
0: Je hebt wel het antwoord.
1: Nou, dat er iemand die hele carnaval hangt met maar dan weer. Geef iemand een kans.
0: Sorry, zeg nog een keertje.
1: Geef iemand maar een kans.
0: Nee, ik begrijp, ik hoor het nog steeds niet.
1: Okay,
0: ik ga iemand anders. Oké, dankjewel Henk. Fijne avond nog. Hè. Dank voor het bellen. Doei. Goedenavond met de avondstart.
2: Hallo, met Henny van Willissen. Hallo.
0: Dag Henny. Heb jij een idee welk liedje dat is?
2: Ja, van Scott McKenzie.
0: Weet je de titel?
2: You're going to San Francisco.
0: Ja, San Francisco. En dan? Het gaat echt om de titel.
2: You're going to San Francisco to wear some flowers in the hair.
0: Ja, ik vind het goed. Hartstikke gefeliciteerd, joh.
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd, blijf even aan de lijn. Ik ga hem nu voor je draaien. Fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Hoi.

It ain't over till it's over. Het had niet veel gescheeld of Lenny Kravitz had dit nooit zelf gezongen. Want zijn plan was eigenlijk om het aan Smokey Robinson te geven. Want hij wilde zelf niet een mainstream artiest worden, heeft hij gezegd. En hij vond dit liedje mainstream. Maar zijn platenlabel bleef aandringen om het toch zelf uit te brengen. En hij is overstag gegaan. Gelukkig maar. Zo, de tijd vliegt. We gaan door met een zanger uit Canada. Gilles Rivard en Je Reviens.

0: in Museum van Bommel van Dam.
1: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel.
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen en een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag 1,5 jaar geleden. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd in mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maand

0: samen maken.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds,

0: maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapten vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is gemaakt. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Ger Jawol.

Roberto Giugetti en de Scooters. En het nummer was de redding van de band in de jaren 80. Want na een paar platen die maar matig aansloegen, kwamen ze met een liedje en dat heette Cacti. Het was een Russisch liefdesliedje. En die platenbaas die werd daar helemaal niet blij van. Hebben ze nou niet iets anders liggen? Nou, toevallig hadden ze toen net daarvoor dit nummer gemaakt, I Saved the Day. En het was de redding, want die viel prima in de smaak.

0: dat je luistert. En blijf dat lekker doen. We hebben een heerlijke avond weer voor de boeg. Neem lekker plaats en de werkdag zit erop. De afwas is gedaan. Plof maar lekker op die bank en zet je radio lekker hard. Geniet van alle muziek. Bob is weer op pad voor ons. Hij zit ergens op het continent Noord-Amerika. Gisteren waren er toch nog weer mensen die zeiden... Nee, hij zit op het Vrijthof in Maastricht. Nee, hij is mee. Hij is of in Canada, of in Mexico, of in Amerika.
1: Je hebt je natuurlijk wel... Heel veel Europese plaatsen die een equivalent hebben
0: dat
1: in Amerika.
0: Ja, heb je gelijk aan.
1: Maar niet gisteren.
0: Nee, gisteren niet en vandaag ook niet. Vandaag staat hij ook ergens weer in Mexico, Canada of Amerika. En aan jou om te raden waar die staat. En je krijgt van mij 3 hints. En de eerste die staat al voor je klaar. En het beroemde muziekduo Ashford & Simpson, ken je ze nog? Zij hebben... Hey, dat is een andere. Die gaan we eventjes niet doen. Ik laat gewoon even deze nog draaien. Want ik was op zoek naar deze... Ashford & Simpson. Ze hebben het nummer geschreven. Whitney Houston en haar moeder, die hoor je als achtergrondzangeres in dit nummer. En jaren later zal Whitney Houston het ook nog eens coveren als leadzangeres. En het werd ook nog eens even het lijflied voor degene die je nu gaat horen. The one and only Chaka Khan.

0: feestje in de studio. En dat is het Instant met Rowan Heze. En een heerlijke meezingen. En ze baseerden dat nummer op dit. Doe me een beetje denken. Gisteravond was Bob in Guadalajara. De thuishaven van de mariachi en van de mariachi-muziek in Mexico. En daar lijkt het wel een klein beetje op.
1: Ja, een beetje...
0: Weet je wel, hè?
1: Ja, een beetje pit.
0: Ja, een beetje pit inderdaad. Lekkere, lekkere muziek. De Tex-Mex rockband Los Lobos was dat. Ja, iets heel anders nu. Dit weekend wordt het Gelderse stadje Buren helemaal omgetoverd tot het Buren van 1551. En dat is geen willekeurige datum, want precies vandaag, op 8 juli 1551... treedt Willem van Oranje in het huwelijk met zijn eerste vrouw Anna van Buren. En ik kan me zomaar voorstellen dat bij het binnenkomen van de bruid iets van deze muziek klonk.

0: leiden. Het koor staat voor in de kerk te zingen voor ze. Prachtige muziek. Uit de Renaissance. En om dat te herdenken, dat huwelijk, pakken ze in Buren dus groots uit komend weekend. Heel groots. En Johan Jonkers, hij is een van de organisatoren van Buren Ademt 1551. Goedenavond, Johan.
1: Ja, goedenavond.
0: Dag. Zeg, het huwelijk van Willem van Oranje is dus 475 jaar geleden al voltrokken. Hoe kwamen jullie om het idee om dat nu nog eens goed te gaan vieren?
1: Ja, Willem van Oranje is natuurlijk in Buren getrouwd met zijn eerste vrouw. Dat weten gewoon te weinig mensen. Kijk, er zijn heel veel mensen die weten waar hij vermoord is. Maar dat hij een van zijn mooiste dagen in zijn leven in Buren had, dat is helaas te weinig bekend. Ja. Sowieso in Nederland, maar ook in onze eigen regio. En 2 jaar geleden hadden we een rondwandeling met onze huidige burgemeester. En toen kwam dat ter sprake. En toen was zijn vraag, hoe lang is het geleden eigenlijk dat hij getrouwd is? Ik zei, ja, 473 jaar. Hij zegt, gaan jullie daar iets mee doen? Ik zei, nou, dat is wel de planning, maar wat weten we nog niet? Nee. En toen was eigenlijk het zaadje geplant. En van een idee van, we gaan de huwelijksvoltrekking naspelen in de kerk die er nog steeds staat.
0: Ja, ook bijzonder, hè?
1: De Sint-Lambertuskerk in Buren is die getrouwd. En dat was het idee. Alleen, het is een beetje uit de hand gelopen. Wat dus inhoudt dat de hele stad van brug tot poort autovrij is. En dat we naast de huwelijksvoltrekking door de stad heen diverse sketches hebben met bijvoorbeeld rechtspraak, een kwakzalver. Er is een horecaplein met eten en drinken uit die tijd natuurlijk. We hebben, wat ook wel bijzonder is, een bierplein waar alle vier de brouwers uit de Oranjesteden hun bier laten proeven. Dus een proeverij. Ja, en zo ga je de hele stad door. We hebben een valkenier 2 keer per dag die met roofvogels komt. Er is een markt met oude ambachten. De molen draait die dag. En er zijn sketches. En zo gaat het.

0: eigenlijk gewoon door.
1: En het was niet dus, de bedoeling, maar uiteindelijk pakte dus heel groots uit. Dit,
0: ja. Soms ontploffen dingen waar je bij staat. Ja. En dit was een hele mooie. En ook met de medewerking van de gemeente, want dat moet ik absoluut zeggen. Die hebben ons echt wel gesteund, ook in het vergunningstraject en met een mooie subsidie.
1: Hey, en wat is nou zo bijzonder aan dit huwelijk van Willem van Oranje? Want hoe ging dat in die tijd in zijn werk? Stond dan ook het hele dorp op zijn kop?
0: Ik ga meteen even zeggen, buur is een stad, want we hebben stadsrechten. Ja. Dat doet heel erg veel pijn als buur een dorp genoemd wordt hier bij onszelf, hoor. Verder is het gewoon echt heel klein. Maar wat het voornamelijk was, buur had in die tijd 250, 300 inwoners. Mm-hmm. En rond dat huwelijk zijn er een week lang tussen de 10.000 tot 12.000 mensen in en om buren heen geweest. Dus ik denk dat het voor de... Ik denk dat het voor de toenmalige bevolking heel apart was. Maar ik denk dat het voor hun ook gewoon in die tijd gewoon overleven was. Ja. Dus ze gingen ook door met de dagelijkse dingen.
1: Precies, ja, dat moest ook gewoon doorgaan. We hebben het over 1551.
0: Ja.
1: Dus dat was een hele andere tijd. En buren gaat dus echt terug in die tijd. Je zei het net al, hè, met een oude ambachten op alle mogelijke manieren. Ja. Wat wordt er nog meer gedaan? Klinkt er ook muziek uit die tijd? En...
0: Ja, we hebben troubadours, we hebben verhalenvertellers. We hebben ook voor de kinderen in de tuin van het weeshuis. Er is ooit een weeshuis hier in Buren gesticht door de dochter van Willem van Oranje en Anna van Egmond, of Anna van Buren, zoals jullie er kennen.
1: Ja.
0: En dat is een hele grote tuin. Daar zijn er allemaal oud-Hollandse spelletjes voor de kinderen, maar ook schrijven met een ganzenveer, schilder maken. Voor de kinderen is er genoeg te doen.
1: En je noemde de naam al, hè, van Buren. Sinds die relatie is dat dus altijd gebleven met het Koningshuis, hè, dat van Buren?
0: Ja, wij zijn nog steeds.
1: Oh, volgens mij is de verbinding verbroken. We gaan even kijken of we... Nee? Kun je mij nog horen, of niet? Johan, goedenavond.
0: Alexander als schaatser.
1: Je was even een tijdje weg, Johan. Okay, dus sorry. Ik stelde jou de vraag, hè, van die relatie met Van Buren en het Koningshuis. En daarna viel je weg. Dus.
0: Oké. Okay. Nou ja, de huidige familie van Oranje-Nassau, die gebruikt nog steeds de naam Van Buren. Ja. Bekendst is natuurlijk Willem-Alexander toen hij de Elfstedentocht schaatste. Maar als ze incognito willen reizen, dan gebruiken ze die naam ook wel eens. En ik stel me altijd voor dat af en toe mensen naar het buitenland vliegen. En dat dan Willem-Alexander als Van Buren op de lijst staat als piloot.
1: Yeah, this is your captain speaking, Mr. Van Buren.
0: Ja.
1: Ik hoor hem zeggen inderdaad, ja. Hey, waar kijk je zelf het meeste naar uit dit weekend?
0: Dat sowieso. Maar dat eigenlijk wat onze bedoeling is dat ook de stad gewoon lekker aanhaakt.
1: Ja.
0: Dus dat mensen meedoen, verkleden of als bezoeker gewoon aansluiten. Kijk, we hebben een mooi horecaplein, we hebben een mooie proeverij voor de bierbrouwers. Mm-hmm. Er is van alles te doen.
1: Is voor iedereen toegankelijk komend weekend?
0: Het evenement is gratis toegankelijk. Maar alleen de huwelijksvoltrekking in de kerk, daar moet je kaarten voor hebben.
1: Mm-hmm.
0: We zijn al uitverkocht.
1: Okay.
0: Maar we hebben gisteravond de generale repetitie gefilmd. Dat wordt op dit moment geëdit.
1: Yeah.
0: En soms gaat het heel goed met Oranje op een WK. Nou, dat was dit jaar niet zo. Maar dat had voor ons een voordeel dat er wel weer beeldschermen beschikbaar waren. Dus we gaan twee keer per dag. Op vrijdag. Ja, vrijdag en zaterdagmiddag om 3:00 en vrijdag en zaterdagavond om 8:00 gaan we het ook op het horecaplein tonen. Dus
1: een feest
0: kunnen
1: voor
0: mensen
1: het hele
0: kijken.
1: Dorp en iedereen is er welkom. Johan, hartelijk dank voor je toelichting en heel veel succes met de laatste loodjes. Want ik weet zeker dat er nog een aantal dingen moeten gebeuren.
0: Maar zeker. We gaan er aan de gang.
1: Ik wens je een heel mooi weekend toe. Dank je wel.
0: Dat komt helemaal goed. Jullie ook.
1: Dag. En ik denk dat het in 1551 zomaar dit klonk als feestmuziek. Ja. En daar werd er lekker bij gedanst. Ik zie lange tafels voor me met een grote maaltijd erop. En dan gaan we terug naar 1985. En daar klinkt dit.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

0: certainly was in the right.
1: Ik ga naar zijn app, naar de NPO luisteren app en zeg yes, haha, top Ger, ja, money. Van het legendarische album The Dark Side of the Moon. Het nummer is meteen herkenbaar, hè, door die rinkelende kassa en dat muntgeld. Het is een kritisch nummer ook over geldzucht en over materialisme. En als je hierop geprobeerd hebt te dansen, wil ik het heel graag van je weten, want dat is bijna schier onmogelijk. Het is een 7/4 maat. 7 tellen in de maat. Nou, ga daar maar eens een dans op bedenken.
2: Waar is Bob?
1: Is mij nog niet gelukt, kan ik je vertellen. En lekker op lopen kan je ook niet, 7/4 maat. Dat moet echt 4/4 maat zijn of een 2/4 maat. Maar geen 7/4 maat.
3: Hey, ja, dat zou best.
1: Dat zal ik je even uitleggen.
3: Je hebt daar op gestudeerd, heb ik
1: Ja. Hogere wiskunde, inderdaad. Ja, nee. We gaan naar Waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad, ergens in het Noord-Amerikaanse continent. En dat zei dan Amerika, Canada of weer Mexico. En aan jou om te raden waar die staat. En dit is hint nummer 1.
4: Het voelt oneerbiedig om er overheen te lopen, maar ze zijn niet te missen. Nou ja, dan ga ik maar op de mindere goden staan. Want de echte All-Stars, ja, die wil je natuurlijk goed kunnen bekijken.
1: Je geeft best wel veel weg de laatste tijd in de eerste hint.
3: Is dat kritiek?
1: Nee, helemaal niet. Het is fijn, want dan wordt het echt snel geraden ook. Dus oh ja. Soms is de eerste hint zo vaag dat wij denken, ja, maar dit kan niemand raden.
3: Ja, ik zal het Bob doorgeven.
1: Ja.
3: Misschien dat hij er weer wat aan doet.
1: Ja. Heeft hij trouwens een beetje naar zijn zin daar, of niet?
3: Volgens mij wel.
1: Ja,
3: hè? Ja. Hij krijgt, er komen ook nog wel andere plekjes aan dan... daar heeft hij zijn zwembroek voor in de tas. Dus,
1: Okay. En skis mee nog, misschien ook
3: wel? Ja, je weet. Ja. Het is natuurlijk een groot continent.
1: En dus, jaloers op hem. Ja.
3: In het zuiden is het bloedje heet en in het noorden kan het nog wel frisjes zijn. Ja, dus wie precies. Weet waar hij nog vanaf
1: mooi
3: schiet.
1: Hoor, Bob komt met een mooie baan heeft hij. Maar waar zou hij dus vanavond staan? Nou, als jij het denkt te weten, mag je de NPO Luister-app erbij pakken en het mij laten weten. En heb je tot 22:30 de tijd voor.
2: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
4: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
2: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
4: De plek waar ik ben is...
2: Waar is

0: The Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale. En daarvoor dus Bertolf samen met Nonden. Een concert van Paul McCartney bracht de twee mannen ooit bij elkaar. En ze speelden samen in Her Majesty. Ook eens naar een concert geweest, echt geweldig. En ze maakten nooit samen een album, tot dit jaar met All Good Things. En deze staat er ook op, heerlijk die country vibe van Whole Again. Ja, even vragen, Niels. Geen jaren 80 plaat vanavond.
1: Nee.
0: Je wijkt af van je gewoonte.
1: Ja, ernstig.
0: Want je bent gek op de jaren 80, dat decennium. Maar vanavond hebben we dus een nummer uit de jaren 90.
1: Dus eigenlijk...
0: Even een eenmalig uitstapje? Of,
1: Ja, het is eigenlijk wel een beetje meer mijn decennium natuurlijk.
0: Oh, okay, ja.
1: Daar staat mijn wieg in.
0: Precies.
1: Dat decennium.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het erover hebben. Want jij zat nog in je rompetje. Maar Galit was al in vol ornaat. Want hem ga je zo meteen horen. Hij scoorde in dat jaar. En dan hebben we het... welk jaar hebben we het eigenlijk over?
1: 96.
0: Oh. Oké, dat is het jaar dat ik moeder werd voor de tweede keer. Bijzonder jaar. Maar goed, jij lag in je rompetje. Galit was in vol ornaat. En hij scoorde een knoepert van een hit met het nummer Aisha. Die Algerijn is de koning van de raï-muziek. Een populaire muziekvorm in Algerije. En in 1976 al pakte hij uit met Bahit Kali. Zijn eerste hit. Ja.

Ja, we waant je echt even in een hele andere wereld. Dan heb ik zelf een aantal jaren in het Midden-Oosten gewoond. Dus ik voel me dan ook meteen even weer thuis als ik dit hoor. Ik ruik die geuren op die markt en als ik deze muziek hoor. Groots werd dit nummer helemaal niet. Maar Galit groeide rustig door. In de jaren 90 volgde zijn grote doorbraak met Didi. Ja.

0: Ja, dit klinkt alweer heel anders. Hier zit veel meer groove in. En de Rai bleef de muziekstroming waar hij uit bleef putten. Het is muziek waar ontzettend veel gevoel in zit, zegt hij.
1: Een man die smaakt. Hij sent que le chanteur souffre. Hij sent que même, par exemple. Et je chante, par exemple, je chante l'amour, je chante le. Nrani l'hub, nrani shrap, nrani. La vie sociale, quoi. Qu'est-ce qui se passe?
0: Het is Frans vermengd met een beetje Arabisch. Maar je hoort bij wijze van spreken de pijn van de zanger over het onderwerp waar hij over zingt, zegt Galet. Het is zeker zo met Aisha. Een plaat die gaat over de avances van een rijkaard die met zijn luxe een vrouw probeert te verleiden. Maar zij wijst hem af. Ze kiest voor haar eigen weg. Voor gelijkheid en voor de liefde. Hier is die, Galet en Aisha.

0: Ja, we krijgen een appje binnen van de beveiliging beneden hier in het radiohuis. Ronald zegt bedankt voor Aisha. Vooral namens onze collega Aisha van de beveiliging. Nou, heel erg graag gedaan. En volgens mij, Niels, heb je hier iets te pakken. We mogen wel vaak een keer iets uit de jaren 90.
1: Oké.
0: Ja, het is een heerlijke plaat. Dus dank daarvoor.

0: Ja, we krijgen een appje binnen van de beveiliging beneden hier in het radiohuis. Ronald zegt bedankt voor Aisha. Vooral namens onze collega Aisha van de beveiliging. Nou, heel erg graag gedaan. En volgens mij, Niels, heb je hier iets te pakken. We mag wel vaak een keer iets uit de jaren 90.
1: Oké.
0: Ja, het is een heerlijke plaat, dus dank daarvoor.

0: IDEA en kom sfeerproeven op de markt.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
6: Klinkt als een soort spookverhaal.
7: Ja, is nog gebeurd.
5: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 1,5 jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de derde plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek

0: Wat er ook gebeurt in het leven, ik blijf staan. I'm still standing. Elton John bezingt de overwinning op tegenslagen. Luistert naar de avond van 5. Tot 11 uur houden Niels en ik je gezelschap. Zometeen gaat de avond van 5 douche aan, spelen we Shower Power. En als jij nog in bezit wil komen van dat strandlaken van de avond van 5, dan moet je even meespelen. En als jij die mooie waterfles wil winnen, dan moet je even raden waar Bob vanavond staat. En komt er al wat goeds binnen dat je zo ziet tussen alle inzendingen?
1: Ik geloof niet dat er nog heel veel fouten tussen zitten.
0: Nee, dus,
1: mensen zijn goed op dreef. Ja, Bob natuurlijk ook. Ik denk wel dat er iets uit gaat komen.
0: Okay. Ja. Dus nou, als je al je antwoorden hebt ingestuurd en je zit nu in die rode hoge hoed, ja, dan moet je natuurlijk wel wakker blijven tot 10:30. Want dan gaan we iemand bellen die uit die rode hoge hoed komt vallen. Dus speel je mee, hou dan ook je telefoon in de gaten. Heb jij nog geen idee waar die staat? Geen paniek, zometeen dan klinkt de tweede hint van Bob. En verder, ja, ook deze, op dit uur is de muziek hartstikke lekker, hoor. Vroeger, toen ik 10 was, toen gingen wij zomers veel naar Oostenrijk. Dan huurden mijn ouders een halve boerderij. De boer woonde op de begane grond. Wij zaten op de eerste verdieping in het Piettal in Oostenrijk. Dat was hartstikke mooi. En we mochten de boer helpen met hooi binnenhalen. We waren echt stadskinderen, dus dat vonden we geweldig. En die geur kwam me echt, de geur van gemaaid gras, van hooi. Het is een geluksgeur, zeg maar. En we gingen natuurlijk ook de berg in. De eeuwige sneeuw op. En nou, we waren allemaal, wat was het? 10 jaar, 12 jaar, 8 jaar. Geweldig om dat te doen. En de muziek, deze muziek, gaat er wel over Jacques Cousteau en zijn onderzoeksschip. Het gaat over het water. Maar als ik het nummer hoor, sta ik dus boven op zo'n bergtop met mijn voetjes in de eeuwige sneeuw. We hebben het gehaald. Het was een behoorlijke wandeling. Het is gelukt. En die scheepsbel die je hoort, is voor mij zo'n koeienbel. Die hoor je daar ook altijd.

0: Lemon Tree, Trini Lopez. En daarvoor dus John Denver en Calypso. En Stefan die appt, hij zegt fietsend van Rotterdam naar Leiden, door de polder en dan Calypso horen bij een ondergaande zon. Beter gaat het niet meer worden. Nou, fijn om te horen, Stefan.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: En als je nou tegenwind hebt, kun je of het een beetje waait. Vanavond even douchen als je thuis komt. En nou ja, over douchen gesproken. De avond van 5, douche is weer aan. En daar wordt lekker onder gezongen. Misschien zit je ook wel op je fiets lekker van harte mee te zingen. Het was leuk daar zo trouwens een berichtje van te krijgen. Zo'n opnameberichtje, zo'n spraakberichtje. Als je lekker aan het zingen bent, gewoon even aandoen. Leuk, vind ik leuk om te horen. Maar hier wordt dus ook onder de douche gezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. Het klinkt als volgt.
2: Iemand slaat soms onze wacht, maar steken op de vlucht.
0: Ja. Ja, Niels, wat zeggen we daarvan?
3: Ja, hij is in een Hollandse sfeer, hè?
0: Ik krijg net mee dat om dementie te voorkomen is het heel goed om een nieuwe taal te leren. Nou, daar heeft hij naar geluisterd, Freddy. Want hij zingt zomaar in het Nederlands.
3: Zo, inderdaad.
0: Ja, maar wat hij staat te zingen, ja, dat is aan jou om te raden. Als jij het weet en ik wil de titel en de uitvoerende van je weten, dan mag je bellen 0800 3000555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. Wie weet, tot zo.

0: Een van de eerste nummers, grote nummers met Michael McDonald als zanger en toetsenist. Taking It to the Streets uit 1976.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaats.
0: Ja, en iemand die dat gaat raden vanavond is Hans. Goedenavond, Hans.
2: Hey, goedenavond. Hoi. Hans uit Heerlen. Goedenavond.
0: Helemaal uit Heerlen. Hey, en het spelletje heet Sour Power. Ben jij van het douchen of van het badderen?
2: Nou, geloof het of niet. Ik zit momenteel net het bad.
0: Nee.
2: Ik ben net de afronden, nee. Dus dan dacht je hard werken.
0: Dus je bent van het bad en niet zozeer van de douche. Want je hebt echt de badderaars en de douches. Oké.
2: Okay. Badderen, hoe langer hoe liever.
0: Echt waar, joh. Dus je weet dat je huid helemaal week wordt. Dat helemaal gaat rimpelen van het badderen.
2: Heerlijk, toch?
0: En doe je er ook wat in, wat badzout?
2: Badderas.
0: Wat zeg je?
2: Badderas. Zo in mijn vat met badderas.
0: Ja, inderdaad. Heel bekend geurtje. Bestaat al heel lang volgens mij, of niet?
2: Ja, het is lekker badolie, heerlijk, met dennengeur, heerlijk. Oh.
0: Hey, en dan op een gegeven moment koelt het water natuurlijk af. En doe je dan weer heet water erbij en laat je eerst wat weglopen? Of hoe
2: nee,
0: bad jij?
2: Nee, dat is zonde. Dat is zonde deze tijd. Het is allemaal veel te duur, dus we moeten een beetje op het milieu letten.
0: Ja. Dus wat doe je? Je laat het gewoon koud worden en dan als het te koud wordt, dan ga je eruit.
2: Ja. En dan gaan we afronden en gaan we eruit.
0: Ja, nou, wat, ik heb er helemaal een plaatje voor me. Kijk, op sommige zenders kun je meekijken. En konden wij ook maar eens meekijken met onze luisteraars.
2: Nou, dat zou je niet willen.
0: Nee.
2: Nee, valt
0: er
2: mee, hoor.
0: Nou, dat valt mee. Dat denk ik ook wel. Hé, vertel eens. Wie dacht jij te horen onder de douche?
2: Nou, ik dacht te horen het plaatje hier aan de kust van de formatie Bluff.
0: Nou, dat goed
3: weer. Dat is een idee.
0: Ja. Het is een heel waterthema vanavond.
2: Nou,
0: jij zit in bad en het is aan de kust en het spelletje is Shower Power. Maar het is hartstikke goed.
2: Het kan niet beter worden.
0: Nee, hè? Dus de volgende keer als jij je af gaat drogen, kan je dat lekker met zo'n strandlaken doen van de avond van 5.
2: Heerlijk, dankjewel. Nou. Heerlijk.
0: We gaan je gegevens noteren en dan zorgen dat je hem thuis gestuurd krijgt, Hans.
2: Is goed, dankjewel.
0: En ik ga het nummer voor je draaien. Dus als jij verder gaat met afdrogen en aankleden, dan ga ik aan de kust voor je draaien, oké?
2: Dat zal ik zeer zeker doen, dankjewel.
0: Oké, hey, fijne avond, hè. Dag, Hans.
2: Goeie avond. Doei.

0: Zeeuws blokje zomaar in de avond van 5. Eerst Bluff aan de kust. En nu Danny Vera en Marlon Pichel. En die twee die hebben een prachtig liedje gemaakt, Try Again. En Vera staat bekend om zijn vintage rock'n'roll en zijn Americana. Ik vind het heerlijk klinken. En Pichel, die heeft veel soul en rhythm en blues. Een mooie combinatie die, wat mij betreft in elk geval, heel erg goed uitpakt.
1: Waar is Bob?
0: Ja, komt er een appje binnen. Nu net 1 minuut geleden van Henny. Met een antwoord. En dan denk ik van, maar de eerste hint is toch alweer een klein uur geleden. Dus dat zijn het dan mensen die uitgesteld luisteren of die het naluisteren of zo?
2: Of die dus heel lang zoeken.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk.
2: Dat kan ook.
0: Ja.
2: Of je die atlas en zo. Weet je, kost even tijd voordat je
0: aantekeningen maakt
2: voordat
0: bij
2: je
0: de
2: pagina bent.
0: Ja.
2: En zo, ja.
0: Ja, precies. Nee, dat is waar. Dat heb je gelijk.
2: Jouw zoekmethode, hè?
0: De mijne, ja. De postatlas bijhalen. Als jij zit te luisteren en je hebt nog geen flauw idee, dan hoop ik dat deze tweede hint je iets verder op weg gaat helpen. Hier komt-ie.
3: Als je iets doet in de radio, tv, film, muziek, theater of sportwereld, dan beland je wellicht hier op straat. Lig ik er al? Bob's genoeg zo te zien. Bob Barker, Bob Burns, Bob Crosby, Bob Marley, Bob Seger, maar geen Van der Hoeven. Jammer dan.
0: Bob Van der Hoeven. Ik weet een leuk verjaardagscadeau voor hem.
2: Ja, tegels.
0: Bob Van der Hoeven, mooie tegel inderdaad. Nou, het zou hem wel passen, want die man die doet zoveel stemmetjes en zoveel mooie dingen. Maar goed, waar denk je dat hij staat? Als jij dat weet, dan win je geen tegel, maar wel een mooie waterfles. En als die in jouw bezit, als je hem in jouw bezit wil krijgen, dan moet je mij even laten weten waar jij denkt dat Bob staat. En heb je nog een uurtje de tijd voor? En heb je nog steeds geen flauw idee? Dat kan, en er is helemaal niks om je voor te schamen. Dan heb ik straks ook nog een derde en een laatste hint voor je.

0: Wow, Where the Streets Have No Name, The Joshua Tree, zo heette het al. En U2 natuurlijk, en het album. Er komt een nieuw album aan, want de band bestaat in september 50 jaar. U2 bestaat alweer 50 jaar. En sinds de oprichting in 1976 hebben ze al dezelfde bandleden, vind ik ook zo mooi. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. En U2 heeft daarom een nieuw album aangekondigd. Het album heeft nog geen naam, maar de eerste single van het album is al wel uit. En die gaat, ik laat je even een snippetje horen. This bus gonna ride it. Dit heet Street of Dreams. Ga je vast meer van horen hier binnenkort. En het album, ja, daar moeten we dus nog even op wachten. De naam moet nog bedacht worden. Maar later dit jaar verschijnt dat album van U2. Heerlijke dingen om naar uit te kijken. Trouwens ook nieuwe albums. Vrijdag dan komt het nieuwe album van Rolling Stones uit. Foreign Tongues. Ook iets om naar uit te kijken. Ja, heerlijke muziek. En vanavond ga ik het hebben over de blues. Want de blues is veel meer dan alleen maar melancholische gitaarklanken en rauwe stemmen. De blues is het leven zelf, de keuzes die we maken. En volgens sommigen zit de blues zelfs in het Drentse landschap. Het Assen Crossroads Festival dat organiseert daarom samen met RTV Drenthe opnieuw een bijzondere fotowedstrijd met de opdracht: vang de blues in één krachtig beeld. Daar ga ik over praten met Johan Kleine van de organisatie. Goedenavond, Johan.
1: Goedenavond, Gerrie.
0: Ja, want ik denk dus inderdaad bij de blues, dan hoor ik meteen allerlei nummers en ik zie zo'n bruin café waar de rook hangt en volle asbakken en dan in de hoek staat een bandje heerlijke blues te spelen. Maar jij ziet het dus ook in het landschap. Vertel eens even.
1: Ja, dat is één vorm van kijken naar het muziekgenre blues. Maar ja, het muziekgenre blues, ja, dat is maar eendimensionaal. Je kan het, de blues kan je ook zien in literatuur, in films, in beeldende kunst en inderdaad ook in het landschap.
0: Ja.
1: En blues is niet alleen melancholisch, maar het is ook een punt waarop je een plek en weg kan vinden waar je opportunities ziet en waar je een andere kijk op het landschap kan krijgen.
0: Ah,
1: vorig
0: okay.
1: jaar hadden we het kruispunt als thema voor de fotowedstrijd. En dat was zo succesvol dat we dit jaar ook weer wilden gaan doen. En met RTV Drenthe hebben we bedacht dat het on the road, het onderweg zijn in Drenthe, dat het brede en inspirerende concept moet zijn voor de fotowedstrijd van dit jaar.
0: Want vorig jaar won Esther Afman. En inderdaad wat je zegt, met een foto van een kruispunt. En ze zei toen ook van het is een kruispunt op je leven. Voor haar eigen levenspad stond het eigenlijk. En welke keuzes ga ik maken? En moeten deelnemers het dit jaar ook weer zo persoonlijk opzoeken? Of mag het ook gewoon bijvoorbeeld een mooie Drentse zandweg zijn?
1: Nou ja, dat Drentse landschap, dat kenmerkt zich natuurlijk door de grote variatie van heidevelden, bossen, veengebieden en open akkers. En achter elke bocht ligt er weer een nieuw perspectief. Dus je kan het ook heel metaforisch of mentaal zien.
0: Ja.
1: Dat je je eigen pad volgt en eigenlijk een nieuwe weg kan kiezen.
0: Okay.
1: En wij willen graag dat die gelaagdheid door de fotograaf en de deelnemer dus eigenlijk zichtbaar wordt in een mooi, krachtig beeld.
0: Ja.
1: En Jan en Alleman mag die foto inleveren.
0: Dat is
1: mooi. En dat kunnen professionals zijn, dat kunnen amateurs zijn. Dus ik zou zeggen, pak die camera en ga naar Drenthe. Maak jouw on-the-road foto en stuur hem gewoon in naar onze e-mailadres info@crossroadsfest.nl. En dan maak je kans op een prachtige expositie bij Kunst aan de Vaart in Assen. En je gaat gratis naar dat muziekfestival van Crossroads.
0: Ja, geweldig. Ik zou het wel weten als ik goed was in fotograferen. Maar er zit een goede vakjury, gaat er naar kijken. Waar gaan die precies op letten bij het selecteren van de vier winnaars?
1: Nou, we hebben met alle partners hebben we een deelnemer in die vakjury neergezet. Onze juryvoorzitter Harry Kok is echt een landelijk bekende fotograaf die veel voor de Volkskrant en dergelijke en noordelijke kranten gewerkt heeft. En die ook eigenlijk autonoom fotograaf is. Dus die kan dat beeld samen met die andere juryleden goed interpreteren. En het mag van alles zijn. Hè. Het hoeft niet specifiek die verharde weg te zijn, maar het mag ook een waterweg zijn. Het mag eigenlijk ook een soort symbolische weg zijn.
0: Mm-hmm.
1: Jouw interpretatie is het mooiste wat er is. En dat mag je inzenden.
0: Ja, want daar is natuurlijk maar één van jou. Want er is er maar één als jij. Dus dat is inderdaad mooi. Mooi om. En stel je voor, iemand zit te luisteren en die denkt van, ik wil heel erg graag meedoen. Ik ga zelf met mijn camera op pad. Waar kan die persoon dan terecht voor alle informatie?
1: ze kunnen naar de website crossroadsfest.nl.
0: Ja.
1: En daar vind je een heel overzicht over wat wij als interpretatie voor die blues vinden. Mm-hmm. En je vindt daar het muziekfestival. Je vindt er een prachtige wandeling in de omgeving van Grollo, waar Harry Musquet QB vroeger gewandeld heeft.
0: Ja.
1: We hebben een filmcyclus. En je doet mee aan die fotowedstrijd. En je vindt er alle informatie. En ga lekker uitzoeken wat Crossroads betekent. En wat Crossroads betekent voor de blues.
0: Crossroadsfest.nl. En als mensen denken, ja, maar hoe schrijf je dat dan? App even naar de studio. Dan gaan we je even, dan geven we je de website, de naam van de website. Dankjewel, Johan Kleine van het Asser Crossroads Festival.
1: En, graag gedaan.
0: Ja, ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Idem dito.
0: Dankjewel hoor. Ja, en van het Crossroads Festival gaan we naar de man die de Drentse blues ademt in al zijn poriën. Ik heb het over Daniel Lohuus. Met zijn legendarische Alleenig project bracht hij de mooiste folk en blues in zijn eigen streektaal. En in het nummer Hier kom ik weg bezingt hij zijn diepe liefde voor de Drentse horizon. En die tekst die is zo herkenbaar dat de provincie een paar regels op een viaduct boven de A28 heeft geknald. Ideaal voor onderweg. Nou, hier is hij, Daniel Lohuus en Hier kom ik weg.

0: vak dus.
1: Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
4: aan tafel!
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatregel.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 10 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen werd weggestuurd door de school om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De renner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak bij de val zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassend de bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd trouwens gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer. Het raakt opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden eerst bewolkt. In het zuiden schijnt de zon dan al. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: blijft een beetje mysterie, hè? Het nummer begint met The mama pyjama rolled out of bed and she ran to the police station. Ja, wat zegt mama dan dat ze zo overhaast naar de politie holt in haar pyjama? Ja, Paul Simon zegt, geen flauw idee, daar heb ik nou echt nooit over nagedacht. Schrijf je zo'n geweldig nummer en dan denk je daar gewoon helemaal niet over na. Iedereen vraagt het al zijn hele carrière lang. Vraag je, maar wat zegt die moeder dan? Ja, weet ik veel. Dat mag je zelf bedenken. Leuk is dat. Zometeen Bob met de derde en de laatste hint over de plek waar hij vanavond staat. En natuurlijk ook de oplossing. Ik zag dat we zelfs foto's krijgen met een goed antwoord.
1: Ja, mensen zijn daar blijkbaar geweest.
0: Ja, ja.
1: En die delen dat met hun avonturen ergens op het wijde continent van Noord-Amerika.
0: Ja, dus niet met Vrijthof op Maastricht, mensen, maar...
1: Nee. Andere kant van de plas.
0: Yes, de andere kant van de plas. Nou, zometeen krijg je nog één hint. Dus mocht je daarom verlegen zitten, moet je even lekker blijven luisteren. Ja, dat zou ik eigenlijk gewoon sowieso doen. Want ook dit derde uur is de muziek niet te versmaden. En over twee voor de prijs van één. Je mag zo nog even op zoek gaan in je cd-koffer of je platenkast. Maar daar ga ik je zo meer over vertellen. Het nummer Could You Be Loved is geschreven door Bob Marley in een vliegtuig. Terwijl de Wailers een beetje zaten te experimenteren op de gitaar. En ik zie dat dan echt meteen voor me. Een vliegtuig met allemaal mensen erin. Stewardessen proberen iedereen een beetje op hun plek te houden. En Bob Marley zit daar met zijn schriftje gewoon teksten te schrijven. En een gitarist hier en een gitarist daar, verdeeld over het vliegtuig. Hangen met één been over die leuning. Stoelriemen vast. Nee, ben je gek, daar doen we niet aan. Het gaat allemaal goed komen. En ze zitten gewoon lekker een beetje te spelen op de gitaar. Maar ja, het levert dan wel weer een lekker nummer op. En die achtergrondzangers, halverwege het nummer, citeren ze een couplet van een single. Judge not. The road of life is rocky and you may stumble too. So while you point a finger, someone else is judging you.

0: Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Wauw. Aretha Franklin. Wat had ik haar graag dit nummer ooit live. Maar heb ik al eerder gezegd. En toen stelde ik jou ook de vraag. Wie had jij graag nog eens live willen horen? En voor mij is het stipt op nummer 1 Aretha Franklin. En dan specifiek met dit nummer.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
0: De oorsprong van de Friese band De Kast die ligt in het jaar 1985. Toen begonnen de leden onder de naam Wish to Escape. En ze speelden Engelstalige rock. En later werd dat Gold Rush. En uiteindelijk in 1992 heette ze De Kast. En vanaf dat moment koos de groep ook voor Nederlandstalige muziek. En later ook Friestalige muziek. Ja, en dan die stem van Siep van de Ploeg. Met die stem groeide De Kast uit tot een van de populairste Nederlandse bands van die tijd. Het zijn liedjes die herinneringen oproepen als je ze hoort. Die je even meenemen naar bijzondere momenten. En die soms precies verwoorden wat je zelf dan wel voelt, maar niet zelf onder woorden kan brengen. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Heb jij daar iets staan van De Kast? Ik ga 2 nummers van ze draaien. De eerste kies ik, Hart van mijn gevoel. Maar welk nummer van De Kast mag ik daarna voor jou draaien? En dat mag je me appen naar de NPO Luister-app.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.

Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen Nieuw-Vennep en Roelof Arendsveen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Amsterdam naar Den Haag, dan kom je tussen Nieuw-Vennep en Roelof Arendsveen een spookrijder tegen.

0: Los van elkaar zijn het al twee geweldige artiesten, Roberta Flack en Donny Hathaway. Maar laat ze samen een duet zingen en de vonken spatten er vanaf. En toen ik dit hoorde, Niels, moet je even helpen. Want we hebben wel zo'n namenuitzending gehad een tijdje geleden. 3 uur lang alleen maar liedjes met een naam in de titel. Wat dacht je van een duettenuitzending? Zou dat leuk zijn?
1: Er zijn genoeg duetjes.
0: Zouden we 3 uur kunnen vullen met alleen maar duetten dan, hè? Alleen maar.
1: Ik denk dat wel.
0: Ja? Zullen we een oproepje doen van welke duetten zouden daar dan in moeten zitten?
1: Allemaal insturen. Er zijn altijd wel verrassende duetjes
0: Precies.
1: ook bij, hè?
0: Die wij nog niet kennen.
1: Verrassende combi's.
0: Ja, inderdaad. Dus weet jij nou een duet? Ken je een duet? Ben je gek op een duet? Stuur het maar eens even in. En dan gaan wij kijken of wij er 3 uur mee kunnen vullen.
2: Waar is Bob?
0: En ondertussen gaan we even kijken waar Bob uithangt. Want hij heeft nog 1 hint voor jou. En die derde en die laatste hint, die klinkt als volgt.
3: Het begon met een handjevol beroemdheden, waarvan een deel nu alweer in de vergetelheid is geraakt. Inmiddels loopt het aantal sterren hier in de duizenden.
0: In de duizenden, tjonge. Wauw. Ik ben er eigenlijk wel heel benieuwd nou. Ik ben er nog nooit geweest, kan ik je vertellen.
1: Nee.
0: Wel vlakbij, maar niet daar. Wat hebben we nog? We hebben nog 6 minuten, zie ik, aan muziek hier staan voordat we een winnaar gaan bellen. Dus je hebt nog heel even de tijd om jouw antwoord te appen naar de NPO Luister-app. En speel je nou mee? Zeg wel elke avond. Hou dan ook even je telefoon in de gaten. Want gisteren kost het ook weer een paar telefoontjes voordat we dan iemand hebben die aan de lijn die opneemt. Dus speel je mee, hou je telefoon in de gaten. Want wie weet gaan we jou zo meteen bellen.

0: Yes, Niels, mag jij wat vragen? Mm. Hoe lang ben jij getrouwd? Hoeveel jaar?
1: Ik moet even verrekenen, hè?
0: Ja?
1: 9.
0: 9 jaar, oké. Okay. Vind jij ook niet dat het niet altijd roze geur en maneschijn is? Dat soms dat het best wel even pittige tijden zijn?
1: Ja, dat hoort bij mij, ja, natuurlijk. Ja.
0: Ik ben dit jaar 33 jaar getrouwd en er waren echt al jaren bij dat ik dacht van, poh, zo hé, is dit het nou? En ik kan je vertellen, na 33 jaar, het is nog nooit zo mooi geweest als nu. En soms moet je er gewoon even voor werken, voor die liefde. En dat is precies waar Tangerine over zingt, Work for That Love. En het is, mag ik met de hand op mijn hart zeggen, meer dan de moeite waard om dat te doen.
2: Oh. Waar is Bob?
0: Ja, voel ik me in één keer oud, zeg hé. Wow, jij 9 jaar, ik 33 jaar. Maar ja, maakt niet uit. Het is tijd voor Waar is Bob? En tijd voor de oplossing. En ik heb Uti aan de telefoon. Goedenavond, Uti.
3: Goedenavond, Magelia.
0: Zeg ik dat goed, Uti?
3: Dat is goed, zo.
0: Nou, hey, en waar woon je?
3: Heerenveen.
0: Ah, Heerenveen. Dus de kast. Jij hebt vast wel wat van de kast in je kast staan, of niet?
3: Van de kast?
0: Ja, de band. Nee. De Friese band, de kast? Nee?
3: Ja, ik weet wie het is, maar ik heb geen platen van de kast.
0: Oké, want je mag er nog eentje doorgeven als je wil. Want ik ga straks 2 nummers van ze draaien. In 2 voor de prijs van 1.
3: En, dat had ik net gemist. Dan was ik net even naar het toilet toe.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik ga 2 liedjes van ze draaien. En de eerste die ik kies is Hart van Mijn Gevoel. En het tweede nummer, dat mag de luisteraar altijd bepalen. Dus als je er nog eentje hebt liggen, dat je denkt van, nou, doe die maar dan.
3: Ja, ik zal even kijken.
0: Ja, doe dat maar. Denk daar nog maar eens even rustig over na. Ondertussen gaan we even naar de oplossing van Waar is Bob? Want waar denk jij dat hij staat?
3: Hij staat in Hollywood bij de Walk of Fame. In Los Angeles.
0: Ja, en wist je dat meteen? Had je alle hints nodig?
3: Nee, ik is dan gelijk al. Ja.
0: Oh, hoe kan dat? Ben je er ooit geweest ook? Of?
3: Nee, ik ben wel in Los Angeles geweest 42 jaar terug. Maar...
0: Ja.
3: Ja, maar daar ben ik nooit geweest.
0: Oké, okay, maar je wist het wel meteen. En we gaan dus even kijken of het klopt. Hier komt de oplossing.
4: De plek waar ik ben is... de Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, Verenigde Staten.
0: Ja hoor, het is helemaal goed. De waterfles vanavond van 5 komt jouw kant op. Naar Heerenveen gaan we hem sturen.
3: Prima, hey, en, heb je wel verschijnen.
0: Jazeker. En heb jij zelf ook een zo'n hero? Iemand die zegt, nou, die zou voor mij wel op een tegeltje mogen op die Hollywood Wall of Fame?
3: Oh, jee, mag.
0: Mag je ook even over nadenken en dan heb je dat gewoon maar.
3: Samen nou, er zijn 2800 van die dingen, dus ik denk, er zijn ook stellen bij, denk waar ontstaan, bijvoorbeeld die voetballer.
0: Ronaldo, toch niet?
3: Wat zeg je?
0: Ronaldo toch niet, toevallig?
3: Nee, helemaal niet.
0: Oh, okay.
3: Nou, die vet is gestopt, maar maakt wel niks uit, maar die heeft hier wel een Walk of Fame

0: gekregen. Terwijl er genoeg andere oudere filmsterren zijn die de film eerder verdienen.
1: Ja, die het verdienen en die hebben hem niet gekregen. En iemand waarvan je zegt, van, nou, die vind ik nou niet zo bijzonder, die krijgt er dan wel eentje.
0: Ja, dat is vaak zo.
1: Zo gaat het vaker in het leven, hè?
0: Ja.
1: Nou, jij krijgt van ons die waterfles. En ik hoor van jou nog even op de app welk nummer van de kast jij graag zou willen horen. En dan ga ik kijken of die het ook gaat worden. Oh ja, nou, bij deze is die genoteerd. Die gaat even in het lijstje. Dus dank je wel daarvoor.
0: Okay. Hey,
1: en ik geef je even terug aan Niels. Die gaat jouw gegevens even noteren. Oké, fijne avond nog, hè?
0: Jij ook.
1: Ja, en Chris die appte ons naar de NPO Luisterapp. En hij zegt, ja, met zo'n bestemming van Bob, die Hollywood Wall of Fame, moet je wel Celluloid Heroes draaien van de Kings. Geschreven door zanger Ray Davis toen hij een tijdje aan die Hollywood Boulevard woonde. En eens kijken hoeveel sterren jij kan ontdekken in het liedje.

0: Michel Polnareff en Anne Kalin, een Franse zanger en songwriter die vooral in de jaren 60 heel populair was. En populair in eigen land. Maar ook kreeg hij kritiek, want hij zag er altijd heel excentriek uit met enorme zonnebrillen. Doet me dan weer een beetje aan Elton John denken. En zijn eerste single, La Poupée qui fait non, de pop die nee zegt, kwam uit 1966. En dat was meteen ook zijn allergrootste hit. Maar deze, Anne Kalin, was ook heel bekend. En Martin Ebt, hij zegt, dat klinkt zo bekend. Nou ja, Radio Caroline heeft het jarenlang ook als gebruikt als tune voor een programma. Dus waarschijnlijk dat je het daarvan kent. Dan gaan we naar...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
0: Naar eigen land. De kast is nog altijd springlevend. In augustus staan ze in Lemmer en volgend voorjaar gaan ze weer samen met het Noord-Nederlands Orkest op tour. Vorig jaar brachten ze samen het album De Kast 35 jaar uit. Samen met dat Noord-Nederlandse orkest. Een nieuw hoofdstuk in een samenwerking die al, nou, zo'n beetje meer dan 25 jaar teruggaat. Terug naar 1999. En dat brengt ons bij een van hun mooiste liedjes. Een nummer over liefde die diep van binnen zit. En een plek heeft gevonden waar woorden eigenlijk tekort schieten. Zometeen hoor je welk liedje jij graag wil horen van De Kast. Maar eerst is hier De Kast met Hart van mijn gevoel.

is voorbij. Zonder reden, de kast. Het is het nummer waar het meest op gestemd werd. Ah, mooi. Zonder om hem te onderbreken, maar de tijd zit erop. Het is voorbij, ook voor de avond van 5 voor vanavond. Maar morgenavond dan ben ik er gewoon weer. Staat Bob weer op zijn plek. Ergens in Amerika, Canada of Mexico. En gaat de avond van 5 douche aan. En als je nog geen genoeg krijgt van de muziek, blijf dan lekker luisteren. En Niels en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben je die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is en blijft zeker. Je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Oh, pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabant.

0: Nederlandse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
1: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99, dat noem ik naar voordeel.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor een vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood en onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse tv-prijzen, is op 14 september. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om dat 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg vanavond de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de eredivisie. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En 's middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De NPO.
8: NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: we gonna do? And she said,
1: M-A-O, Radio 5.
2: Ster.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Odido.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett.

0: auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: Middernacht, het begin van donderdag 9 juli. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat de aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moest de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. En daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanval al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS